Het tweede boek Koningen, hoofdstuk 21, verzen 1 tot en met 26. Manasse was 12 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 55 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Hefsiba. Hij deed wat de Heer mishaagd, overeenkomstig de gruwelijke gewoonten van de volken die de Heer voor de Israëlieten verdreven had. Hij herbouwde de heiligdommen op de hoogten die zijn vader Hiskia had verwoest, richtte altaren op voor Baal en maakte een heilige paal zoals koning Achab van Israël gedaan had. Hij boog zich neer voor heel het leger van de hemellichamen en bewees hun goddelijke eer. Zelfs in het huis van de Heer bouwde hij altaren, terwijl deze toch gezegd had: ik zal mijn naam vestigen in Jeruzalem. In de beide voorhoven van het huis van de Heer bouwde hij altaren voor heel het leger van de hemellichamen. Hij liet zijn zoon door het vuur gaan, liet zich in met waarzeggerij en wichelarij en stelde dode bezweerders en waarzeggers aan. Onophoudelijk deed hij wat de Heer mishaagd en hij wekte daardoor de woede van de Heer op. Hij liet een beeld maken, de heilige paal, en plaatste die in de tempel, terwijl de Heer toch tegen David en zijn zoon Salomo gezegd had: voor altijd zal ik in deze tempel mijn naam vestigen, in de stad Jeruzalem die ik uit alle stammen van Israël heb uitverkoren. Ik zal Israël voortaan geen voetbreed meer laten wijken van de grond die ik hun vaderen heb gegeven, als zij tenminste nauwkeurig alles nakomen wat ik geboden heb en zij heel de wet onderhouden die mijn dienaar Mozes hun heeft voorgeschreven. Maar zij hebben niet geluisterd. Manasse heeft hen verleid om nog erger kwaad te doen dan de volken die de Heer bij de komst van de Israëlieten vertelgd had. De Heer sprak door zijn dienaren, de profeten: Manasse, de koning van Juda, heeft deze gruwelijke praktijken beoefend. Hij heeft meer kwaad gedaan dan ooit de Amorieten voor hem. En hij heeft ook met zijn gruwelbeelden Juda tot zonde verleid. Daarom spreekt de Heer, de God van Israël, deze woorden: ik breng onheil over Jeruzalem en Juda, zoveel onheil dat de beide oren van iedereen die het hoort zullen suizen. Ik leg het meetlint van Samaria en het schietlood van het huis van Achab over Jeruzalem. Ik ga Jeruzalem afwassen zoals men een schotel afwast. Men wast hem af en keert hem ondersteboven. Ik zal het overschot van mijn erfdeel verstoten en uitleveren aan zijn vijanden. Zij worden een prooi en een buit voor al hun vijanden, omdat zij gedaan hebben wat mij mishaagt en voortdurend mijn toorn hebben opgewekt vanaf de dag dat hun vaderen uit Egypte trokken tot op de dag van vandaag. Behalve de zonde waartoe hij Juda verleidde, zodat zij deden wat de Heer mishaagt, heeft Manasse zoveel onschuldig bloed vergoten dat Jeruzalem er poortenvol van was. Verdere bijzonderheden over Manasse en over zijn daden en de zonde die hij bedreef staan opgetekend in de annalen van de koningen van Juda. Manasse ging bij zijn vader rusten en werd begraven in de tuin van zijn paleis, de tuin van Uzza. Zijn zoon Amon volgde hem op. Amon was 22 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 2 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Meselumet. Zij was een dochter van Gerus, afkomstig uit Jotba. Hij deed wat de Heer mishaagd, net als zijn vader Manasse. Hij volgde in alles het voorbeeld van zijn vader. Hij bewees goddelijke eer aan dezelfde gruwelbeelden als zijn vader en boog zich daarvoor neer. Hij verliet de Heer, de God van zijn vaderen, en wandelde niet op de weg van de Heer. De hovelingen van Amon beraamden een aanslag tegen hun koning en zij vermoorden hem in zijn paleis.
maar het volk doodde iedereen die de aanslag op koning Amon gepleegd had en riep in zijn plaats zijn zoon Josia tot koning uit. Verdere bijzonderheden over Amon en over zijn daden staan in de annalen van de koningen van Juda. Hij werd begraven in zijn graf in de tuin van Uza. Zijn zoon Josia volgde hem op.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het tweede boek Koningen. Hoofdstuk 22, verzen 1 tot en met 20. Josia was 8 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 31 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jedidja. Zij was een dochter van Adaja, afkomstig uit Boskat. Hij deed wat de Heer behaagt en volgde in alles het voorbeeld van zijn vader David en week daar geen voetbreed van af. In zijn 18e regeringsjaar stuurde koning Josia de schrijver Safan, de zoon van Asaljahu, zoon van Mesulam, naar de tempel van de Heer met de volgende opdracht: ga naar de hoge priester Hilkia. Hij moet het geld bijeenbrengen dat in het huis van de Heer binnengekomen is en dat de tempelbewakers bij het volk ingezameld hebben. Het moet overhandigd worden aan de voormannen die het toezicht hebben over het werk in het huis van de Heer. Die moeten het uitbetalen aan de arbeiders die bezig zijn de bouwvallige gedeelten van de tempel te herstellen: de timmerlieden, de bouwers en de metselaars. Zij moeten ook hout en gekapte stenen kopen om het gebouw te herstellen. Maar men moet hun geen verantwoording vragen over het geld dat hun overhandigd wordt, want ze zijn in vertrouwen te werk gesteld. Toen zei de hoge priester Hilkia tegen de schrijver Safan: ik heb in het huis van de Heer het boek van de wet gevonden. Hilkia gaf het boek aan Safan en deze las het. Daarop ging de schrijver Safan naar de koning. Hij bracht hem verslag uit en zei: uw dienaren hebben het geld dat zich in de tempel bevond bijeengebracht en het overhandigd aan de werklieden die het toezicht hebben over het werk in het huis van de Heer. Verder deelde de schrijver Safan de koning mee: de priester Hilkia heeft mij een boek gegeven. En Safan las het de koning voor. Zodra de koning de inhoud van het boek van de wet had gehoord, scheurde hij zijn kleren doormidden en gaf aan de priester Hilkia, aan Achikam, de zoon van Safan, aan Akbor, de zoon van Michaja, aan de schrijver Safan en aan zijn hoveling Asaja de volgende opdracht: ga de Heer raadplegen voor mij en voor het volk, voor heel Juda, met betrekking tot wat er te lezen staat in het boek dat wij gevonden hebben. De Heer moet tegen ons wel in hevige toorn ontbrand zijn, aangezien onze vaderen niet geluisterd hebben naar de woorden van dit boek en niet hebben gehandeld naar alles wat daarin geschreven staat. De priester Hilkia ging dus met Achikam, Akbor, Safan en Asaja naar de profetes Gulda, de vrouw van Salum, de zoon van Tikwa, de zoon van Gargas, de beheerder van de priestergewaden. Zij woonde in de nieuwe wijk van Jeruzalem. De mannen raadpleegden haar en Gulda antwoordde hun: zo spreekt de Heer, de God van Israël. Tegen de man die u naar mij gestuurd heeft, moet u zeggen: zo spreekt de Heer, ik ga onheil brengen over deze plaats en haar bewoners, al het onheil uit het boek dat de koning van Juda gelezen heeft, omdat ze mij hebben verlaten en offervuur hebben ontstoken voor andere goden, zodat ze met al die maaksels van hun eigen handen mijn toorn hebben opgewekt. Daarom is tegen deze plaats mijn toorn ontbrand

om niet meer gedoofd te worden. En tegen de koning van Juda, die u heeft gezonden om de Heer te raadplegen, moet u het volgende zeggen. Zo spreekt de Heer, de God van Israël, u hebt goed geluisterd naar die woorden. Uw hart is geraakt en u hebt zich voor de Heer vernederd bij het horen van wat ik gezegd heb tegen deze plaats en haar bewoners, dat zij een voorwerp zullen worden van ontzetting en vervloeking. En omdat u uw kleren doormidden hebt gescheurd en voor mijn aanschijn geweend hebt, daarom heb ik u verhoord. Zo luidt de Godspraak van de Heer. Ik zal u daarom bij uw vaderen verzamelen en u zult in vrede bijgezet worden in uw eigen graf. Uw ogen zullen niets zien van het onheil dat ik over deze plaats ga brengen. Ze brachten dit antwoord over aan de koning.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 37. De koning riep toen al de oudsten van Juda en Jeruzalem bij zich en zij kwamen bij hem samen. De koning ging naar het huis van de Heer en alle mannen van Juda, alle bewoners van Jeruzalem, de priesters, de profeten en heel het volk, van klein tot groot, volgden hem. Hij las hun alle woorden voor van het boek van het verbond dat in de tempel van de Heer gevonden was. De koning ging bij de zuil staan en hij sloot een verbond voor het aangezicht van de Heer. Zij zouden de Heer volgen en met heel hun hart en heel hun ziel zijn geboden, verordeningen en voorschriften onderhouden en zo de bepalingen van het verbond die in het boek geschreven stonden doorvoeren. Heel het volk trad toe tot het verbond. Aan de hoge priester Hilkia, de ondergeschikte priesters en de tempelbewakers, droeg de koning vervolgens op om alle voorwerpen die gemaakt waren voor Baal, Asherah en heel het leger van de hemellichamen uit het huis van de Heer te verwijderen. Hij liet ze buiten Jeruzalem verbranden op het braakliggend terrein van de Kidron en de as naar Bethel overbrengen. Hij ontsloeg de afgodspriesters die door de koningen van Juda waren aangesteld om op de offerhoogte van de steden van Juda en in de omgeving van Jeruzalem offervuur te ontsteken. Hij deed hetzelfde met degenen die offervuur ontstaken voor Baal, voor de zon, de maan, de planeten en heel het leger van de hemellichamen. Hij bracht de heilige paal uit het huis van de Heer naar het Kidrondal, buiten Jeruzalem, verbrandde het beeld daar in het dal, verpulverde het tot stof en wierp dat stof op de gemeenschappelijke begraafplaats. Hij brak de verblijven af van de mannen die zich aan ontucht wijden in het huis van de Heer, daar waar de vrouwen gewaden weefden voor Asherah. Hij haalde alle priesters uit de steden van Juda weg en hij ontheiligde van Geba tot Berseba de offerhoogten waarop de priesters offervuur hadden ontstoken. Ook brak hij de tempel af op de offerhoogte bij de poort, gelegen bij de ingang van de poort van de stadscommandant Jehoshua aan de linkerkant wanneer men de stadspoort binnenkomt. De priesters van de offerhoogte mochten echter het altaar van de Heer in Jeruzalem niet betreden. Wel aten zij ongezuurde broden in de kring van hun ambtsbroeders. Hij ontwijde de vuuroven in het dal van Ben-Hinnom, zodat niemand meer zijn zoon of dochter voor de moloch door het vuur kon laten gaan. Hij verwijderde de paarden die door de koningen van Juda ter ere van de zon aan de ingang van het huis van de Heer geplaatst waren in de voorhof bij de kamer van de hoveling Netanmelik. De zonnewagen verbrandde hij. De altaren die door de koningen van Juda gebouwd waren op het dakterras van de bovenkamer van Achas en de altaren die door Manasse waren opgericht in de beide voorhoven van het huis van de Heer liet de koning slopen. Hij sloeg ze ter plaatse aan stukken en wierp het puin in het Kidrondal. De offerhoogte ten oosten van Jeruzalem, aan de zuidzijde van de berg van het Verderf, die Salomo, de koning van Israël, gebouwd had voor Astoret, de gruwel van de Sidoniërs, voor Chemos, de gruwel van Moab, en voor Milcom, het monster van de Ammonieten, werden door de koning ontwijd. Hij verbrijzelde de heilige stenen, hakte de heilige palen om en bedekte de plaatsen waar ze gestaan hadden met mensenbeenderen. Ook het altaar op de offerhoogte in Bethel, gebouwd door Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had verleid, ook dat altaar en die offerhoogte sloopte hij. Hij liet de offerhoogte platbranden, verpulverde alles tot stof en verbrandde de heilige paal. Toen Josia rondkeek en de graven daar op de berg zag, liet hij de beenderen uit de graven halen en op het altaar verbranden om het zo te ontwijden.
Hij deed dit overeenkomstig het woord van de Heer, verkondigd door de man van God die dit alles voorspeld had. Josia vroeg: "Wat is dat voor een grafsteen die ik daar zie?" De inwoners van de stad antwoordden: "Het is het graf van de man van God die uit Juda gekomen was en die tegen het altaar van Bethel voorspeld heeft wat u nu gedaan hebt." Toen zei de koning: "Laat hem dan met rust. Niemand mag zijn gebeente aanraken." Zo werd zijn gebeente ongemoeid gelaten, evenals het gebeente van de profeet die uit Samaria gekomen was. Josia heeft ook in de steden van Samaria een einde gemaakt aan alle tempels op de offerhoogte die gebouwd waren door de koningen van Israël om de woede van de Heer op te wekken. Hij deed daar hetzelfde als hij in Bethel had gedaan. Hij slachtte al de aanwezige priesters van de offerhoogte op de altaren af en verbrandde er mensenbeenderen op. Toen keerde hij naar Jeruzalem terug. Daarop beval de koning het gehele volk: "Vier ter ere van de Heer uw God Pasen, zoals het in dit boek van het verbond is geschreven." Pasen was niet meer zo gevierd vanaf de tijd van de rechters die in Israël waren opgetreden en gedurende heel de tijd van de koningen van Israël en de koningen van Juda. Pas in het 18e jaar van koning Josia werd Pasen ter ere van de Heer zo in Jeruzalem gevierd. Josia heeft ook de dode bezweerders en de waarzeggers opgeruimd, de huisgoden, de gruwelbeelden en alle afschuwelijkheden die in Juda en in Jeruzalem te vinden waren. Zo voerde hij de bepalingen van de wet door die geschreven stonden in het boek dat de priester Hilkia in het huis van de Heer had gevonden. Voor hem is er geen koning geweest die zich zo met heel zijn hart, met heel zijn ziel en al zijn krachten, geheel volgens de wet van Mozes, tot de Heer bekeerd heeft. Ook na hem is er geen meer gekomen die hem geëvenaard heeft. Toch kwam de Heer niet terug op de hevige, laaiende toorn waarin hij ontbrand was tegen Juda vanwege al de smaad die Manasse hem had aangedaan. De Heer zei: "Ook Juda duld ik niet meer onder mijn ogen en ik zal het wegvagen zoals ik Israël heb weggevaagd. Deze stad die ik heb uitverkoren, Jeruzalem, en de tempel waarvan ik gezegd heb dat mijn naam daar zou zijn, ik zal ze verwerpen." Verdere bijzonderheden over Josia en over al zijn daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Juda. Tijdens zijn regering trok farao Neko, de koning van Egypte, naar de koning van Assur, naar de rivier de Eufraat. Koning Josia rukte tegen hem uit, maar werd door Neko bij het eerste treffen in Megiddo gedood. Zijn hovelingen brachten zijn lijk op een wagen van Megiddo naar Jeruzalem en begroeven hem in zijn eigen graf. Het volk koos Joachas, de zoon van Josia, als zijn opvolger. Men zalfde hem en riep hem in plaats van zijn vader tot koning uit. Joachas was 23 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 3 maanden in Jeruzalem. Zijn moeder heette Gamutal en was een dochter van Jirmeja, afkomstig uit Libna. Hij deed wat de Heer mishaagt, net als zijn vader. Nadat Joachas koning was geworden in Jeruzalem, sloeg farao Neko hem in Ribla in Hamat in de boeien. Hij legde het land een schatting op van 100 talenten zilver en 1 talent goud. Farao Neko verhief Eliakim, de zoon van Josia, tot koning als opvolger van zijn vader Josia en hij veranderde zijn naam in Joachim. Joachas nam hij mee en toen deze in Egypte was aangekomen stierf hij daar.
Jojakim betaalde het zilver en het goud aan de farao, maar om het opgelegde bedrag aan de farao te kunnen betalen, moest hij van het volk een belasting heffen. Ieder werd naar vermogen aangeslagen en zo eende hij van het volk zilver en goud om het aan farao Necho over te dragen. Jojakim was 25 jaar toen hij koning werd en regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Zibuda en was een dochter van Pedaja, afkomstig uit Ruma. Hij deed wat de Heer mishaagd, zoals ook zijn vader hadden gedaan.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 24, verzen 1 tot en met 20. In zijn tijd rukte Nebukadnessar, de koning van Babel, op en Jojakim werd zijn vazal. Maar na 3 jaar kwam hij tegen hem in opstand. En de Heer liet bende Chaldeeën, Arameërs, Moabieten en Ammonieten Juda binnenvallen om het te gronden te richten, volgens het woord dat de Heer gesproken had door zijn dienaren de profeten. Dit alles overkwam Juda, omdat de Heer besloten had het te verstoten vanwege al de zonden die Manasse bedreven had, en ook vanwege het onschuldig bloed dat hij in Jeruzalem in stromen had laten vloeien. De Heer heeft dat niet willen vergeven. Verdere bijzonderheden over Jojakim en over zijn daden zijn te vinden in de annalen van de koningen van Juda. Jojakim ging bij zijn vader rusten en zijn zoon Jojakin volgde hem op. De koning van Egypte kwam met zijn leger niet meer buiten zijn land, want de koning van Babel had heel het gebied vanaf de beek van Egypte tot aan de rivier de Eufraat op de koning van Egypte veroverd. Jojakin was 18 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 3 maanden in Jeruzalem. Zijn moeder heette Nehusta en was een dochter van Elnathan, afkomstig uit Jeruzalem. Hij deed wat de Heer mishaagd, zoals ook zijn vader gedaan had. In die tijd trokken de veldheren van Nebukadnessar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerden de stad. Tijdens het beleg verscheen Nebukadnessar, de koning van Babel, zelf voor de stad. Toen gaf koning Jojakin van Juda met zijn moeder, zijn hovelingen, zijn hoge ambtenaren en kamerheren zich over aan de koning van Babel en deze nam hem gevangen. Het was in het 8e jaar van zijn regering. Hij voerde uit Jeruzalem alle schatten van het huis van de Heer en van het koninklijk paleis weg en haalde van alle voorwerpen die koning Salomo van Israël in de tempel van de Heer had laten maken, het goud af, zoals de Heer aangekondigd had. Uit Jeruzalem voerde hij alle hoge ambtenaren en alle krijgers, een konvooi van 10.000 man met alle smeden en slotenmakers in ballingschap weg. Alleen de armsten van het land bleven over. Hij voerde Jojakin naar Babel. Ook de voornaamsten van het land voerde hij van Jeruzalem naar Babel. 7.000 krijgers, 1.000 smeden en slotenmakers, alle dappere mannen die bij de oorlog betrokken waren, werden door de koning van Babel in ballingschap weggevoerd. Daarna stelde de koning van Babel, Matanja, een oom van Jojakin, in diens plaats als koning aan en veranderde zijn naam in Sedekia. Sedekia was 21 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Gamutal en was een dochter van Jeremia, afkomstig uit Libna. Hij deed wat de Heer mishaagd, zoals ook Jojakim had gedaan. Want de Heer was zo kwaad op Jeruzalem en Juda, dat hij besloot ze te verstoten. Toen kwam Sedekia in opstand tegen de koning van Babel.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 25, verzen 1 tot en met 30. In het negende regeringsjaar van Sedekia, in de tiende maand, op de tiende dag van de maand, trok Nebukadnessar, de koning van Babel, in eigen persoon met heel zijn krijgsmacht op tegen Jeruzalem. Hij sloeg er zijn kamp op en wierp een wal op rondom de stad. De belegering duurde tot aan het elfde regeringsjaar van Sedekia. Op de negende dag van de maand, toen de hongersnood al zo nijpend was geworden dat er voor het volk van het land geen brood meer was, werd er een bres in de stadsmuur geslagen. Ofschoon de Chaldeeën rondom de stad lagen, verlieten de krijgslieden 's nachts de stad door de poort tussen de beide muren bij de koninklijke tuin en vluchtten in de richting van de Araba. Het leger van de Chaldeeën ging de koning achterna en haalde hem in op de vlakte van Jericho nadat zijn leger uiteengevallen was. Zij namen de koning gevangen en brachten hem naar de koning van Babel in Ribla. Deze sprak het vonnis over hem uit. De zonen van Sedekia werden voor zijn ogen afgeslacht en vervolgens liet hij Sedekia de ogen uitsteken, hem met twee bronzen kettingen boeien en wegvoeren naar Babel. In de vijfde maand, op de zevende dag van de maand, in het negentiende regeringsjaar van Nebukadnessar, de koning van Babel, trok Nebuzaradan, commandant van de lijfwacht en adjudant van de koning van Babel, Jeruzalem binnen. Hij stak het huis van de Heer, het koninklijk paleis en alle huizen van Jeruzalem in brand. Alle grote gebouwen liet hij in vlammen opgaan. Het leger van de Chaldeeën, dat onder bevel stond van de commandant van de lijfwacht, sloopte de muur van Jeruzalem. Wat in de stad nog van het volk was overgebleven, evenals degene die naar de koning van Babel waren overgelopen, de rest van de bevolking, werd door Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, in ballingschap weggevoerd. Alleen de armsten van het volk liet de commandant van de lijfwacht achter om te zorgen voor wijngaarden en akkers. De bronzen zuilen van het huis van de Heer, de ketelwagens en de bronzen zee in de tempel van de Heer sloegen de Chaldeeën stuk en het brons brachten ze naar Babel. Ook de potten, scheppen, messen, schalen en alle andere bronzen voorwerpen die voor de eredienst gebruikt werden, namen zij mee. De vuurbekkens en offerschalen, al wat van goud of zilver was, nam de commandant van de lijfwacht mee. Het brons van de twee zuilen, de zee en de ketelwagens die Salomo voor het huis van de Heer had laten maken, was niet te wegen. Elk van beide zuilen was 18 el hoog. Erbovenop rustte een bronzen kapiteel dat 3 el hoog was en rondom het kapiteel was een vlechtwerk aangebracht met granaatappels, alles van brons. De commandant van de lijfwacht nam de hoge priester Seraja, zijn plaatsvervanger Sefania en de 3 poortwachters gevangen. Bovendien nam hij in de stad een kamerheer gevangen die het bevel voerde over een legerafdeling en 5 ambtenaren van het hof die zich nog in de stad bevonden, evenals de schrijver van de opperbevelhebber die het volk van het land onder de wapens riep en 60 man van het volk van het land die zich nog in de stad bevonden. Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, nam hen gevangen en hij voerde hen naar de koning van Babel. En de koning van Babel liet hen in Ribla in de streek van Hamat doden. Zo werd Juda uit zijn land in ballingschap weggevoerd. Over het volk dat Nebukadnessar, de koning van Babel, in het land Juda gelaten had, stelde hij Gedalia, de zoon van Achikam, de zoon van Safan, tot landvoogd aan. Toen de legeraanvoerders hoorden dat de koning van Babel Gedalia tot landvoogd aangesteld had, begaf iedereen zich met zijn mannen naar Gedalia in Mispa.
Het waren Jismael, de zoon van Netanja, Jochanan, de zoon van Kariach, Seraja, de zoon van Tanchumet uit Netofa, en Jazania, de zoon van een Maakatit, met hun mannen. Gedalia verzekerde hun en hun mannen onder ede: u hebt niets te vrezen van de Chaldeese bezetters. Blijf in het land en dien de koning van Babel, dan zal het u goed gaan. Maar in de zevende maand pleegde Jismael, de zoon van Netanja, de zoon van Elisama, een lid van de koninklijke familie, samen met 10 man een overval, en zij brachten Gedalia in Mispa ter dood met de Judeërs en de Chaldeeën die bij hem waren. Toen vluchtte heel het volk, van groot tot klein, met de legeraanvoerders naar Egypte, want zij vreesden de wraak van de Chaldeeën. In het 37e jaar van de ballingschap van Jojakin, de koning van Juda, in de 12e maand, op de 27e dag van de maand, verleende Ewil-Merodach, de koning van Babel, in het jaar van zijn troonsbestijging, gratie aan koning Jojakin van Juda. Hij ontsloeg hem uit de gevangenis, verzekerde hem van zijn welwillendheid en gaf hem een ereplaats onder de koningen die met hem in Babel waren. Hij mocht zijn gevangeniskleding afleggen en at voortaan van de koninklijke tafel zolang hij leefde. In opdracht van de koning van Babel werd dagelijks in zijn onderhoud voorzien zolang hij leefde.

0: Van harte welkom, lieve luisteraars. Het is nu 3 uur. Dit is het uur waarop Jezus op Goede Vrijdag zijn leven heeft gegeven. Voor ons heil, voor onze verlossing. We willen graag met u samen het kroontje van de barmhartigheid bidden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: O onbegrijpelijke God, mijn hart smelt weg in vreugde, omdat u het mij toegestaan heeft, om door te dringen in de geheimenissen van uw barmhartigheid. Alles begint met uw barmhartigheid en eindigt met uw barmhartigheid. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, Ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom terug in dit kroontje van de barmhartigheid. Ik lees u nog graag een stukje voor uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En ze schrijft. Jezus zegt, mijn dochter, ik herinner je eraan dat je jezelf zo vaak als je de klok 3 uur hoort slaan, volledig in mijn barmhartigheid moet onderdompelen en die moet aanbidden en verheerlijken. Roep haar almacht in voor de hele wereld en vooral voor de arme zondaren. Want op dat moment werd de barmhartigheid voor iedere ziel wijd opengesteld. Op dat uur kun je voor jezelf en voor anderen alles verkrijgen door er maar om te vragen. Het was het uur van genade voor de hele wereld. De barmhartigheid zegevierde over de gerechtigheid. Mijn dochter, doe je best om onder voorwaarde dat je bezigheden dat toelaten, op dit uur de staties van de kruisweg te overdenken. Als je niet in staat bent om over de staties van de kruisweg te mediteren, ga dan tenminste een ogenblik de kapel binnen en aanbid in het heilig sacrament mijn hart, dat vol barmhartigheid is. Als je niet in staat bent om even de kapel binnen te gaan, verzink dan, al is het maar voor een klein ogenblik, op de plaats waar je bent in gebed. Ik eis de verering van mijn barmhartigheid, van ieder schepsel, maar in de eerste plaats van jou, omdat ik aan jou het diepste inzicht in dit mysterie gegeven heb.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. En een vorige aflevering is geëindigd op een heel cruciaal moment, zeg maar, in het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe. Het was als het ware de voorbode van het liefdesoffer dat hij zou brengen. Het liefdesoffer van zijn eigen leven. Zijn geloof in onze Heer Jezus Christus en het vertrouwen in de onbevlekte maagd Maria beleefd tot het uiterste toe, zoals Christus aan het kruis. We waren aangekomen aan het moment waarop dus iemand ontsnapt uit het blok waar pater Maximiliaan ook aanwezig is, blok 14 in het kamp van Auschwitz. En er was altijd een regel, als een gevangene ontsnapte, dan moesten er, eerst waren het er 15, later zijn het er 10 geworden, veroordeeld worden tot de dood in een hongerbunker. Een donkere ruimte, een kelder, waarin dus deze mensen werden opgesloten om van honger en dorst om te komen. Een gruwelijke marteling, een gruwelijke straf. De leden van blok 14, waaronder ook pater Maximiliaan, die hebben ondertussen al een marteling doorstaan. Gedurende vele, vele uren hebben ze eigenlijk in een stramme houding moeten blijven staan, zonder eten, zonder drinken, gedurende vele uren lang. Vele van hen zijn bewusteloos gevallen en werden letterlijk op een hoopje gegooid. Pater Maximiliaan, ondanks zijn ziekte en ondanks zijn zwak gestel, zeg maar, blijft hij toch volharden en staat hij ook nog altijd recht. Op een bepaald moment komt kolonel Fritsch, de commandant van Auschwitz, vergezeld door een officier, Palitsch, een rapportführer en een troep SS'ers tot de tanden bewapend naar blok 14. En daar waren we geëindigd en gaan we ook vandaag verder. Dit moment had iets plechtigs en was indrukwekkend tragisch. Een diepe stilte viel over hen heen. Allen trilden van angst, omdat ze wisten dat er iets verschrikkelijks ging gebeuren. En dan verscheurde de droge, scherpe stem van de lagervuurder de stilte. Daar de vluchteling van gisteren nog niet is teruggevonden, zullen 10 van u moeten sterven. Door dodelijke angst bevangen, het lot kon iedereen treffen, mompelden zij onder elkaar. Wie zal het zijn? Zou het mijn beurt zijn? Wie zal het lot treffen? Slechts één moet onverstoorbaar kalm en rustig gebleven zijn. Misschien heeft hij zijn ogen naar boven gericht, naar de hemel, alsof hij in een verrukking, in een visioen, de schoonste aller schepselen zag. De commandant gaat voorbij en kijkt strak in het gezicht van de gevangenen van de eerste rij. En met een wenk van zijn hand kiest hij er willekeurig 1 uit. Zijn nummer wordt prompt genoteerd, terwijl hij uit de rij gehaald en apart gezet wordt. Na de eerste volgt de tweede rij, de derde totdat het fatale aantal bereikt is. De overblijvers herademen. De veroordeelden worden doodsbleek, kijken onthutst en ontdaan naar hun makkers die ze moeten verlaten, terwijl hun gedachten en hun hart verder gaan. Naar huis, naar moeder, naar hun vrouw, hun kinderen. Men hoort stemmen opgaan, stemmen van afscheid, stemmen van fierheid en van leed. Vaart wel, vrienden. Wij zullen ons weer ontmoeten waar ware gerechtigheid is,
roept een van de veroordeelden. Leve Polen, voor Polen wil ik sterven, roept een tweede. Ach, mijn arme, arme vrouw en mijn arme kinderen, die ik nu als wezen moet achterlaten, snikt de derde. Het is sergeant Frans Kajovnicek. Deze woorden treffen de fijngevoeligheid van pater Maximiliaan, die geweldig lijdt om het leed van die vader, en zonder één moment te dralen wil hij hem helpen, koste wat het kost. Zijn ziel wordt doorgloeid van liefde, die zijn bleek gelaat rood kleurt en zijn ogen doen schitteren. De 10 veroordeelden staan daar, afgescheiden van de anderen. Ze kunnen geen woord meer zeggen. Ze wachten op het ogenblik dat het gespuis hen zal grijpen om de langzame doodstraf te ondergaan. En dan gebeurt het. Plotseling verstoort een ongewone beweging en een onderdrukt gefluister de dodelijke stilte die als een nachtmerrie drukt op de gevangenen van blok 14. Een man, of beter een nummer, stapt kordaat uit de rijen van de andere nummers en gaat regelrecht op de commandant van het kamp af. Wie is dat? Wat wil hij? Hoe durft hij de ijzeren tucht te doorbreken en die niets ontziende lagervuurder te trotseren? Een naam, niet meer een nummer, gaat van mond tot mond en verspreidt zich tot de verst staande. Pater Kolbe, Pater Kolbe. En ja, hij is het. Pater Maximiliaan Maria Kolbe, waardig, rechtop, met op zijn gelaat een diepe rust, gaat hij recht tegenover de commandant staan. Op dit punt aangekomen herhalen wij uitdrukkelijk dat wij ook deze heldendaad, die het menselijk brein amper kan bevatten, en die pater Maximiliaan door zijn heldhaftige liefde voor de medemens kon opbrengen, trouw reconstrueren aan de hand van de verklaringen van de ooggetuigen. Het zijn korte, laconieke verklaringen, want op dat plechtig, ernstig en onverwacht moment werden de aanwezigen gegrepen door zo'n ontroering dat ze er stom verbaasd bij stonden en hun eigen ogen niet konden geloven. Eerst het getuigenis van Frans Kajovnicek, die gered werd. Het is de kortste verklaring van heel het kanonieke proces. Dat deze verklaring zo kort is, komt omdat Kajovnicek van pater Maximiliaan weinig wist. Dit vergroot de heldhaftigheid van de daad, in zover hij zijn leven niet offerde voor een confrater of een vriend, maar voor een compleet onbekende, bemind in Christus en de onbevlekte. De getuigenis luidt als volgt. Persoonlijk heb ik pater Kolbe alleen maar gekend in de zomer van het jaar 1941, toen hij zich voor mij opofferde. Ik kende hem in de volgende omstandigheden. Enkele weken voor de veroordeling van pater Kolbe hoorde ik dat in ons eigen blok zich een zekere priester bevond die de mensen opving die de wanhoop nabij waren en hen duidelijk maakte hoe ze zich tegen de ellende moesten weren. In die periode wist ik niet dat het over pater Kolbe ging. Dit kwam ik pas te weten op de dag dat hij ter dood veroordeeld werd. De omstandigheden van de doodstraf van pater Kolbe waren de volgende. Na de ontvluchting van een gevangene van ons blok werden wij in 10 rijen opgesteld voor het avondappel. Ik stond in dezelfde rij als pater Kolbe. Er stonden 3 of 4 gevangenen tussen ons in. De lagervuurder, Fritsch, omgeven door bewakers, kwam dichterbij en begon uit de rijen 10 gevangenen te kiezen voor de doodstraf. De commandant wees ook mij aan met een vinger. Ik ging uit de rij en mij ontsnapte een schreeuw dat ik mijn kinderen nog eens wilde zien. Een ogenblik later kwam een gevangene uit de rij die zichzelf in mijn plaats aanbood.
Hij ging op de lagervuurder af en zei hem iets. Een bewaker voerde hem naar de groep ter dood veroordeelden en liet mij naar mijn plaats teruggaan. Het gebeurde na het appel. De tweede en derde dag heb ik gehoord dat de 10 veroordeelden in de bunker zaten en veroordeeld waren om de hongerdood te sterven. Van mijn medegevangenen kwam ik te weten dat degene die zich in mijn plaats geofferd had, Pater Kolbe was. Men vertelde mij ook dat hij het langste leefde. Mijn medegevangenen koesterden een grote bewondering voor Pater Kolbe. Gajovnicek geeft in zijn verklaring niet de woorden weer waarmee Pater Maximiliaan de commandant overhaalde zijn aanbod aan te nemen. Ofwel, hij was zo hevig ontroerd dat hij niets verstaan heeft. Ofwel heeft Pater Maximiliaan in het Duits gesproken en verstond hij dat niet. Dr. Wlodarski, die op korte afstand van Pater Maximiliaan stond, heeft integendeel de woorden wel begrepen en neergelegd in zijn getuigenverklaring. Na de keuze van de 10 gevangenen verliet Pater Maximiliaan de rij en na zijn muts afgenomen te hebben, ging hij in de houding staan voor de commandant. Deze, verbaasd, richtte zich tot Pater Maximiliaan en zei: "Wat wil dit Poolse zwijn?" Pater Maximiliaan wees naar Frans Gajovnicek, die al uitgekozen was om te sterven, en antwoordde: "Ik ben een Pools-katholiek priester. Ik ben al oud. Ik wil zijn plaats innemen, want hij heeft vrouw en kinderen." De commandant was zo verwonderd dat het leek alsof hij de kracht niet meer kon opbrengen nog een woord te zeggen. Even later sprak hij dit ene woord: "Raus." En met een wenk van zijn hand gaf hij Gajovnicek opdracht zijn plaats in de rij weer in te nemen. Op deze wijze nam Pater Maximiliaan de plaats in van de veroordeelde. De afstand tussen mij, Fritsch en Pater Maximiliaan was niet meer dan 3 meter. Spoedig daarna werden de 10 veroordeelden opgesloten in blok 11, toentertijd 13, want het nummer is later veranderd. Het is niet te geloven dat commandant Fritsch

Dezelfde dokter Vlodarski heeft in zijn getuigenverklaring in het apostolisch proces van Warschau nog nauwkeuriger gepreciseerd. Ook hiervan vinden we een weergave. Pater Kolbe heeft zich vrijwillig geofferd voor Gajovnicek met het verlangen hem voor zijn familie te redden. Hij heeft het ongetwijfeld gedaan uit liefde tot God en de evennaaste. Ik beschouw de handeling van de dienaar Gods als een daad van heldenmoed in de hoogste graad. Ik sluit elke onvoorzichtigheid of roekeloosheid van zijn kant uit, vooral omdat juist toen de dienaar Gods fysisch en psychisch gezond was, veel vrienden had en in de mogelijkheid verkeerde te kunnen overleven en eens het kamp te kunnen verlaten. Op grond van de kennis die ik van de dienaar Gods heb, bevestig ik dat de dienaar Gods zich aangeboden heeft in plaats van Gajovnicek te sterven uit bovennatuurlijke, in hoge mate godsdienstige motieven. De zinspeling die dokter Vlodarski maakt op de verbazing van commandant Fritsch is niet een persoonlijke indruk. Dokter Vlodarski geeft een algemene indruk weer van de aanwezigen die nog duidelijker weergegeven wordt in de verklaring van dokter Stemmler. Zijn invloed voelde ik nog veel krachtiger na het gebeuren dat het kamp een hevige beroering gebracht had. Hij offerde toen zijn leven voor een ander. Dezelfde avond al was het gebeuren in heel het kamp bekend. Ik ben diep overtuigd dat de commandant van het kamp akkoord ging met het voorstel van pater Kolbe, enkel en alleen omdat pater Kolbe een priester was. Hij had hem duidelijk gevraagd: "Wie ben jij?" Toen hij antwoord gekregen had, zei hij aan zijn adjudant: "Hij is een pfaffe." En pas toen, zei commandant Fritsch, daar ga ik mee akkoord. Deze overtuiging kreeg ik direct in het kamp toen mij verteld werd hoe alles zich had afgespeeld. Het offer van pater Kolbe maakte diepe indruk op de gevangenen, want in het kamp kende men praktisch geen naastenliefde. In het kamp gaven de gevangenen niet een stukje brood aan een ander, en hier offerde iemand zelfs zijn leven voor de redding van een ander die hem onbekend was. Niet minder beslist en plastisch, met nog wat bijzonderheden, is de verklaring van de heer Sobolev.

Wolewski in het kamp van Auschwitz nummer 2877. Nadat de keuze van de 10 ongelukkigen gedaan was, kwam plotseling uit de rijen van blok 14 pater Maximiaan Kolbe, minderbroeder van Jippo Kalanov. Hij ging regelrecht naar commandant Fritsch. Hij bleef voor de commandant staan, kaarsrecht, met de armen strak langs zijn lichaam, deed hij zijn verzoek, namelijk te willen sterven in de bunker, in plaats van een der gevangenen die hij met de hand aanwees. De commandant was het ermee eens en pater Kolbe nam de plaats in van de veroordeelde, met name Frans Gajovnicek. Deze ging naar zijn plaats terug, in de rijen van het 14e blok, terwijl pater Kolbe aan de linkervleugel bleef tussen de andere veroordeelden. Het feit dat pater Maximiaan Kolbe zijn leven offerde voor een ander gevangene wekte bewondering en eerbied onder de gevangenen, maar gaf ook aanleiding tot verbijstering bij de autoriteiten van het kamp. In de geschiedenis van het kamp van Auschwitz is dit het enige geval geweest dat een gevangene vrijwillig zijn leven gaf voor een ander. Na het appel werden de veroordeelden onder geleide naar de bunker gebracht om er van honger om te komen. Vermeldenswaard is ook de verzekering die de reeds bekende dokter Rudolf Diem ons geeft. Ik ben in het kamp van Auschwitz geweest van januari 1941 tot januari 1945 en ken geen enkele gelijkwaardige heldendaad van naastenliefde zoals pater Maximiaan M. Kolbe gesteld heeft. De gebeurtenissen van deze historische dag, die elkaar zo snel opvolgden en verbonden waren met de naam van pater Kolbe, moesten in de daarop volgende nacht de gedachten wel bezighouden van de gelukkigen die aan deze straf ontkomen waren. Ook de volgende dagen, en zolang het lugubere kamp heeft bestaan, tot marteling van zoveel onschuldigen, moest de naam van pater Kolbe wel op de lippen blijven van allen, als uitdrukking van de zuiverste, van de meest heldhaftige liefde voor de medemensen. De Duitsers zelf van het kamp konden die naam misschien nooit meer vergeten. Ze waren verwonderd en verbaasd over de geestessterkte van een Poolse katholieke priester. Toch is dit niet alles. Als we hier zouden eindigen, zouden wij een bewijs geven de hele grootheid, de hele schoonheid, nog de diepere betekenis van deze heldendaad begrepen te hebben. Ongetwijfeld is het een bewonderenswaardige zaak en een bewijs van uiterste naastenliefde het leven van een huisvader te redden ten koste van zijn eigen leven en zodoende aan hem, zijn vrouw en kinderen de vreugde te verschaffen van de terugkeer, de omhelzing en de hoop op een gelukkig leven. De vreugde te verschaffen van de terugkeer, de omhelzing en de hoop op een gelukkig leven.

vluchten tegen het gevaar van de verlatenheid en de wanhoop. En daarom daalt hij met hen in de donkere bunker, gedreven door zijn brandende liefde tot Christus, en wordt hij vrijwillig hun lotgenoot in hun kwellingen en doodstrijd. Meer nog, hij omgeeft hen met de gloed van zijn groot hart. Hij dompelt hen als het ware in een nieuwe roes, een roes van gezang, van ononderbroken lofprijzing van de maagd, de moeder van God, die hen verheft ver boven de fysieke behoeften, hen ongevoelig maakt voor de gave en sterft als laatste. Niet zonder ontroering horen wij in het relaas van de eerwaarde Zweda dat het gezang van de Maria-liederen van achter de ijzeren poort iedere dag in het kamp te horen was. Zodoende was de redding van die huisvader voor pater Maximiliaan tevens middel tot een hoger doel.

de eeuwige redding van de 9 anderen die sterven moesten. Alleen in dit licht, menen wij, is men in staat de volledige en hoogste verhevenheid te zien van de daad die Pater Maximiaan stelde en tegelijkertijd de volle grootheid van deze apostelziel. Na deze uitweiding, die tevens een vooruitlopen is, gaan we terug naar de opeenvolging der feiten. De kelder van de dood was gegraven onder het terrein waarop blok 13 stond. Hij werd ook wel blok of ondergrondse bunker van de dood genoemd. Hier kwam geen mens levend uit en de lijken werden rechtstreeks naar het crematorium gebracht. Hij was omgeven door een dikke 6 meter hoge muur. Het was streng verboden deze muur ook maar te naderen. Wie daarin werd opgesloten, wist dat hij levend begraven was. Men had geen enkele verbinding met de buitenwereld en van buitenaf was geen enkel verkeer mogelijk met de levende lijken van de bunker. Alleen de bewakers kwamen er binnen voor de dagelijkse controle, nooit om te helpen, wel om te vernederen en met vulgaire, godslasterlijke woorden te ontmoedigen en zelfs, zoals we zullen zien, om geweld te plegen en te vermoorden. Als iemand zou trachten van hen of van wie dan ook van de leiders iets te weten te komen over de veroordeelden, liep hij groot gevaar, zonder meer hetzelfde lot te ondergaan. De eerwaarde heer Zweda, waar wij ook kostbare getuigenverklaringen van hebben, eens gebruikmakend van een zekere vrijheid, die zijn taak als ziekenverpleger meebracht, ging de volgende dag naar het blok van de dood en had de moed aan het hoofd van het blok te vragen hoe het met Pater Maximiaan ging. Maar als enig antwoord kreeg hij te horen: wil je er ook in? Weet je niet dat het zelfs niet is toegestaan zich nog te interesseren voor het lot van die lui? Alleen een zekere Pool, die veroordeeld was om de laagste maar dringende werkzaamheden in de kelder te verrichten, zou berichten kunnen doorgeven over het leven en de persoonlijke toestand van de ongelukkigen. Maar de kelder werd zo streng bewaakt dat, zoals gezegd, men er zelfs niet in de buurt kon komen. De voorzienigheid heeft het echter zo beschikt dat die Pool er was in de persoon van Bruno Borgiewicz, die, zoals we reeds zagen, tolk en secretaris was in de hongerbunker. Men kan dit relaas niet lezen zonder of met grote afschuw vervuld of hooglijk gesticht te worden. We geven het weer zoals we het vinden in het kanonieke proces van Warschau. Na in de Ridder daarom bevlekte het artikel gelezen te hebben van de eerwaarde Zweda, getiteld Herinneringen aan de laatste dagen van Pater Maximiaan Kolbe, zou ik de laatste dagen van zijn verblijf in de kelder van het kamp van Auschwitz willen beschrijven. Ik was toen secretaris en tolk in voorroemde bunker. Nadenkend over het heldhaftig gedrag, met de dood voor ogen van deze man die zelfs de bewakers van de Gestapo in bewondering bracht, herinner ik mij heel nauwkeurig de laatste dagen van zijn leven. Blok 13, gelegen in het rechter gedeelte van het kamp, was omgeven door een muur van 6 meter hoogte. In de kelders waren cellen. Gelijkvloers was het verblijf van het tuchtcommando. Enkele cellen hadden venstertjes en britsen, anderen hadden het een nog het ander en waren donker. In juli 1941, na het avondappel, werden de 10 gevangenen van blok 14 naar een van deze cellen gebracht. Na aan deze arme veroordeelden voor het blok opdracht te hebben gegeven zich helemaal uit te kleden, werden zij in de kelder geduwd, waarin zich reeds ongeveer 20 andere slachtoffers van het laatste proces bevonden. De nieuwelingen werden in een aparte cel gebracht. Toen ze de deur sloten, zeiden de bewakers hoonlachend: "Ihr werdet eingehen wie die tulpen." U zult verwelken als de tulpen.
Vanaf die dag kregen de ongelukkigen niet meer het minste voedsel. Iedere dag deden de bewakers de ronde en gaven opdracht de lijken van degenen die 's nachts waren gestorven weg te brengen. Bij deze controle was ik steeds aanwezig, omdat ik de dodenlijst moest bijhouden en ook wel de gesprekken en verzoeken van de gevangenen moest vertalen, van het Pools in het Duits. Uit de cel waarin de ongelukkigen zaten, hoorde men iedere dag de gebeden die hardop gebeden werden, de rozenkrans en godsdienstige liedjes, en de gevangenen van de andere cellen deden mee. Als de bewakers afwezig waren, ging ik de kelder in om met mijn makkers te praten en hen te troosten. De vurige gebeden en gezangen ter ere van de Allerheiligste Maagd waren in heel de kelder te horen. Het was voor mij alsof ik in een kerk was. Pater Maximiaan begon en alle anderen antwoordden. Soms waren ze zo in gebed verzonken dat ze niet eens de komst merkten van de bewakers voor het dagelijks bezoek. Op het gebrul van de bewakers zwegen ze tenslotte. Bij het openen van de cellen huilden de arme ongelukkigen en smeekten om een stuk brood en een beetje water, maar dit werd stevast geweigerd. Als een van de sterkeren zich bij de deur waagde, kreeg hij onmiddellijk trappen tegen zijn buik, zodat hij achterover viel op het cement en dood bleef liggen, of hij werd doodgeschoten. Wat een marteling deze gevangenen, die tot zo'n verschrikkelijke dood veroordeeld waren, moesten ondergaan, getuigen de emmers. Ze waren altijd leeg en droog. Men moet daaruit besluiten dat de rampzaligen van de dorst hun eigen urine opdronken. Pater Maximiaan, zaliger gedachtenis, gedroeg zich heldhaftig. Hij vroeg niets en beklaagde zich nergens over. Hij bemoedigde de anderen, trachtte de gevangenen te doen blijven hopen dat de vluchteling alsnog gevonden zou worden en zij bevrijd. Naarmate zij steeds wakker werden, begonnen ze zachter te bidden. Bij ieder bezoek, toen ze bijna allemaal op de grond lagen uitgestrekt, zag men pater Maximiaan Kolbe rechtop staan of midden tussen zijn lotgenoten geknield, terwijl hij rustig en kalm naar de bezoekers keek. De bewakers kenden zijn offer. Ze wisten ook dat allen die met hem waren onschuldig stierven en daarom hadden ze respect voor pater Kolbe en zeiden onder elkaar: "Der Pfarrer dort ist doch ein ganz anständiger Mensch. Zo einen hebben we hier nog niet gehad. Die priester daar is toch wel een fijne mens. Zo iemand hebben wij hier nog niet gehad." Dit te late respect jegens pater Maximiliaan van de kant van de SS wordt bevestigd door een getuigenverklaring van dokter Vlodarski. Hoe pater Maximiliaan zijn laatste dagen in de strafafdeling van blok 11 heeft doorgebracht, weet ik, gedeeltelijk, van het hoofd van de bunker, een Duitser. Ik heb die man moeten verzorgen en hij heeft het mij verteld. Hij kende de feiten, daar hij dagelijks toegang tot de bunker had. Jammer genoeg herinner ik mij de naam niet meer van dat hoofd. Deze heeft mij verteld dat de dienaar Gods in de bunker langer leefde dan de anderen, dat hij de gevangenen opbeurde en met hen bad. Het hoofd noemde pater Kolbe een uitzonderlijk moedig man, een bovenmenselijke held, zonder meer. Hij benadrukte ook dat de persoon van pater Kolbe en zijn rust grote indruk maakte op de SS'ers, die een vluchtige blik op de bunker wierpen. Hij zei dat het voor de SS'ers gewoonweg een psychische shock betekende. Zo gingen er 2 weken voorbij. Intussen stierven de gevangenen de een na de ander, zodat er op het einde van de 3e week slechts 4 gevangenen overbleven, waaronder pater Kolbe. Dit vonden de autoriteiten te lang duren. De cel was nodig voor andere slachtoffers. Op zekere dag, 14 augustus, brachten zij daarom de leider van de ziekenzaal mee. Een Duitser, de misdadiger Boch,
die aan ieder een spuitje fenolzuur gaf in de linkerarm. Terwijl hij bleef bidden, bood pater Kolbe uit eigen beweging zijn arm aan de beul. Omdat ik het niet meer kon aanzien, ging ik onder voorwendsel op het kantoor te moeten werken naar buiten. Toen de bewakers met de beul vertrokken waren, keerde ik weer terug naar de cel en zag ik pater Maximiaan Kolbe tegen de muur zitten, de ogen open en het hoofd naar links gebogen. Dit was eigenlijk zijn gewone houding. Zijn helder en mooi gelaat straalde. Met de barbier van het blok, de heer Glebik uit Carwina, droeg ik het lichaam van de held naar het bad. Hier werd hij in een kist gelegd en naar de dodencel gebracht van de gevangenis. Zo stierf de priester, de held van het kamp van Auschwitz, die spontaan zijn leven gaf voor een huisvader, kalm en rustig biddend tot het laatste ogenblik. In het kamp werd later nog maandenlang gesproken over de heldhaftige daad van de priester. Bij iedere terechtstelling dacht men aan de naam van pater Maximiaan Kolbe. De indruk die dit alles op mij maakte, zal diep in mijn geheugen gebeiteld blijven.

Pater Maximiliaan stierf op 14 augustus 1941, vigiliedag van het feest van Maria ten Hemelopneming. Op de vooravond van het feest van zijn moedertje, die leidster was geweest van heel zijn leven, het licht van zijn verstand en zijn genie, de klop van zijn hart, de vlam van zijn ijver, de extase van zijn gebed, zijn bezielster en leidster, zijn kracht en zijn glimlach, de koningin van zijn steden, de gebiedster van zijn ridders, in één woord, het leven van zijn leven. Op die dag wilde ze hem ontrukken aan de ellende van het kamp, om hem te laten delen in het licht van haar glorie, te midden van de engelen die haar hoogste triomf bejubelden. Zijn arm, opgeleefd lichaam, reeds zo zwaar gefolterd, werd de laatste dagen van zijn gevangenschap nog diep vernederd en gekrenkt door de naaktheid die de ontaarde beulen hem en zijn lotgenoten aandeden. Dit was een uiterste krenking van de menselijke waardigheid en voor hem vooral een heiligschennende belediging van zijn priesterschap en de heiligheid van zijn kloosterlijke geloften. Maar op die dag, 14 augustus 1941, scheen dat arme lichaam van gedaante veranderd en met licht omgeven. En denk niet, beste luisteraar, dat we hier toegeven aan onze fantasie. We leiden het af uit de rustige en objectieve getuigenis van de heer Bruno Borgovits, die tot tweemaal toe en haast met dezelfde woorden ons verzekert dat het gelaat van pater Maximiliaan na zijn dood straalde. Eerst het mondeling verslag dat hij uitbracht bij de eerwaarde heer Schweda en waarin hij zegt: toen ik de ijzeren deur opende, leefde hij niet meer, maar het leek mij alsof hij levend was. Het gelaat straalde op een buitengewone wijze. Zijn ogen stonden wijd open en geconcentreerd naar één punt. Heel zijn figuur was als in extase. Dit schouwspel zal ik nooit vergeten. Later volgt dan zijn schriftelijke verklaring, die we daarnet al in haar geheel hebben weergegeven, waarin hij zegt: toen de bewakers met hun beul vertrokken waren, ging ik weer terug naar de cel en zag ik pater Maximiliaan Kolbe tegen de muur zitten, de ogen open en het hoofd naar links gebogen. Zijn helder en mooi gelaat straalde. Wat dus vooral opviel was het stralen van het gelaat. Deze stralen moeten als een witte sluier de naaktheid bedekken van de aan God toegewijde ledematen als eerherstel voor de geleden heiligschennende ontering. Zijn helder en mooi gelaat. Geen spoor te bekennen van de hevige krampen die dikwijls het teken en het gevolg zijn van de doodstrijd. Zijn ogen stonden wijd open en geconcentreerd naar één punt. Heel zijn figuur was als in extase. Ontkomen niet aan de indruk dat zijn hemels moedertje haar toegewijde zoon en vurige apostel bij zijn ondergang heeft willen belonen door hem nog eens te willen verschijnen toen ze hem in extase tot zich riep in de hemelse glorie. Het stoffelijk overschot bleef achter en straalde het heldere licht terug, terwijl de onbewegelijkheid van zijn pupillen een zichtbaar teken waren van haar verschijning en een symbool van het eeuwig en onveranderlijk visioen van God in de glorie. Op de dag van Maria ten Hemelopneming, vrijdag 15 augustus, werd het stoffelijk overschot naar het crematorium gebracht en verbrand. Het offer was volbracht. En zo, beste luisteraars, zijn we een beetje aan het einde gekomen van onze reis die we samen hebben mogen ondernemen in het bijzondere leven van die grote heilige pater Maximiliaan Maria Kolbe. Werkelijk een figuur die zeer stichtend is, kan zijn voor ons eigen geloofsleven. En die ons tot nadenken kan stemmen hoe wij onze trouw aan Christus en ja, onze trouw aan Maria beleven. Hoe zij als voorbeeld van het geloof
voorbeeld voor iedere christen ons tot een diepere beleving van ons geloof kan brengen en kan uitnodigen. Een volgende keer gaan we, en dat is de laatste aflevering van een heilige getuige, althans voor dit boek toch, en het levensverhaal van pater Maximiliaan Kolbe, gaan we nog even enkele getuigenissen oprakelen die getuigen van die grootheid van pater Maximiliaan Kolbe. Dat is voor een volgende keer. En dan mag ik u van harte danken dat u gedurende deze aflevering met ons bent meegegaan in het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe, waar we u dus voorlazen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Klassiekuur. De inspiratie voor deze uitzending was gemakkelijk te vinden in deze rijke augustusmaand, met onder meer feestdagen van de heilige Bernardus van Clairvaux, van Paus Pius X, de feestdag van onze lieve vrouw koningin en van de heilige Rosa van Lima en de heerlijke zomerse natuur. Wel, wij openen het programma met een Franse meester, namelijk Marie-Joseph Canteloube, de Mollaret. Hij leefde in de Franse laat-romantiek van 1879 tot 1957 in de Ardèche. Canteloube's bekendste werk was Chant d'Auvergne voor zangstem en orkest. Hierin blinkt vooral het lied Bailero uit met een prachtige zangmelodie, een mooie hobo-solo en imitatie van vogelgeluiden. De zangeres Natania Davrat vertolkt dit lied zeer mooi. De Auvergne was de streek van de voorouders van Canteloube en hij heeft dit werk gedurende 30 jaar bijgeschaafd tot wat nu zijn populairste werk is. Canteloube orkestreert meesterlijk het beeld van het fraaie Auvergne-landschap dat hem nauw aan het hart lag. In zijn stichting Labouré verspreidde hij vooral folklore en vooral volksmuziek uit de Auvergne. Hij was een uitmuntend pianoleerling uit de school van Frédéric Chopin. En vrienden van hem waren onder meer Vincent d'Indy en Isaac Albéniz. Maar we gaan nu luisteren naar Bailero van Canteloube.

Rusalka is een lyrisch sprookje in drie bedrijven van Antonín Dvořák. Zijn inspiratie was onder meer De kleine zeemeermin van Hans Christian Andersen. Het libretto van Jaroslav Kvapil kreeg Dvořák toevallig in handen in het Praagse Nationale Theater. En in de loop van het jaar 1900 kwam deze opera tot stand en werd Rusalka voor eerst in het jaar 1901 te Praag opgevoerd. Hierin integreerde Dvořák alle muzikale uitdrukkingsvormen van zijn tijd. Franz Liszt was voor hem een grote inspiratie. Dvořák leefde van 1841 tot 1904, hoofdzakelijk in Tsjechië. Een Rusalka is in feite een mythisch-slavisch wezen. En even kort de inhoud van de opera. Wel, in het woud valt de nacht over een meer en waternimfen ontwaken. Zij dansen aan de oever en plagen hun vader, de watergeest. Hun zus, Rusalka, is verdrietig. Ze werd verliefd op een prins die in het meer baadde. Ze wil mens worden om de prins voor haar te winnen. Nu, in het lied Van de Maan lucht zij haar hart tegenover de maan die over het meer schijnt. De prins komt tijdens een jachtpartij aan de oever van het meer en verovert Rusalka's hart. Hij neemt haar mee naar zijn kasteel. Maar laten we nu naar het lied luisteren Silvermoon uit Rusalka, een romantische opera van Antonín Dvořák.

Enrique Joaquín Granados werd in Spanje geboren. En deze Catalaan leefde van 1867 tot 1916. Hij was componist, muziekpedagoog en pianist. Zijn eerste muzieklessen kreeg hij van een dirigent van een harmonieorkest. In Barcelona genoot hij muzieklessen van Pujol en Pedrell. Van 1887 tot 1889 studeerde hij te Parijs bij Charles de Berriot. In 1890 keerde hij terug naar Barcelona en is er allround pianist en componist. In 1900 sticht hij de Sociedad de Conciertes Clásicos en in 1901 richtte hij een pianoschool op die hij tot zijn dood bestuurde. Zijn pianosuite uit 1911, Goyascas, waren op schilderijen van Goya geïnspireerd. In 1916 ging zijn opera Goyascas in première in de Metropolitan Opera te New York. Op de terugweg

van Amerika naar Europa werd zijn schip, de Sussex, door een Duitse onderzeer getorpedeerd, ergens tussen Folkestone en Dieppe. Nu, zijn vrouw en hij zelf overleefden het niet. En zo was Granados een slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog. Granados is een belangrijk Spaans componist. Ondanks invloeden van Grieg en Schumann ontwikkelde hij een eigen stijl met eigen harmonieën, karakteristieke melodieën en ritmiek. Hij wordt de Spaanse Chopin genoemd, of de laatste romanticus. Granados schreef studies over het pedaalgebruik van de piano en gaf onuitgegeven werken uit van Scarlatti. Laten we nu genieten van zijn pianoparels in The Maiden and the Nightingale, gespeeld door Thomas Reina.

Ja, beste luisteraars, en u luistert nog steeds naar het programma Klassiekuur. Op 20 augustus wordt de gedachtenis gevierd van de heilige Bernardus van Clairvaux, die overleed in 1153. Hij is de patroon van Bourgondië en zijn geboorteplaats, Fontaine-lès-Dijon, is nu een Sint-Bernardus-bedevaartsoord. Na zijn dood werd hij door de bruggeling abt Robrecht Gruithuse opgevolgd. Deze stierf in 1157. Bernardus wordt afgebeeld in een wit cisterciënser habit, wit met zwarte schoudermantel en met abtsstaf en regelboek. Zijn attributen zijn lijdenswerktuigen en een Maria-monogram. Aan zijn voeten zit een wit hondje. Zijn moeder was een heel vrome vrouw en bracht haar 7 kinderen godsdevotie bij, evenals Maria-verering. Ze werden allemaal cisterciënsers, een aftakking van de Benedictijnen, en Bernardus was de beroemdste. Volgens de legende vroeg Sint Bernardus aan Maria: wil je laten zien dat je moeder bent? En daarop gaf Maria hem enkele druppels van haar moedermelk te drinken. Gevoed door hetzelfde voedsel als Jezus, zou hij dus een vurig predikant worden, al had hij nooit theologie gestudeerd. Zijn grote liefde was de kerk. Hij was een voorvechter van de eenheid in de kerk en schreef prachtige teksten over mystieke liefde. Reizend door Europa stichtte hij 160 nieuwe kloosters en wijdde ze allen toe aan Maria. Maar verwarren wij deze heilige Bernardus niet met Bernardus van Menthon, de kluizenaar, hij die bekend is om de Sint-Bernardus-honden. Hij die stierf in het jaar 1081. Maar nu klinkt de Hymnus in Festo Sint-Bernard of Saint-Bernard of Clairvaux. Bernardus in Clitis. Gebracht door Wilfried Rombach en het ensemble Officium. U herkent de middeleeuwse stijl met bourdon en parallele quinten.

En na deze mooie hymne volgt er een ander gezang in verband met Sint Bernardus, en dat is het Memorare. Nu, dit Memorare is de titel van een Rooms-Katholiek gebed waarvan de tekst aan de heilige Bernardus van Clairvaux wordt toegeschreven, al wordt dit auteurschap door sommigen betwist. Het monnikenkoor van de abdij Saint-Benoît-du-Lac zingt nu dit prachtig Gregoriaans met als inhoud: gedenk, o allermilste maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, die om uw hulp kwam smeken en om uw bijstand vroeg, door u in de steek gelaten werd. Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot u, o maagd der armen, en kniel hier voor u in mijn armzaligheid en zonde. O moeder van het woord, versmaad mijn woorden niet, maar luister genadig en wil mij verhoren. Amen.

En met het feest van Maria Koningin is het wel passend haar te eren met enkele mooie liederen. En eerst in de rij is dit van Luigi Cherubini, die een prachtig Ave Maria toondichtte in Fa groot, opus 13. Hier vertolkt door Luigi Magistrelli, Margarita Tomasi en Claudio Bracco. Dit muzikaal gebed ter ere van Maria is één van de vele religieuze liederen van de Rooms-Katholieke Kerk, van deze Italiaanse belangrijke toondichter. Die leefde van 1760 tot 1842. En we sluiten aan met de prachtige toon van de solo altviool, bespeeld door pater Georg Bader in het zeer toepasselijke lied Gegrüßet seist du Königin. Dit wees gegroet, Koningin, is een overbekend Maria-lied dat nu instrumentaal wordt gebeden.

Augustine was een paus die een grote voorvechter was van het Gregoriaans als kerkmuziek. Hij wordt herdacht op 22 augustus. In het gezang Signum Manium zingt het Gregoriaans abdijkoor van Grimbergen de tekst uit Apocalypse 12, vers 1 en Psalm 97, het Signum Manium Apparuit, met betrekking tot Onze Lieve Vrouw, wiens feest wij vieren op 22 augustus. Dit rustige, vloeiende Gregoriaans, door mannenstemmen gedragen, heeft als tekst: een groot teken verscheen aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon en de maan onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En de psalm zingt een nieuw gezang voor de Heer, want wonderlijke dingen heeft hij gedaan. En vervolgens klinkt anonieme barokmuziek, vertolkt door Camerata of Rio de Janeiro, namelijk het Magnificat, de lofzang van Maria, een tekst die wij vinden in het Lucas-evangelie. En deze tekst is: hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met lege handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

Emma Johnson heeft haar klarinet klaar om het wondermooie To Wild Rose te spelen. Julius Drake begeleidt haar op de piano. Het is een vrij bekend volkslied en we vonden dit een goede keuze met de feestdag van de Heilige Rosa van Lima op 23 augustus. De Heilige Rosa van Lima is de patrones van de rozenkwekers en zij overleed in het jaar 1617. Allen die haar naam dragen vormen een mooi boeket rozen voor de Heilige Rosa van Lima. Hun naam zoals Rosa, Rosette, Roosje, Rosemarie of Roseline of Rosanne vormen een mooi rozenkransje. En wij plukken nog een roos uit het repertorium ter ere van de Heilige Rosa van Lima, namelijk Schenkt man sich rozen in Tirol van Karel Zeller uit de operette in drie acts Der Vogelhändler. Herta Thalmann, Frans Veringer en Peter Alexander zingen en het Keulen Rundfunkorchester, begeleid onder leiding van Frans Marszalek, hebben geleid het. En is het niet steeds roze geur en maneschijn? Wel, nu wel, tijdens Klassiekuur.

Ik heb genoten van dit boeket rozen. Maar we gaan verder. Wolfgang Amadeus Mozart was de klassieke Oostenrijkse componist die leefde van 1656 tot 1791. En door zijn geniale muziek is hij onsterfelijk. Hij is van nature de meest begenadigde muzikus uit de geschiedenis. Naast grote werken zoals symfonieën en opera's schreef Mozart ook kleinere glansrijke pareltjes. En deze kleine werkjes placht Wolfgang al eens over te schrijven naar verschillende bezettingen. Wel, we gaan zo enkele vergelijkingen maken. Hij deed dit voor zijn plezier, maar ook omdat in die tijd zijn muziek werd verspreid door ze binnenskamers te spelen in kleine groepjes of op klavier. Immers CD, DVD, YouTube of Radio Maria, deze media waren toen nog onbestaande. Dus promotie moest je zelf maken. Neem nu bijvoorbeeld uit de Viennese Sonatina, nummer 1 in Do groot. Voor klavier spelen wij het Allegro Brillante. Aan de toetsen zit Cyprien Katsaris. En onmiddellijk daarna speelt het Zulawski Trio met Mark van Oorik, Peter Impe en Serge Vermunicht het Allegro deel 1 uit het vierde divertimento, Köchelverzeichnis 439. Nu blijkt dit dezelfde muziek te zijn. Blazers spelen dit wel helemaal anders. Ze kunnen op één toon versterken wat op klavier onmogelijk is. De versie voor twee klarinetten en fagot is origineel. De pianosonatine is een bewerking. U hoort ze naast elkaar en veel luistergenot bij deze eenvoudige, geniale muziek.

Deze muziek is duidelijk verstrooiingsmuziek in de gemakkelijke toonaard van Do groot, eenvoudig te begrijpen en te spelen. We luisteren nu naar de Viennese Sonatina nummer 1 in Do groot, in het langzame deel, het adagio, gespeeld door Cyprien Katsaris, en aansluitend hoort u uit het divertimento in Do groot, nummer 6, eveneens het adagio, uit Köchelverzeichnis 439/4, met het Zulawski trio, twee klarinetten en fagot met mooie houtblazerskleuren in het samenspel. En op deze klanken gaan we Klassiek Uur afsluiten. Fijn dat u er weer bij was, beste luisteraars. En zo gaan we rustig naar het volgende programma op Radio Maria. Graag tot volgende week in het programma Klassiek Uur op Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, bidden wij samen de lezingendienst van de kerk. We zijn vandaag woensdag 26 augustus. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne vindt u op pagina 708. En de psalmen vanaf pagina 821. Heer, open mijn lippen. En mijn mond zal uw lof verkondigen. Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtig God, immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden, de aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen, de zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door Zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten. Ofschoon ze mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet, daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat onze Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt. O Schepper van het gans bestaan, getrouwe Leider, zie ons aan. Bevrijd ons uit de overmacht van duisternis en slaap en nacht. U Heilige Christus smeken wij, spreek ons van onze zonden vrij. Tot lof van U staan wij op wacht. In de getijden van de nacht. Tot U zijn hart en hand gekeerd, want ons heeft de profeet geleerd, des nachts te staan op trouwe wacht. Paulus zong psalmen in de nacht. Gij ziet het kwaad dat ons benart, wij openen voor U ons hart. Wij bidden van berouw vervuld, vergeef, vergeef de zware schuld. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij. Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij. Mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder. Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind. Mijn schild, mijn behoud en bescherming. Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen. Dan doet geen vijand mij kwaad. Want golven van doodsgevaar sloten mij in. Een stortvloed van onheil maakte mij angstig. Het net van het dodenrijk hield mij gevangen. De strik van de dood lag reeds om mij heen. Toen wendde ik mij tot de Heer in mijn nood. en riep ik mijn God aan om hulp. Hij hoorde mijn stem in zijn hoge paleis. Zijn oor ving mijn noodkreten op. Toen schudde de aarde met dreunend geweld. En machtige bergtoppen beefden. Zij beefden van vrees voor de woede van God. En rook steeg op uit hun spleten. Hun kraters braakten verslindende vlammen. Een vuurgloed ontstoken door God. De hemel boog neer en de Heer daalde af. Een duistere wolk ondersteunde zijn voeten. Hij reed op een kerub in vliegende vaart. De storm droeg hem voort op zijn wieken. Als mantel droeg hij de duisternis. Zijn kleed was onweer en regen. De gloed die straalde van zijn gelaat. Sloeg hagel en vuur uit de wolken. Toen klonk uit de hemel de stem van de Heer. Het machtig gedreun van de Allerhoogste. Zijn schichten joegen de vijand uiteen. Hij sloeg hem neer met zijn bliksem. De bodem der zee werd opengelegd. De grondslag der aarde werd zichtbaar. Het water stoof weg voor de toren van de Heer. Het week voor de storm van zijn woede. Toen stak hij de hand uit en greep hij mij vast. En trok mij omhoog uit de golven. Hij trok mij los uit de sterke greep. Van vijanden die ik niet aankon. Zij hadden mij onverhoeds overvallen. Maar ik werd beschermd door de Heer. Hij bracht mij behouden in open veld. Hij hielp mij omdat hij mij lief heeft. De Heer heeft gegeven wat ik verdiende. Omdat ik mijn handen niet heb bevlekt. Omdat ik mij hield aan de wegen des Heren. Mijn God niet verliet om zonde te doen. Want al zijn bevelen hield ik voor ogen. En aan zijn geboden onttrok ik mij niet. Maar onberispelijk was ik voor hem. Van zonde hield ik mij vrij. Daarom gaf de Heer mij wat ik verdiende. Omdat hij mijn reinheid van handen zag. Gij toont u een vriend voor de man die uw vriend is. Oprechten treedt gij oprecht tegemoet. Voor hem die betrouwbaar is, zijt gij betrouwbaar. Maar vindingrijk jegens de sluwe. Een volk dat vernederd werd, heft gij omhoog. Maar trotsen doet ge de ogen neerslaan. Mijn lamp laat gij volop licht verspreiden. Mijn God, gij geeft licht in mijn duisternis. Met u trotseer ik vijandige legers. Met hulp van God bestorm ik de muur. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin... En nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, u heb ik lief. Mijn sterkte zijt gij. Allen stonden verbaasd over de woorden, zo vol genade, die vloeiden uit zijn mond. Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. De zending van Timotheus, Paulus als verkondiger van het evangelie. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, jegens de opdracht van God onze heiland, en van Christus Jezus onze hoop, aan Timotheus, zijn wettig kind door het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede voor u. Vanwege God, onze Vader, en Christus Jezus, onze Heer. Bij mijn vertrek naar Macedonië heb ik u verzocht in Efeze te blijven. Gij zou het bepaalde mensen verbieden afwijkende leerstukken te verkondigen en zich bezig te houden met eindeloze mythen en genealogieën, zaken die alleen maar leiden tot haarkloverijen en niets bijdragen tot het geloof waarop Gods leiding berust. Het doel van het gebod is de liefde, die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Maar sommigen zijn afgeweken van deze weg en vervallen tot zinloos gepraat. Zij willen leraars zijn van de wet, maar begrijpen niet eens wat zij zeggen, noch datgene waarover zij zulke stellige uitspraken ten beste geven. De wet is voortreffelijk, daarover zijn we het eens. Maar men moet haar op de juiste wijze hanteren en bedenken dat zij er niet is voor de rechtvaardigen, maar voor mensen die zich aan God noch gebod storen, voor weerspannigen en zondaars, voor verachters en bespotters van al wat heilig is, vadermoordenaars en moedermoordenaars, doodslagers, hoerenlopers, knapenschenders, ronselaars, leugenaars, mijnedigen en al het andere dat strijdt met de gezonde leer, die steunt op het roemrijke evangelie van de gelukzalige God dat mij is toevertrouwd. Ik zeg dank aan Hem die mij sterkt, Christus onze Heer, dat Hij mij vertrouwen heeft geschonken door mij in zijn dienst te nemen, hoewel ik eertijds een godslasteraar was, een vervolger en geweldenaar. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik, nog ongelovig, handelde in onwetendheid, en ik werd in rijke overvloed de genade van onze Heer deelachtig, en daarmee het geloof en de liefde die in Christus Jezus zijn. Dit woord is betrouwbaar en volkomen geloofwaardig. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden, en de eerste van hen ben ik. Daarom juist is mij barmhartigheid betoond. Jezus Christus wilde aan mij als eerste heel zijn langmoedigheid bewijzen, als een model voor allen die in de toekomst op hem zouden vertrouwen en eeuwig leven winnen. Aan de koning der eeuwen, aan de onvergankelijke, onzichtbare, enige God, zij eer en roem in de eeuwen der eeuwen. Amen. Deze opdracht vertrouw ik u toe, Timotheus, mijn kind, overeenkomstig de profetieën die eertijds over u zijn uitgesproken. Strijd, daardoor gesteund, de goede strijd, gewapend met geloof en een goed geweten. Omdat sommigen dit hebben prijsgegeven, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Tot hen behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan heb overgeleverd, opdat zij het lasteren zouden afleren.

In rijke overvloed werd ik de genade van onze Heer deelachtig, en daarmee het geloof en de liefde. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Uit de pastorale regel van de heilige paus Gregorius de Grote, gestorven in 604. Een herder dient bezonnen te zijn wanneer hij zwijgt, maar op het nut bedacht wanneer hij spreekt. Een herder dient bezonnen te zijn wanneer hij zwijgt, maar op het nut bedacht wanneer hij spreekt, omdat hij niet wat verzwegen dient te worden zegt, en niet verzwijgt wat gezegd moet worden. Immers, zoals een onbezonnen woord tot dwaling brengt, zo laat een onbezonnen stilwijgen hen die onderricht hadden kunnen worden in dwaling achter. Dikwijls vrezen immers herders die niet vooruitzien vrijuit te zeggen wat juist is, omdat zij angst hebben bij de mensen uit de gunst te raken. Volgens hem die de stem der waarheid is, zorgen zij dan niet meer voor hun kudde met de ijver die aan herders eigen is. Immers, wanneer zij zich in stilzwijgen hullen, handelen zij als huurlingen, omdat zij bij de komst van de wolf vluchten. Vandaar dat de Heer bij monden van de profeet Jesaja tegen hen uitvaart, wanneer deze zegt: allen zijn zij honden, met stomheid geslagen, tot blaffen niet in staat. Vandaar ook dat hij elders klaagt: gij zijt niet op de bres gaan staan en hebt geen muur opgetrokken rond het volk van Israël, omdat het stand zou kunnen houden in de strijd op de dag van de Heer. Immers, op de bres gaan staan wil zeggen: ter verdediging van de kudde vrijmoedig tegen de machten van de wereld ingaan. En standhouden in de strijd op de dag van de Heer wil zeggen: uit liefde voor de gerechtigheid weerstand bieden aan de boosaardigen die tegen u strijden. Wat is voor een herder de vrees om de waarheid te zeggen, anders dan door te zwijgen op de vlucht te gaan? Als hij zich voor zijn kudde in de strijd werpt, trekt hij ongetwijfeld een muur op rond het volk van Israël. Vandaar dat er dan ook tot het volk dat zondigt gezegd wordt: de visioenen van uw profeten zijn leugen en bedrog. Zij wekken geen schuldbesef. Uit het boek Klaagliederen. De profeten nu worden in de Heilige Schrift soms leraars genoemd. Zij openbaren de toekomst door aan te geven dat het heden voorbij gaat. De hierboven aangehaalde uitspraak van Gods wegen beschuldigt hen ervan leugen en bedrog te zien, omdat zij, door ervoor terug te deinzen fouten te berispen, te vergeefs de zondaars met de belofte van veiligheid vleien. Zij wekken bij de zondaars geen schuldbesef, omdat zij, in plaats van hen te berispen, zich hullen in stilzwijgen. Om schuldbesef op te wekken is er immers de taal van de berisping, omdat zij de zonde blootlegt waarvan de schuldige zich vaak niet bewust is. Paulus zegt dan ook: de leider van de gemeente moet zorg hebben voor de overgeleverde rechtzinnige leer en in staat zijn om volgens de gezonde beginselen te vermanen en tegensprekers te weerleggen. Daarom ook dat door de profeet Maleachi wordt gezegd: de lippen van de priester moeten de kennis bewaren en uit zijn mond verwacht men de leer, omdat hij een bode is van de Heer van de legerscharen. Vandaar dat de Heer ons bij monden van Jesaja vermaant wanneer hij zegt: roep uit volle borst, houd u niet in, verhef uw stem als een ramshoren. Wie priester wordt, neemt immers de taak van heroud op zich, om zelf namelijk al roepend vooraf te gaan aan de komst van de rechter die met verschrikking volgt.
Als een priester dus niet weet wat prediking is, hoe zal hij dan als een stomme heraut stemgeluid kunnen voortbrengen? Vandaar dat de Heilige Geest voor het eerst is neergedaald op de herders van de kerk in de gedaante van tongen. Immers, hen die God vervuld heeft, laat hij alleen nog maar van God spreken.

0: zal de dwalenden uw wegen leren, alle schuldigen terugvoeren tot u, dan bezingt mijn tong uw wijs beleid. Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen, dan bezingt mijn tong uw wijs beleid. Laat ons bidden. Goede God, Vader van onze Heer Jezus Christus, gij hebt uw gemeenschap gegrondvest op Petrus en de apostelen. Wij vragen u, bewaar in uw kerk het getuigenis der eerste christenen. Blijf bij ons tot het einde van de tijden, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
3: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
4: Wij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
4: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
4: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
4: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
0: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij

0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik

0: en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
1: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit Verrast door vreugde van C.S. Lewis. De vorige uitzendingen kan u steeds herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Boekad. We waren aangekomen aan hoofdstuk 13, het nieuwe gezicht. Tijdens mijn eerste 2 jaren in Oxford was ik, naast het mots halen en grades beginnen, druk in de weer met het mij aanmeten van, wat je zou kunnen noemen, een intellectueel nieuw gezicht. Het moest uit zijn met het pessimisme, het zelfbeklag, het gecoquetteer met het bovennatuurlijke, de romantische hersenschimmen. Kortom, zoals de heldin van Northanger, Abby, nam ik mij voor in het vervolg alleen nog op de allerverstandigste manier te oordelen en te handelen. En verstandigheid betekende voor mij op dat moment een aftocht, welhaast een wilde vlucht uit al het soort romantiek dat tot die tijd het voornaamste in mijn leven was geweest. Er was een samenspel van diverse oorzaken. Ten eerste had ik een oude, vieze, kakelende, tragische Ierse dominee leren kennen, die allang zijn geloof kwijt was, maar zijn baan en inkomen aanhield. In de tijd dat ik hem ontmoette, had hij alleen maar belangstelling voor bewijzen van menselijk voortbestaan. Hierover las en sprak hij zonder ophouden. En aangezien hij een zeer kritische geest had, kon hij nooit tot een slotsom komen. Vooral onthutsend was zijn combinatie van dit wilde verlangen naar persoonlijke onsterfelijkheid met een totale onverschilligheid voor alles wat onsterfelijkheid redelijkerwijs begerenswaardig zou kunnen maken. Hij streefde niet naar de zalige aanschouwing en geloofde niet eens in God. Zijn hoop was niet gericht op meer tijd om zijn eigen persoon te zuiveren en verbeteren. Hij droomde niet van hereniging met overleden vrienden of geliefden. Ik hoorde hem nooit met genegenheid over iemand spreken. Hij wilde alleen maar de garantie dat er iets wat hij ik kon noemen langer zou blijven bestaan dan, en dat tot bijna iedere prijs, zijn lichamelijk leven. Dit dacht ik althans. Ik was te jong en te hard om iets te vermoeden van zijn verborgen drijfveer. Dorst naar het geluk dat hem op aarde volkomen ontzegd was geweest. En ik meende nog nooit zo'n verachtelijke geesteshouding te hebben gezien. Iedere gedachte of dromerij die tot dit soort razernij kon leiden, diende, zo besloot ik, voortaan volstrekt vermeden te worden. Ik kreeg een tamelijk grote weerzin tegen de hele kwestie van de onsterfelijkheid en zette die uit mijn hoofd. De gedachte diende zich geheel te beperken tot the very world, which is the world of all of us, the place where, in the end, we find our happiness, or not at all. Ten tweede was het mijn lot geweest 14 dagen en ook bijna 14 nachten lang in nauw contact te verkeren met een man die krankzinnig werd. Hij was iemand van wie ik veel gehouden had en hij verdiende ook veel liefde. En nu moest ik helpen om hem vast te houden terwijl hij op de vloer lag te schoppen en te kronkelen en te schreeuwen dat hij door duivels verscheurd werd
en op dat moment in de hel werd gegooid. En ik wist dat deze man niet op de gebaande wegen was gebleven. Hij had geflirt met theosofie, yoga, spiritisme, psychoanalyse en wat niet al. Waarschijnlijk hield dit alles geen verband met zijn krankzinnigheid, want die had, geloof ik, fysieke oorzaken. Maar zo zag ik het toen niet. Ik meende een waarschuwing te hebben gehad. Op de grond liggen razen en tieren, dat kreeg je uiteindelijk van alle romantische verlangens en onwezenlijke speculatie. Be not too wildly amorous of the far, not lure the fantasy to its utmost scope. Veiligheid voor alles, dacht ik. Gebaande wegen, de aangegeven route. Geen gezwalk en lichten op. Na deze 2 weken durende nachtmerrie bleven de woorden doodgewoon en alledaags voor mij nog maandenlang een samenvatting van al wat mij begerenswaardig leek. Ten derde werd in die tijd ons aller aandacht getrokken door de nieuwe psychologie. We slikten niet alles, dat deden toen maar weinigen, maar ondergingen er wel allemaal de invloed van. Wat ons het meest bezighield was fantasie of wishful thinking. We waren immers allemaal dichter en criticus en hechten grote waarde aan de verbeelding, imagination, in een hoge, Coleridge-achtige zin van het woord. Het werd daardoor belangrijk de verbeelding niet alleen te onderscheiden van inbeelding, wat Coleridge al deed, maar ook van fantasie, zoals die term in de psychologie gebruikt wordt. En wat, zo vroeg ik mezelf, waren al mijn delectable mountains en tuinen in het Westen dan nog anders dan pure fantasie? Was hun ware aard niet gebleken doordat ze me keer op keer verlokt hadden tot onverbloemd erotische mijmeringen of de ellendige nachtmerrie van de magie? In feite, zoals verteld in eerdere hoofdstukken, had de ervaring mij juist telkens geleerd dat deze romantische voorstellingen nooit iets anders waren geweest dan een soort flits of sintel die vrijkwam wanneer er vreugde optrad. Dat die bergen en tuinen nooit waren geweest wat ik wilde, maar slechts symbolen die zich ook niet als meer dan dat voordeden. En dat iedere poging om ze als de ware begeerlijkheid te benaderen al gauw een eerlijke mislukking te zien gaf. Maar in mijn ijver voor een nieuw gezicht zag ik kans dit te vergeten. In plaats van mij te bekeren van mijn beeldendienst, begon ik de onschuldige beelden die ik gediend had te lasteren. Met de zelfverzekerdheid van een jongen besloot ik dat ik dat soort dingen nu achter de rug had. Weg met Avalon, weg met de Hesperiden. Dat alles doorzag ik nu. Dit was precies het tegendeel van de waarheid. En ik zou me nooit weer laten beetnemen. Ten slotte was daar natuurlijk Bergson. Op de een of andere manier, die mij niet goed duidelijk wil worden als ik zijn boeken nu nog eens opensla, vond ik bij hem een afdoend antwoord op het idee van Schopenhauer, dat mij al zo lang achtervolgde. Dat het universum ook niet had kunnen bestaan. Met andere woorden, een der goddelijke eigenschappen, namelijk het noodwendig bestaan, kwam binnen mijn horizon. Ze was toen, en bleef nog lange tijd, verbonden met het verkeerde subject, namelijk het universum
en niet God. Maar alleen al deze eigenschap was van een geweldige invloed. Heb je eenmaal de absurde gedachte laten varen dat de werkelijkheid een willekeurig alternatief voor het niets is, dan blijf je niet langer pessimist of zelfs optimist. Het heeft geen zin verwijten of complimenten te maken aan, of wat dan ook te zeggen over, het geheel. Ook wanneer je het met een Prometheïsche of Hardy-achtige houding blijft tarten en trotseren, ben je deel van ditzelfde geheel, dat dan ook door middel van jou quietly declaims the cursings of itself. Een vorm van vergeefse moeite die volgens mij het inspirerende essay The Worship of a Free Man van Bertrand Russell volkomen ondergraaft. Vervloeken was even zinloos en even onvolwassen als dromen over de tuin in het westen. Men diende, zoals Carly's Lady, het universum te accepteren. Totaal, zonder voorbehoud, loyaal. Dit soort stoïcijns monisme vormde de filosofie van mijn nieuwe gezicht. En het gaf mij een groot gevoel van vrede. Misschien al sinds de tijd van mijn prepschool was ik nooit dichter in de buurt van een religieuze ervaring geweest. Er kwam hiermee een einde, ik hoop voorgoed, aan ieder idee van een verdrag of compromis met de werkelijkheid. Zoveel kan het inzicht in één goddelijke eigenschap al doen. Vreugde noemde ik nu esthetische ervaring. En op die manier had ik het er veel over. Ik zei dat het iets heel waardevols was. Maar ze kwam heel zelden en stelde dan niet eens veel voor. Die begindagen van het nieuwe gezicht waren over het geheel genomen een gelukkige tijd. Heel geleidelijk betrok de lucht. Er kwam meer zorg en miserie in mijn eigen leven. En Barfield beleefde that whole year of youth, when life act like an aching tooth. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door Vreugde. Onze generatie, die van de teruggekeerde soldaten, begon te verdwijnen. Oxford was vol nieuwe gezichten. Nieuwelingen vonden onze afwijkende opvattingen historisch begrijpelijk en interessant. Je verdere loopbaan werd een groter en nijpender probleem. Toen gebeurde er iets dat werkelijk vreselijk was. Vreselijk voor mij. Harwood, nog steeds met hetzelfde gezicht, en vervolgens ook Barfield, omarmde de leer van Rudolf Steiner en werden antroposoof. Het was een geweldige schok voor mij. Al datgene wat ik met zoveel inspanning uit mijn eigen leven had gebannen, zag ik nu terugkomen en opvlammen bij mijn beste vrienden. Bij mijn beste, maar ook, dacht ik, betrouwbaarste vrienden. De een zo onverzettelijk, de ander opgegroeid in een vrijdenkersfamilie en zo immuun voor alle bijgeloof, dat hij nauwelijks van het christendom had gehoord voordat hij naar school ging. Het evangelie kwam Barfield voor het eerst ter oren in de vorm van een gedicteerd lijstje. Gelijkenissen die alleen bij Matthäus voorkomen. Bij mijn ogenschijnlijk betrouwbaarste vrienden, maar bovendien op een moment waarop we elkaar het hardste nodig hadden. En toen ik het denken van Steiner leerde kennen, voor zover ik het ooit heb leren kennen, veranderde mijn ontzetting in afkeer en verontwaardiging. Want hier had je, zo te zien, alles wat gruwelijk was. Het gruwelijkst waren de dingen die mij vroeger hadden aangetrokken. Hier had je goden, geesten, leven na en voor dit leven, initiatie, occulte kennis, meditatie. Nee, maar verdomd, dit is middeleeuws, riep ik uit. Want ik zat nog vol van het chronologisch snobisme van die tijd en gebruikte de namen van vroegere periodes als scheldwoord. Hier had je alles wat het nieuwe gezicht had moeten uitsluiten. Alles waarmee je van de hoofdweg af kon dwalen naar die duistere plaatsen waar mensen op de grond liggen te kronkelen en roepen dat ze in de hel worden gegooid. Natuurlijk was het allemaal paardelijke nonsens. Er bestond geen gevaar dat ik erin zou trappen. Maar de eenzaamheid, het gevoel in de steek te zijn gelaten. Als vanzelf schreef ik mijn vrienden het soort verlangens toe dat mij zou hebben gedreven als ik antroposoof geworden was. Ik dacht dat zij toegaven aan die wilde, zoute begeerte naar het occulte. Maar alles wees al vanaf het begin op het tegendeel, zoals ik nu inzie. Zulk soort mensen waren zij niet. En voor zover ik zie, heeft de antroposofie dat soort ook niets te bieden. De antroposofie heeft iets moeilijks en in mijn ogen een geruststellende Duitse saaiheid over zich, waarop mensen die opwinding zoeken al gauw zouden afstoten. Ook heb ik nooit iets gemerkt van een nadelige uitwerking op het karakter van haar aanhangers. Eenmaal was ik getuige van een zeer goede uitwerking. Dit zeg ik niet omdat ik er zelf ooit over gepiekerd zou hebben mij eraan over te geven, maar gewoon om eerlijk te blijven en ook als late genoegdoening voor de vele harde, onrechtvaardige en bittere dingen die ik er ooit over zei
tegen mijn vrienden. Want Barfields bekering tot de antroposofie markeerde het begin van wat ik alleen maar kan aanduiden als de grote oorlog tussen hem en mij. Het kwam, godzijdank, nooit tot ruzie. Al had dat zomaar kunnen gebeuren als hij net zo onbehouwen tegen mij was opgetreden als ik tegen hem. Maar het was een bijna voortdurende discussie, soms per brief en soms van aangezicht tot aangezicht, die jaren duurde. En deze grote oorlog was een van de keerpunten van mijn leven. Barfield heeft nooit een antroposoof van mij gemaakt, maar door zijn tegenvuur werden twee elementen in mijn denken voorgoed teniet gedaan. In de eerste plaats maakte hij korte metten met wat ik mijn chronologisch snobisme heb genoemd. Kritiekloze aanvaarding van het intellectuele klimaat van je eigen tijd en het uitgangspunt dat alles wat uit die tijd is, om die reden niet serieus te nemen is. Je moet uitzoeken waarom het uit de tijd geraakt is. Is het ooit weerlegd? En zo ja, door wie, waar en hoe afdoende? Of is het gewoon weggeëbd, zoals iedere mode? Is het laatste het geval, dan zegt dat niets over de vraag of het juist of onjuist is. Dit inzicht brengt je tot het besef dat ook je eigen tijd een periode is. En ongetwijfeld, net als iedere periode, zijn eigen kenmerkende illusies heeft. Ze liggen meestal verscholen in de wijdverbreide vooronderstellingen waarvan een tijd zo doortrokken is dat niemand ze durft te bestrijden of de noodzaak ziet om ze te verdedigen. In de tweede plaats overtuigde hij mij ervan dat de standpunten die wij tot dusver hadden ingenomen geen ruimte lieten voor een bevredigende kennistheorie. Wij waren in de technische zin van het woord realisten geweest. Dat wil zeggen, het universum, zoals dat zich aan de zintuigen openbaarde, was voor ons de bodem van de werkelijkheid. Maar tegelijkertijd bleven wij over bepaalde bewustzijnsverschijnselen al die dingen beweren die eigenlijk hoorden bij een theïstische of idealistische visie. Wij hielden vol dat het abstracte denken onbetwistbare waarheid oplevert. Dat ons ethisch oordeel geldig is en esthetische ervaring niet slechts aangenaam, maar waardevol. Dit was toen, geloof ik, een gangbare zienswijze. Hij klinkt door in The Testament of Beauty van Robert Bridge, in het werk van Gilbert Murray en in The Worship of the Free Man van Russell. Barfield overtuigde mij ervan dat dit niet consequent was. Als denken een zuiver, subjectief gebeuren was, dan konden wij dit alles niet langer blijven beweren. Als je de bodem van de werkelijkheid bleef situeren in het universum van de zintuiglijke waarneming, met behulp van instrumenten, gecoördineerd op een manier die wetenschap oplevert, dan zou je nog veel verder moeten gaan, zoals velen nadien hebben gedaan, en er een behavioristische theorie over logica, ethiek en esthetica op na moeten houden. Maar zo'n theorie was en is voor mij ongelooflijk. Het woord ongelooflijk, dat veel mensen gebruiken in de betekenis van onwaarschijnlijk of zelfs ongewenst, gebruik ik hier in een heel letterlijke betekenis.
Ik bedoel dat geloven in datgene wat de behaviorist gelooft, een manoeuvre is die mijn gedachten gewoon niet willen uitvoeren. Ik kan evenmin mijn denken in deze vorm dwingen als ik met mijn grote teen achter mijn oor kan krabben. Of wijn uit een fles in de holte onderaan diezelfde fles kan gieten. Ik zag mezelf dan ook gedwongen om afscheid te nemen van het realisme. Al sinds het begin van mijn filosofiestudie heb ik geprobeerd het te verdedigen. Ongetwijfeld was dit ten dele alleen maar dwarsheid. De heersende filosofie in Oxford was toen idealistisch. En ik was van nature tegen de regering. Maar realisme kwam ten dele ook aan een emotionele behoefte tegemoet. Ik wilde een natuur die volkomen onafhankelijk van onze waarneming was. Iets dat anders was, onaandoenlijk, zelfstandig. Dit hoorde bij het Jenkiniaanse enthousiasme voor de eigenheid der dingen. Maar nu leek het erop dat ik dit moest loslaten. Ik moest, tenzij ik een ongelooflijk alternatief accepteerde, toegeven dat de geest geen laatkomer en geen bijverschijnsel is. Dat het gehele universum in laatste instantie geestelijk is. Dat onze logica bestaat in deelneming aan een kosmische logos. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

lezen verder het boek Verrast door vreugde. Het is, achteraf gezien, verbijsterend dat ik dit standpunt kon beschouwen als iets heel anders dan theïsme. Ik vermoed dat hier moedwillige verblinding in het spel was. Maar er waren in die dagen allerlei dekzeilen, isolatiemiddelen en beschermlagen voorhanden, waardoor het mogelijk was alle voordelen van het theïsme te genieten zonder dat je in God geloofde. Dit waren precies de dingen die verkrijgbaar waren bij de Engelse Hegelianen. Schrijvers zoals T. H. Green, Bradley en Bosanquet. Toen grote namen. De absolute geest, of liever nog, het absolute, was onpersoonlijk. Of kende zichzelf, maar niet ons, slechts in ons. En het was zo absoluut dat het eigenlijk niet veel duidelijker op een geest leek dan waar dan ook op. In ieder geval, hoe groter je verwarring hierover en hoe vaker je jezelf tegensprak, des te meer werd bewezen dat ons redenerend verstand zich slechts op het vlak der verschijning beweegt en dat de werkelijkheid wel ergens anders moet zijn. En waar anders dan? Natuurlijk, in het absolute. Daar, niet hier, was de vollere glorie, achter het gordijn der zinnen. De met dit alles gepaardgaande emotie was zonder twijfel van religieuze aard. Maar dit was een religie die niets kostte. We konden religieus praten over het absolute, maar er was geen gevaar dat het iets met ons zou doen. Het was er. En het bleef er, veilig op zijn plaats. Het zou nooit hier komen. Nooit, plat gezegd, lastig worden. Deze quasi-religie was puur eenrichtingsverkeer. Allemaal omhoogdampende eros, zoals Nigren zou zeggen, geen omlaagschietende agape. Er was niets te vrezen en mooier nog, niets te gehoorzamen. Toch was één element hierin wel degelijk heilzaam. Het absolute was er en in dit er zat de verzoening van alle tegendelen. De transcendentie van alle eindigheid. De verborgen heerlijkheid. Het enige wat volmaakte werkelijkheid bezit. Het had dus eigenlijk veel het karakter van de hemel. Maar het was een hemel waar nooit iemand in zou kunnen komen. Want wij zijn verschijningen. Zijn we er, dan zijn we per definitie niet we. Wie zo'n filosofie onderschrijft, leeft zoals Dantes deugdzame heidenen in verlangen zonder hoop. Of ze hebben, zoals Spinoza, hun God zo lief dat ze niet eens meer in staat zijn om naar zijn wederliefde uit te zien. Ik zou deze ervaring niet graag hebben gemist. Veel ervaringen die wel christelijk worden genoemd, zijn volgens mij minder religieus dan deze. Van de idealisten leerde ik de volgende stelregel, die ik nog steeds krachtig onderschrijf. Dat de hemel bestaat, is belangrijker dan dat iemand daar zal komen. En zo liet de grote hengelaar zijn vis uitspartelen. En ik besefte geen ogenblik dat ik aan de haak zat. Maar ik had twee grote vorderingen gemaakt. Bergson had mij het noodwendig bestaan laten zien. En vanuit het idealisme was ik één stap verder gekomen tot begrip van de woorden: wij danken u voor uw grote heerlijkheid.
De Noorse goden hadden mij daarvan een eerste aanduiding gegeven. Maar in die goden geloofde ik niet. En ik geloofde wel, voor zover men in een onding geloven kan, in het absolute. Hoofdstuk 14. Schaakmat. The one principle of hell is I am my own. Van George MacDonald. In de zomer van 1922 voltooide ik mijn greets. Er was geen betrekking in de filosofie te vinden, althans voor mij niet. En mijn dankmoedige vader bood mij een vierde jaar in Oxford aan. In dat jaar studeerde ik Engels, om zo twee pijlen op mijn boog te krijgen. De grote oorlog met Barfield begon, geloof ik, in deze tijd. Zodra ik als student Engels was ingeschreven, ging ik naar het discussiecollege van George Gordon. En daar ontmoette ik een nieuwe vriend. Met de allereerste woorden die hij uitsprak, onderscheidde hij zich al van de 10 of 12 andere aanwezigen. Hij was een man naar mijn hart. En dat op een leeftijd waarop het ogenblikkelijke soort vriendschap van de jongere jaren een tamelijk zeldzaam verschijnsel wordt. Zijn naam was Neville Coghill. Al spoedig kwam ik met een schok tot de ontdekking dat hij, duidelijk de intelligentste en meest ontwikkelde van de groep, christen was en een volslagen supranaturalist. Hij had meer trekjes die ik wel aardig vond, zei het, ik was toen nog zo modern als wat, merkwaardig archaïs. Ridderlijkheid, eergevoel, hoffelijkheid, fidam en gentleness. Hij was wat je kon voorstellen bij een duelvechter. Hij sprak veel ribaldry, maar nooit villainy. Barfield was begonnen mijn chronologisch snobisme af te breken. Coghill gaf het nog een dreun. Zouden we inderdaad iets zijn kwijtgeraakt? Was het archaïsche gewoon beschaving en het moderne gewoon barbarij? Onder de critici die mij zien als een typische laudator temporis acti, zullen velen het merkwaardig vinden dat deze vraag zich zo betrekkelijk laat in mijn leven aan mij voordeed. Maar de sleutel tot mijn boeken is de stelregel van Donne. Het meest gehaat zijn de ketterijen die men achter zich gelaten heeft. Mijn krachtigste uitspraken gaan over de dingen waartegen ik me lang heb verzet en die ik pas laat heb aanvaard. Deze verontrustende factoren bij Coghill vonden hun plaats in een meer omvattende verontrusting, die nu mijn hele vroegere manier van denken in gevaar bracht. Alle boeken begonnen zich tegen mij te keren. Ik moet eigenlijk wel zo blind als een mol zijn geweest om toen, niet allang, de belachelijke tegenstrijdigheid

die ik volstrekt betrouwbaar achtte. Eigenaardig genoeg had hij diezelfde kronkel. Zo ook Spencer en Milton, door een merkwaardig toeval. Zelfs bij de schrijvers uit de oudheid trad deze paradox op. De meest religieuze onder hen, Plato, Achillus, Vergilius, waren duidelijk diegenen bij wie ik werkelijk voedsel vond. Anderzijds vond ik de schrijvers die niet aan religie leden en die in theorie mijn volle sympathie hadden moeten hebben, Shaw, Wells, Mill, Gibbon, Voltaire, allemaal een beetje slap. Tiny. Blikkerig noemden wij dit als jongens. Niet dat ik ze niet graag las. Het waren allemaal onderhoudende auteurs, vooral Gibbon. Maar ook bijna niets meer dan dat. Zij schenen geen diepte te hebben. Ze waren te simpel. De ruigheid en dichtheid van het leven vond je in hun boeken niet terug. Nu ik Engels studeerde, werd de paradox steeds heviger. Ik werd diep geroerd door The Dream of the Root en nog dieper door Langland. Was tijdelijk bedwelmd door Donne. Vond een diepe en blijvende voldoening bij Thomas Brown. Maar het meest onrustbarend van allemaal was George Herbert. Hij overtrof naar mijn gevoel alle schrijvers die ik ooit gelezen had. Ik vond dat hij beter dan iedere andere auteur die ik kende het karakter wist te treffen van het leven zoals we dat in werkelijkheid leiden, van moment tot moment. De arme stakker deed dit echter niet langs directe weg. Hij meende gebruik te moeten maken van het medium dat ik toen nog de christelijke mythologie noemde. Anderzijds vond ik de meeste schrijvers, die je voorlopers van moderne verlichting zou kunnen noemen, maar weinig zaaks en stom vervelend. Ik vond Bacon, eerlijk gezegd, een saaie, bombastische ezel. Baande me geeuwend een weg door de toneelschrijvers van de Restoration-tijd. En toen ik, na een moedige strijd, de laatste regel van Don Juan bereikt had, schreef ik eronder: Never again. De enige niet-christenen die in mijn ogen werkelijk iets wisten, waren de romantici. En onder hen waren er heel wat die een gevaarlijk tintje van iets als religie vertoonden. Soms zelfs van christelijk geloof. Uiteindelijk was het allemaal bijna samen te vatten met een verbastering van Rolands befaamde versregel in De Chanson. Christenen hebben het mis, maar alle anderen vervelen mij.

0: En zo is het tijd geworden om deze aflevering af te ronden. Beste luisteraars van Radio Maria. Volgende keer zijn we er terug en lezen we verder uit Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. Meer informatie kan u terugvinden op onze website radiomaria.be bij het programma Boekhat.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met priester Jurgen François uit Gent. De hymne kan u vinden op pagina 709. En de psalmen en korte schriftlezing vanaf pagina 824.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: De zon verrijst in rode gloed. Nu bidden wij tot onze Heer, dat Hij ons deze dag ook weer voor al wat schade brengt behoedt.
1: Dat Hij de tong in onze mond beteugelt tegen haat en nijd, ons oog behoedt voor ijdelheid en houdt het zuiver en gezond.
2: Wanneer wij leven tot Gods eer en matig zijn in spijs en drank, dan brengt ons hart de hemeldank en kent geen trots en tweedracht meer.
1: Opdat wanneer het daglicht scheidt en rond ons zich het duister legt, wij aan het wereldse onthecht zingen des Heren heerlijkheid.
2: O trouwe Vader, sta ons bij, en Zoon, de Vader gans gelijk, en Geest die heerst in het hemelrijk, oneindig is uw heerschappij.
1: God, in uw licht zullen wij het licht aanschouwen.
2: De zondaar luistert naar de lokroep van het kwaad. Geen vrees voor God staat hem voor ogen.
1: Hij stelt zichzelf bedriegelijk gerust. Dat men zijn zonde niet ontdekt en niet verafschuwt.
2: De woorden die hij spreekt zijn onrecht en bedrog. Hij wil niet wijs zijn en het goede doen.
1: Tot in zijn slaapvertrek zint hij op kwaad. Hij volgt het slechte pad en mijt de zonde niet.
2: Maar hemelwijd is uw erbarmen, Heer. Uw trouw reikt tot de wolken.
1: Hecht als de Godenberg is uw rechtvaardigheid, onpeilbaar als de zee uw oordeel. Bij u vindt mens en dier asiel.
2: Hoe waardevol is uw bescherming, Heer. De mensen vluchten in de schaduw van uw vleugels.
1: Gij voedt hen met het beste uit uw huis. Gij drengt hen aan de stroom van uw geneugten.
2: Bij u ontspringt de bron die leven geeft. Wij zullen in uw licht het licht aanschouwen.
1: Bestendig uw genade voor uw dienaars. Voor wie oprecht van hart is uw gerechtigheid.
2: Vergoed dat trotse voeten mij vertrappen, dat vrede handen mij te pletter slaan.
1: Ziet, zij die kwaad bedrijven zijn gevallen. Zij zijn verslagen en staan nooit meer op.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God, in uw licht zullen wij het licht aanschouwen. Verheven zijt gij, Heer, en wonderbaar is uw macht.
2: Sla nu voor mijn God de tamboerijnen. Laat de bekkens klinken voor mijn Heer.
1: Zet een nieuw gezang in hem ter ere. roept zijn naam aan en verheerlijkt hem.
2: Want gij zijt een God die elke strijd beslecht, die uw kamp opslaat te midden van uw volk en mij losrukt uit de greep van mijn vervolgers.
1: Ja, een nieuw lied zal ik zingen voor mijn God. Heer, verheven zijt gij en rechtvaardig. Wonderbaar en onweerstaanbaar is uw macht.
2: Al wat gij gemaakt hebt, moet u dienen. Want gij spreekt uw woord en het bestaat.
1: Alles komt tot stand waar gij uw geest zendt. Niets kan weerstand bieden aan uw stem.
2: Bergtoppen en zeeën beven op hun grondslag. Rotsen worden voor uw aanschijn week als was.
1: Maar voor allen die u vrezen, zult gij steeds genadig zijn.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verheven zijt gij, Heer, en wonderbaar is uw macht. Jubelt voor God met blij geroep.
2: Alle volkeren, klap in de handen. Jubel voor God met blij geroep.
1: Want groot is de Heer en alom geducht. Een machtig vorst over heel de aarde.
2: Volkeren levert hij aan ons uit. En naties legt hij aan onze voeten.
1: Hij kiest het erfdeel voor ons uit. De trots van Jacob, zijn welbeminde.
2: God stijgt een troon onder luid gejuich. De Heer met geschal van bazuinen.
1: Zing nu voor God, laat klinken uw zang. Voor onze koning een loflied.
2: Koning is God over heel de aarde. Zing dus een psalm voor hem.
1: Koning is God over alle naties, zetelend op zijn heilige troon.
2: Vorsten van volkeren komen daar samen, vereend met het volk van Abrahams God.
1: Aan God komt toe alle macht op aarde. De Allerhoogste is Hij.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Jubelt voor God met blij geroep. Uit het boek Tobit. Neem je in acht, mijn zoon, bij al wat je doet, en gedraag je als een welopgevoed man. Wat jij niet wilt dat jou geschiet, doe dat ook een ander niet. Deel je brood met de hongerige en je kleren met de naakte. Besteed al wat je over hebt zonder te aarzelen aan aalmoezen. Prijs onder alle omstandigheden God de Heer. En vraag hem dat je altijd de rechte weg mag bewandelen en dat al wat je onderneemt tot een goed einde geraakt.
2: Richt mijn hart op uw geboden. Laat mij leven volgens uw weg.
1: Richt mijn hart op uw geboden. Laat mij leven volgens uw weg.
2: Vervul de belofte uw dienaar gegeven.
1: Laat mij leven volgens uw weg.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Richt mijn hart op uw geboden. Laat mij leven volgens uw weg. Doe uw heilig verbond gestand, Heer, uw belofte aan onze vaderen.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Doe uw heilig verbond gestand, Heer, uw belofte aan onze vaderen.
2: Danken wij Christus en prijzen wij hem voortdurend, omdat hij het niet beneden zijn waardigheid acht, allen die hij zelf heiligt, zijn broeders en zusters te noemen. Vragen wij hem daarom, Heer, heilig uw broeders en zusters.
1: Help ons met een zuiver hart het begin van deze dag te heiligen ter ere van uw verrijzenis. Laat alles wat wij vandaag doen voor u aanvaardbaar zijn.
2: Heer, heilig uw broeders en zusters.
1: Als een teken van uw liefde hebt gij ons deze nieuwe dag geschonken tot onze vreugde en ons heil. Vernieuw dagelijks ons leven ter ere van uw naam.
2: Heer, heilig uw broeders en zusters.
1: Open onze ogen voor uw aanwezigheid in onze medemensen, vooral in hen die arm zijn en bedroefd.
2: Heer, heilig uw broeders en zusters.
1: Laat ons geen kwaad met kwaad vergelden, maar in vrede leven met alle mensen.
2: Heer, heilig uw broeders en zusters. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: God van ons heil, luister naar ons bidden. Gij maakt allen die uit u geboren zijn, tot kinderen van het licht. Laat ons uw licht altijd volgen en naar uw waarheid leven, zodat wij van u getuigen voor alle mensen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: Met u.
0: Welkom aan de luisteraars van Radio Maria die met ons verbonden de Eucharistie kunnen meevolgen vanuit de Abdijkerk hier in Gistel. Vandaag zijn we met 4 priesters aan het altaar. Welkom aan Per Modera van Burkina Faso en ook aan Pater Chris aan mijn zijde van de geestelijke familie van het werk. Welkom. Goed om ons hart te openen voor de Heer Jezus. Hij die komt in deze Eucharistie. Hij die hart en nieren doorgrondt. Niets blijft verborgen voor zijn liefde en voor zijn barmhartigheid. Gelukkig mogen wij vertrouwen op zijn vergeving. En mogen wij komen tot bij hem zoals wij zijn, ook met onze zwakheden en onze zonden. En nederig bidden om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge dan de Almachtige, de Barmhartige God zich over ons ontfermen, al onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: En laat ons bidden. Heer onze God, gij weet wat er leeft in het hart van iedere mens en al onze gedachten zijn u bekend. Wij bidden u om de hulp van uw geest. Laat ons openstaan voor zijn werking onder ons, zodat wij mensen worden die leven naar uw welbegagen, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. Broeders en zusters, wij bevelen u in de naam van de Heer Jezus Christus iedere broeder te mijden die arbeid schuwt en niet leeft volgens de overlevering die gij van ons hebt ontvangen. Hoe gij ons moet navolgen, is u bekend. Wij hebben bij u geen werk geschuwd en niemands brood om niet gegeten. Dag en nacht hebben wij gearbeid met veel inspanning en moeite om niemand van u tot last te zijn. Niet dat wij er geen recht toe hebben, maar wij wilden een voorbeeld geven ter navolging. Ook toen wij bij u waren, hielden wij u telkens deze regel voor. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. De Heer van de vrede, hij geve u de vrede, altijd en op allerlei wijzen. De Heer zij met u allen. Deze groet schrijf ik, Paulus, met eigen hand. Dit is een waarmerk in elke brief. Zo is mijn handschrift. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Woord van de Heer. Gelukkig die Godvrezend zijt. Gelukkig die Godvrezend zijt. Gelukkig die Godvrezend zijt, de weg des Heren gaat. Gij zult de vrucht van eigen arbeid eten, tevreden en voorspoedig zult ge zijn. Gelukkig die Godvrezend zijt. Ja, zo wordt elke man gezegend die eer geeft aan de Heer. U zegene de Heer uit Sion. Moogt gij Jeruzalem welvarend zien, zolang uw dagen duren. Gelukkig die Godvrezend zijt.

0: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen hebt geopenbaard aan kinderen.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.
2: De Heer zij met u. We lezen nu het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd sprak Jezus: Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Gij lijkt op gekalkte graven die er van buiten wel mooi uitzien, maar van binnen vol zijn met doodsbeenderen en allerhande onreinigheid. Zo ziet ook gij van buiten er voor de mensen wel uit als heiligen, maar van binnen zijt gij vol huichelarij en ongerechtigheid. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Gij bouwt de graven van profeten en versiert de grafmonumenten van heiligen. En gezegd, als wij geleefd hadden in de tijd van onze vaderen, zouden wij niet medeplichtig geweest zijn aan de moord op de profeten? Gij getuigt dus tegen uzelf dat gij zonen zijt van profetenmoordenaars. Nu dan, maakt gij de maat van uw vaderen maar vol. Dit is het woord van de Heer.
3: Wij danken God.

Waarde luisteraars, goede mensen, een scherp stukje evangelie dat we hoorden. Jezus die hard uitvaart tegen de schriftgeleerden en de fariseeën. Deze enkele dagen horen wij dit in de evangelies. Vandaag horen wij de zesde en de zevende weeroep van de Heer. Tot zevenmaal toe, zeven keer, zal Jezus deze wee-uitroep in het gezicht slingeren, als het ware, van de fariseeën en schriftgeleerden. Zij die de wet van Mozes hadden aangevuld met allerhande bijkomende kleine wetjes en regeltjes, en zo een zware last, als het ware, op de schouders legden van de mensen van hun tijd. De mooie grote wet van Mozes hadden zij zo aangevuld met honderden wetten en regels, geboden en verboden. Het was haast onmogelijk om dit nog allemaal te weten, te kennen en dan nog ten uitvoer te brengen. De fariseeën en schriftgeleerden die graag geëerd worden, die willen gezien worden. Alles wat zij doen, zegt Jezus, doen zij maar alleen maar om op te vallen en geëerd te worden bij de mensen. Ze zijn belust op de ereplaatsen, willen gezien worden, gegroet worden op de markt, en zij willen leraar worden genoemd. Tot zeven keer zal Jezus die wee-uitroep naar hen brengen om hen te waarschuwen. Eigenlijk doet hij dat uit liefde voor hen, opdat zij tot inkeer zouden komen. Zij die van zichzelf denken dat ze goed bezig zijn en dat zij al deze wetten goed opvolgen en kunnen volbrengen. Van buiten doen zij zich voor als heiligen, witgekalkte graven, maar Jezus kijkt naar het hart. Niets kan voor hem verborgen blijven. Ook wij zelf kunnen er echt wel goed uitzien en denken dat we alles in orde doen. En hopelijk is het ook zo, maar Jezus kijkt naar de binnenkant. Je zal dat ook tot de fariseeën zeggen, jullie maken bekers en schotels schoon, jullie hebben allerhande reinigingsvoorschriften die je stipt wil volbrengen, maar hoe is het gesteld met je hart? Niet wat van buitenaf in de mens komt, bezoedelt de mens, zegt Jezus, maar wat vanuit het hart komt, dat bezoedelt de mens. Allerhande slechte gedachten, zonden, wellust, onreinigheden, onrechtvaardigheid, ontrouw. Al deze dingen komen uit het hart en bezoedelen de mens. Het gevaar is van de fariseeën en schriftgeleerden dat zij denken, wij zijn goed bezig en wij vervullen de wet trouw tot in de kleinste details. En zo, op die manier, denken zij heiligen te zijn en kijken zij neer op de rest van de mensen. Het volk dat de wet niet kent, ja, vervloekt zijn ze. Zij leven zodanig dat zij menen Gods liefde en zijn barmhartigheid niet langer meer nodig te hebben. Want zij doen toch alles perfect. Waarom moeten wij dan nog tot bij God gaan en zijn vergeving en zijn barmhartigheid vragen? Dit is het grote gevaar dat een huichelaar denkt, ik ben heilig in Gods ogen en ik kan eigenlijk mezelf redden. Het gaat zover dat zij eigenlijk God niet meer nodig hebben. Dat zij op eigen kracht alles goed volbrengen en Gods reddende hand en zijn vergeving, liefde, barmhartigheid niet meer nodig hebben. Geen goed voorbeeld voor het volk en ook niet voor ons. En ieder van ons steekt wel soms wel een beetje het type van de fariseer en we moeten daar altijd voor beducht zijn. Opletten dat wij ons niet boven de anderen stellen, op hen neerkijken, maar altijd nederig van hart blijven en altijd Gods liefde weer willen nodig hebben. Met een berouwvol hart naar God gaan, nederig en eenvoudig, en zeggen, God, wees mij toch zondaar genadig.
Allemaal hebben wij onze zwakheden, onze zonden. Niemand van ons kan leven zonder Gods liefde en zijn barmhartigheid. Hoe is het gesteld met mijn hart? Durf ik nederig kijken naar mijn hart en toegeven, daar leven ook dingen nog in die ik kan verbeteren. Zonden en fouten waarover ik mij wellicht wel schaam, maar ik hoef niet beschaamd te zijn om deze tot bij Jezus te brengen. Ook in een berouw, met een berouwvol hart in de biecht. Daar kan Jezus juist mijn hart aanraken en het genezen. En zo kunnen wij helemaal bevrijd samen met hem verder op weg gaan door het leven. Jezus doorziet het hart van de fariseeën en schriftgeleerden en hij weet hoezeer zij hem haten. Zij kunnen zo moeilijk hun hart openen voor zijn liefde, barmhartigheid en voor zijn woorden, voor zijn voorbeeld. Ze zijn erop uit om hem ook te doden. Dat zal je ook zeggen in de laatste wee-uitspraak. Fariseeën huichelaars, gij bouwt de graven van de profeten, gij versiert hun grafmonumenten. En gij zegt, als wij hadden geleefd in de tijd van onze vaderen, zouden wij niet medeplichtig zijn geweest aan de moord op de profeten. En dan zegt Jezus heel scherp, gij getuigt dus tegen uzelf dat gij zonen zijt van profetenmoordenaars. Nu dan maakt gij de maat van uw vaderen maar vol. Jezus weet dat zij hem ook zullen grijpen en hem laten doden. Toch blijft Jezus met heel zijn hart bekommerd om hen. Hij bidt voor hen en met veel liefde hoopt zij dat zij ooit zullen inzien welke weg zij moeten gaan en volgen. En zoals zij tot het uiterste gaan in hun gaten tegen hem, zo zal Jezus tot het uiterste blijven gaan in de liefde. Hij zal gaan tot op het kruis waar hij zijn leven geeft voor hen en ook voor ieder van ons, voor alle zondaars, opdat zij tot inzicht en tot bekering zouden komen. Zover is Jezus willen gaan in zijn liefde voor elk van ons, in zijn barmhartigheid. Laten wij dan de geboden van God natuurlijk blijven volgen. Het is niet omdat wij nog zondige mensen zijn dat wij dit alles maar zomaar naast ons leer moeten leggen. Nee, wij moeten natuurlijk leven volgens de geboden van God en van zijn kerk, maar altijd blijven voor ogen houden dat wij altijd zullen tekortschieten, dat wij onvolkomen en zwakke zondige mensen blijven. Dit is niet zo erg als wij maar blijven vertrouwen

We bidden om het licht van de Heilige Geest over ons leven, dat de Heilige Geest ons helpt in te zien waar wij nog te zeer vastzitten in het kwaad. Mocht de Geest ons de goede weg tonen tot inkeer, terugkeer naar God. Bidden wij ook voor de bekering van de zondaars, voor ons allemaal, voor allen die ook vastzitten in het kwaad en die dwaalwegen zijn gegaan, dat zij tot inkeer komen. Voor alle zieken, zwaarzieken die gebed gevraagd hebben, ook voor allen die getroffen zijn door kanker, om goede therapie en genezing. We bidden bijzonder verder voor Bart, ook voor Dick en zijn vrouw, voor Nick, voor Anna en zoveel anderen, om kracht in het lijden en om genezing. We bidden ook voor een goede, delicate operatie bij Cindy, morgen een operatie aan de nek, dat alles goed mag verlopen, dat ook de dokters mogen geholpen en geleid worden, ook voor een goed herstel na de operatie. Voor al onze dierbaren die overleden zijn, voor de zielerust van Maria Leenknecht, de zielerust van Michel de Deyne en Marie Rotsaert, voor Maria Samijn, die vandaag ten grave wordt gedragen. Ook voor Vivian de Bot, die zonder Eucharistie is begraven, ook voor haar zielerust. Heer, wij bidden u al deze overledenen aan, mochten zij door uw barmhartigheid en ons gebed ook tot het eeuwig leven komen. Amen. Bidden wij ook voor pater Chris, die hier enkele dagen bij ons verblijft en die ook straks een nieuwe taak, een nieuwe benoeming zal ontvangen. Mocht moeder Maria, ook de Heilige Geest, hem sterken en hem daarbij helpen en leiden. Gezegend zijt gij God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen.

Water en wijn worden één gedeeld, ons menselijk bestaan, en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard. Het werk van onze handen maakt het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in al uw leven.

0: Bid dan, zusters en broeders, dat mij dan ook uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Heere God, door het ene offer van het kruis zijn wij uw kinderen geworden en hebt gij ons tot uw volk gemaakt. Verleen genadig aan de kerk uw gaven van eensgezindheid en van vrede door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Vergeeft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart, wij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. In uw leven bewegen en zijn wij, en zolang wij in dit lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde. Meer nog, gij verzekert ons van het eeuwig geluk, want als eerste gave bezitten wij de geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. Daarom brengen wij u dank en met al de engelen en heiligen roemen wij uw grote daden en zingen wij u toe vol vreugde.

Waarlijk, heilig zijt gij, Heer, heel de schepping komt van u. Naar u gaat al onze dankbaarheid. Want door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, en met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij uw volk bijeen, opdat van oost tot west een zuivere offerande u wordt opgedragen. Wij bidden u, heilig dan deze gaven die hier voor u zijn neergelegd, maak ze door uw Heilige Geest tot het lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons heeft toevertrouwd. Want in de nacht toen hij werd overgeleverd, heeft hij het brood in zijn handen genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd heeft u ook de beker met wijn genomen in dankzegging tot uw gebeden. En hij geeft deze beker aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Heere Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zo gedenken wij, Heer God, het lijden en sterven van uw Zoon, die ons verlossing heeft gebracht, het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgaan naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levende en heilige offer, totdat hij wederkomt. Wij bidden, zie naar de offeranden van uw kerk en herken het lam voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus.
1: Hij mogen ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat gij voor uw uitverkorenen hebt weggelegd ons ten deel vallen. Samen met de heilige maagd en moeder Gods Maria, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de zalige apostelen en martelaren, met de heilige Goddelieve en al uw heiligen. Op hun hulp stellen wij ons vertrouwen, want zij zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen.
2: Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Léon, notre évêque Lode, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés.
3: Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn. Voor allen die ons hebben verlaten en zochten naar uw welbehagen. Laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop, die in ons eigen hart is opgewekt. Door Christus onze Heer, want door hem deelt gij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit.

0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we dan samen bidden met woorden die Jezus zelf ook aan ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Vrede zij met u. Vrede zij met u. Dank u, Christus.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons uw vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heere, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u, alsof gij reeds gekomen waart, en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.

0: Samen met Maria bidden wij voor haar intenties. Heel bijzonder voor vrede in de wereld die zo bedreigd is. Vrede in het Midden-Oosten, ook in de gezinnen en families en in de kerk. Wees gegroet, Maria, vol van genade. Met u gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. Laten we nog tot slot bidden. Heere, kom tot ons met uw barmhartigheid en genees wat ziek is en gewond. Omgeef ons met uw zorg, zodat wij in alles u begagen, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u dan allen, de Almachtige en de Barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaan wij allen heen in vrede. Wij danken God.
2: Broeders en zusters, beste luisteraars, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Deze middag om 11:15 kunt u samen met ons de rozenkrans meebidden en komende zaterdag om 9:00 opnieuw de Eucharistieviering met ons meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti. La pace sia con voi.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn rechtstreeks verbonden met het Vaticaan. Want zoals elke woensdagochtend vindt daar de algemene audiëntie plaats in de Sint-Pietersbasiliek vandaag, waar de heilige vader Paus Leo XIV groepen pelgrims en gelovigen ontmoet die uit Italië en uit alle delen van de wereld komen. In zijn catechese van vandaag richt de paus in het vervolg van de catechese-cyclus over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie zijn meditatie op het thema Constitutie Sacrosanctum Concilium, de beweegreden van de liturgische hervorming. We lezen vandaag trouwens uit de Brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 10, vers 8 tot 10.
3: De la lettre aux Hébreux. Le Christ commence donc par dire « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur.
4: A reading from the letter to the Hebrews. When he said above, you have neither desired nor taken pleasure.
2: Graag lezen we deze verse aan jullie voor, beste luisteraars, in het Nederlands. Eerst zegt hij, slachtoffers en gaven, brandoffers en zoenoffers, hebt gij niet gewild. Die konden u niet behagen, hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden. En dan zegt hij, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden. Door die wil zijn wij geheiligd eens voor al, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.
5: Lezing uit de brief des Apostels Paulus aan de Hebreeën.
2: En deze passage uit de Bijbel, beste luisteraars, wordt uiteraard zoals altijd in verschillende talen voorgelezen. Daarna zal de catechese van Paus Leo de XIV worden gegeven.
5: Zie, ik kom om deinen willen te doen. Er hebt das Erste auf, um das Zweite in Kraft zu setzen. Aufgrund dieses Willens sind wir durch die Hingabe des Leibes Jesu Christi geheiligt, ein für allemal. Wort des lebendigen Gottes.

0: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. فقد قال أولاً: ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا لم تشأها ولم ترتضها، مع أنها تقرب كما تقضي الشريعة. ثم قال: هانذا آت لعمل بمشيئتك. فقد أبطل العبادة الأولى ليقيم العبادة الأخرى، وبتلك المشيئة صرنا مقدسين بالقربان الذي قرب فيه جسد يسوع المسيح مرة واحدة. كلام الرب.
1: Z listu do Hebrajczyków. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział: oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże.
2: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacro Sanctum Concilium, desidero oggi soffermarmi sulle ragioni per le quali.
3: La tornata catechese van Paus Leo XIV. Dierbare broeders en zusters, in deze laatste catechese over de Constitutie Sacrosanctum Concilium wil ik vandaag stilstaan bij de redenen waarom de concilievaders een hervorming van de liturgie wilden bevorderen. In dit opzicht is de derde brief vanuit het concilie verhelderend, die kardinaal Giovanni Battista Montini, destijds aartsbisschop van Milaan, op 28 oktober 1962 richtte tot de gelovigen van zijn eigen kerk. De liturgie, zo schreef hij, is een oprechte uitdrukking van zowel het goddelijke als het menselijke. Zij is taal. Zij is enerzijds een middel van goddelijke onderricht, anderzijds de stem van het gesprek met God. Het is duidelijk dat zij haar didactische functie niet kan opgeven en niet kan nalaten aan het geloof en de vroomheid de mogelijkheid te bieden zich met spontane verstaanbaarheid uit te drukken. Door deze overtuiging gedreven verklaarde de toekomstige paus Sint Paulus de Zesde, heilige Paulus de Zesde, dat de gelovigen niet langer stom en passief kunnen en mogen blijven. Hun lichamelijke aanwezigheid kan niet samengaan met hun geestelijke afwezigheid. De overeenstemming van deze uitspraken met wat later zal verschijnen in nummer 48 van de concilieconstitutie is duidelijk. De kerk is er vurig op bedacht dat de gelovigen dit geloofsmysterie niet bijwonen als vreemdelingen of als toeschouwers, maar dat zij door de riten en gebeden goed te begrijpen, bewust, godvruchtig en actief deelnemen aan de heilige handeling. Dat zij gevormd worden door het woord van God, zich voeden aan de tafel van het lichaam des Heren, God dank brengen en door het smetteloos offer, niet alleen door de handen van de priester, maar tezamen met hem op te dragen, leren zichzelf op te dragen en van dag tot dag, door de bemiddeling van Christus, vervolmaakt worden in de eenheid met God en met elkaar.
2: Si coglie in queste parole una rinnovata consapevolezza del valore della liturgia.
3: In deze woorden proeft men een hernieuwd bewustzijn van de waarde van de liturgie. Door de rituele handelingen van de kerk Terwijl het gedachtenis van het heilswerk voltrokken wordt, wordt de mogelijkheid geboden om de ware relatie met God te beleven, door in contact te treden met de heilsgebeurtenis. Aangezien de gebaren en woorden van de heilige liturgie beslissend zijn om deze ervaring te verwezenlijken, kan de deelname van de gelovigen niet passief zijn. De hervorming van het concilie, door datgene centraal te stellen wat de kern van de kerkelijke ervaring uitmaakt, heeft de liturgie willen laten stralen als de eerste bron van die goddelijke uitwisseling waarin ons het leven van God wordt meegedeeld. Uit die overtuiging ontstond de behoefte om de rijkdom van de Bijbelteksten en de gebeden voor alle gelovigen beter toegankelijk te maken en om de viering overzichtelijker te ordenen dan voorzien was in de toen gedeelde liturgische boeken. De liturgie is immers een levende werkelijkheid en is door de eeuwen heen altijd onderhevig geweest aan ontwikkelingen en veranderingen. Het leergezag heeft de vormen ervan aangepast aan de eisen van de verschillende tijdperken. Het verbaast dan ook niet dat ook het Tweede Vaticaans Concilie, met het grootste respect voor het erfgoed van de traditie, en juist om het beter bruikbaar te maken, een herziening van de liturgische boeken noodzakelijk achter.
2: L'obiettivo che i padri avevano a cuore è esplicitato nel numero.
3: Het doel van dat de concilievaders voor ogen hadden, wordt uiteengezet in nummer 21 van de Constitutie Sacrosanctum Concilium, opdat het christenvolk met meer zekerheid de overvloedige genade verkrijgt die de heilige liturgie in zich bergt, wenst de heilige moeder de kerk een zorgvuldige algemene hervorming van de liturgie door te voeren. Deze bestaat immers uit een onveranderlijke deel, omdat het van goddelijke instelling is en uit delen die vatbaar zijn voor verandering, welke in de loop der tijden kunnen of zelfs moeten variëren, wanneer daarin elementen zijn binnengeslopen die minder beantwoorden aan de innerlijke aard van de liturgie zelf, of wanneer deze delen niet meer passend zijn geworden. Bij deze hervorming moet de ordening van de teksten en riten zo worden uitgevoerd dat de heilige werkelijkheden die zij betekenen duidelijker worden uitgedrukt en het christenvolk de zin ervan gemakkelijker kan begrijpen en er met een volledige, actieve en gemeenschappelijke viering aan kan deelnemen.
2: Risale all'enciclica Mediator Dei di Papa Pio XII, la distinzione nella liturgia tra elementi divini immutabili.
3: Het onderscheid binnen de liturgie tussen goddelijke, onveranderlijke elementen en menselijke elementen die daarentegen verschillende wijzigingen kunnen ondergaan, goedgekeurd door de heilige hiërarchie, bijgestaan door de Heilige Geest, naar gelang de eisen van de tijden, de zaken en de zielen. Ga terug op de encycliek Mediator Dei van Paus Pius XII. Overigens ontstond de wens tot een algemene hervorming niet plotseling, maar had zij zich al gemanifesteerd in het handelen van de elkaar opvolgende pausen sinds het begin van de 20e eeuw in overeenstemming met de verlangens van de liturgische beweging. De bevestiging van de noodzaak dat de gelovigen de vieringen niet zouden bijwonen als vreemdelingen of toeschouwers was reeds overgenomen in de apostolische constitutie Divini Cultus van Pius XI. Bovendien kan men de ingrepen van paus Pius XII herinneren met betrekking tot de ordening van de riten van de Goede Week, die hij herplaatste naar de uren die overeenkwamen met de paasgebeurtenissen, nadat ze eeuwenlang naar de ochtenduren

0: de Ecumenische Concilie. Door het Tweede Vaticaans Concilie bevorderde liturgiehervorming staat dus in het spoor van de levende traditie van de kerk. Het juiste begrip ervan maakt het ook mogelijk de misbruiken te verwerpen die zich in sommige delen van de kerk in de postconciliaire periode hebben voortgedaan. En die zich helaas soms nog vandaag voordoen. Doordat sommige beginselen die aan de basis van de hervorming zelf lagen, worden geabsolutiseerd of verkeerd begrepen. In dit verband is het de moeite waard eraan te herinneren dat de concilie-constitutie bevestigt dat de liturgische handeling geen private handelingen zijn, maar vieringen van de kerk, die het sacrament van de eenheid is. Dat wil zeggen het heilig volk, verzameld en geordend onder leiding van de bisschoppen. Daarom behoren deze handelingen aan het gehele lichaam van de kerk toe, brengen dit tot uiting en houden het in. Het is daarom de voornaamste verantwoordelijkheid van de herders, van de bisschoppen, maar ook van iedere afzonderlijke priester, om een liturgie te bewaren en te bevorderen die, met inachtneming van de liturgische normen, uitblinkt door edele eenvoud en zo de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk manifesteert. Een dergelijke liturgie zal ook een fundamenteel middel tot evangelisatie zijn, het instrument van genade, waardoor wij, zoals het concilie leert, zullen leren onszelf op te dragen en door de bemiddeling van Christus vervolmaakt zullen worden in de eenheid met God en met elkaar. Beste luisteraars, dat was de catechese van paus Leo XIV, deze woensdagochtend. Nu in verschillende talen zal er een samenvatting gegeven worden van deze catechese. En groet paus Leo XIV natuurlijk ook nog alle aanwezigen. En zoals altijd zijn er ook verschillende groepen op bedevaart. En die groet hij van harte ook nog persoonlijk. Dat delen we ook met jullie mee zo dadelijk.
1: Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur les raisons qui ont motivé la réforme liturgique. La liturgie, comme l'expliquait le futur Saint Paul VI, est à la fois un vecteur d'enseignement divin et une voie de dialogue avec Dieu. À travers les actions rituelles de l'Église, tandis que s'accomplit la célébration de l'œuvre du salut, la possibilité est donnée de vivre une véritable relation avec Dieu en entrant en contact avec l'événement salvifique. C'est pourquoi le Concile a repris la nécessité affirmé par Pie XI, que les fidèles ne soient pas de simples spectateurs étrangers ou muets face à ce mystère de la foi. En tant que réalité vivante, la liturgie a toujours été sujette à des évolutions et à des changements au fil des siècles. Le magistère en a adapté les formes aux exigences des différentes époques, tout en distinguant la partie immuable parce que d'institution divine, et les parties susceptibles de changement, parce que humaine, comme le soulignait Pie XII, lui-même à l'origine de la réforme de la Semaine Sainte. C'est ainsi que doit être comprise la réforme liturgique, loin de certains abus ou préjugés, encore actuels, qui trahissent son intention première. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones.
2: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli del pellegrinaggio interdiocesano del Senegal. Vi invito ad aprire i vostri cuori e le vostre intelligenze.

En heel veel volk aanwezig. Beste luisteraars, in de Sint-Pietersbasiliek. We hoorden ook enkele mensen roepen, leve de paus. En natuurlijk veel applaus. We hebben vandaag samen, zoals elke woensdag, de generale audiëntie kunnen meevolgen. Rechtstreeks vanuit Rome, beste luisteraars. De catechese van de paus hebben we voor u volledig kunnen vertalen. En ondertussen zien we hier op de beelden die we krijgen van onze collega's van Vatican News. Dat paus Leo XIV verschillende bisschoppen groet. Die aanwezig zijn op de generale audiëntie. We zien daar trouwens ook de bisschop van Hasselt bij staan. Monseigneur Patrick Hoogmartens. Die zo dadelijk ook door de paus wordt gegroet. Samen met onze aartsbisschop en nog de bisschop van Luik waren zij enkele dagen geleden op audiëntie bij paus Leo. En monseigneur Hoogmartens dus vandaag ook aanwezig op de generale audiëntie in Rome. We zien ook een moeder met een kindje in haar armen. Die slaapt heerlijk zacht, denk ik. Met haar mondje open krijgt nog een mooie zegen van paus Leo. We zien ook verschillende pasgetrouwden die daar aanwezig zijn. In hun huwelijkskledij, altijd mooi om te zien. En we zien daar ook een kindje die samen met zijn vader de paus mogen groeten. Het kindje heeft het syndroom van Down en lacht naar de paus. En zwaait nog even een high five, dat kan ook natuurlijk. En verschillende mensen worden nog persoonlijk gegroet door de paus. Het is mooi om te zien. We zien daar enkele mensen in een rolstoel. Ook een oudere zuster. Die aandacht krijgt van de paus. Ze slaapt wel een beetje. Maar de paus praat even tegen haar. En ze krijgt een zegen. Natuurlijk, iedereen wil graag de paus groeten. En de paus neemt zijn tijd, maar kan uiteraard niet iedereen een handje gaan geven. Maar hij neemt zijn tijd bij de mensen bij wie hij even stopt. En het is mooi om te zien. De blik in de ogen van de mensen. Zo hier een mevrouw die in een rolstoel zit. Die zo dankbaar is dat ze de paus kan groeten. De paus geeft haar uiteraard een kruisje. En ondertussen verlaten vele aanwezigen de Sint-Pietersbasiliek en krijgen wij van onze collega's van Vatican News zicht op het Sint-Pietersplein. Het is daar precies toch beter weer dan hier bij ons, beste luisteraars. Ik zie toch wel een blauwe hemel. Temperaturen zien we hier niet, maar het is toch al geen regen daar. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending, deze rechtstreekse uitzending vanuit Rome, waar we de generale audiëntie met paus Leo XIV hebben kunnen volgen. Volgende week woensdag opnieuw rechtstreeks vanuit Rome.
de generale audiëntie. En voor meer nieuws uit het Vaticaan, beste luisteraars, misschien zelfs ook over het bezoek van onze drie bisschoppen aan de paus, wel meer nieuws in het programma Radio Vaticaan, morgenavond, donderdag 27 augustus, om 17.30 uur. Van harte een zeer fijne ochtend toe.

Het was in de zomer in de 70er jaren van de 19e eeuw, toen ik om 4 uur in de vroege ochtend door hard kloppen op het raam van mijn slaapkamer werd gewekt. Tegelijk hoorde ik een mannenstem die riep dat ik naar Duiten moest gaan, naar de oude Eum, om hem de laatste sacramenten toe te dienen. Onmiddellijk stond ik op en opende het raam om van de boodschapper nadere bijzonderheden te horen. Omdat ik tot dan toe nog niet had gehoord dat de oude man ziek was. Er was echter niemand meer te zien. O, dacht ik, die is inmiddels al de koster gaan wekken. En ik liep hem hard achterna. De kerk was echter dicht, geen koster en geen boodschapper te zien. Ofschoon het toch de gewoonte was dat de koster het allerheiligste begeleidde. Toch waren de koster en ik al binnen 10 minuten op weg naar Duiten. Wat een prachtige zomermorgen was het. Het leek wel alsof de hele natuur de schepper hulde wilde brengen. En in een gelukzalige stemming legde ik de 3,5 kilometer lange weg af. Tegen 5:30 kwamen we bij de boerenhoeve aan. De huisdeur stond niet open, hetgeen anders bij een bediening gebruikelijk was. We kwamen door de keukendeur binnen, doch er was niemand. De deur van de deel ging open en daar stond de boerin met 2 emmers in de handen en kennelijk geschrokken toen ze me zag met het Allerheiligste. Ik ben toch opgeroepen voor de oude Eum, stamelde ik. Nee, dat moet echt een vergissing zijn. Want Eum is kerngezond, zei de vrouw. Ik bleef erbij dat de boodschapper uitdrukkelijk had gezegd dat ik naar de oude Eum moest gaan om hem te bedienen. Is er soms bij de buren iemand ziek, vroeg ik. Niet dat ik weet, was het antwoord. Ik zei toen, omdat de oude Eum binnenkort de heilige sacramenten zou willen ontvangen, kan het net zo goed nu. En dan ben ik ook niet te vergeefs gekomen. Vraag het hem maar. Ik werd in de beste kamer gelaten en na enige tijd wachten kreeg ik te horen dat Eum ermee akkoord ging. Ik hielp hem bij de voorbereiding en met veel devotie ontving hij de heilige sacramenten. Om 7:15 was ik weer thuis, juist op tijd voor de schoolmis. In de namiddag was ik op mijn kamer toen de landeigenaar verscheen en zei: meneer pastoor, Eum is hedenmiddag na het eten plotseling overleden. Hij had vanmorgen toen u weg was nog goed ontbeten, was opgewekt zoals altijd en maakte als gewoonlijk nog een kleine wandeling over het land. En 's middags smaakte het eten hem niet en toen hij voor zijn middagdutje in de stoel wilde gaan zitten, zakte hij in elkaar en was op slag dood. Hij heeft toch geluk gehad dat u hem hedenochtend toevallig had bediend. Ja, antwoordde ik. Dat heeft hij aan de hulpvaardige patroon van de stervenden te danken. Bij leven heeft Eum hem trouw vereerd. Van de boodschapper die mij die bewuste ochtend

In de parochiekerk van Gnezau vereert men een beeld van de heilige Jozef. Het is geen sinds een kunstwerk. Aan zijn voetstuk staat een oude beschadigde lantaarn. Het beeld brengt een zonderlinge gebeurtenis in herinnering. En deze werd verteld door de huishoudster van pastoor Messinger, overleed in 1966, die haar had verboden erover te spreken zolang hij nog leefde. Zie hier het verhaal. Op een nacht rond 1:30 wordt de pastoor gewekt door het gerinkel van de huisbel voor een bediening. De man aan de deur is hem onbekend. De pastoor is immers nog niet lang in Gnezau aangesteld. Hij kent daarom nog niet al zijn parochianen. De pastoor wil de koster gaan wekken om mee te gaan, maar de boodschapper vindt dat allemaal niet nodig. Ik ga wel mee, zegt hij. Bij het openen van het tabernakel om het heilige viaticum eruit te halen, hoort de pastoor tot zijn grote verwondering dat de man in kwestie het confiteor biedt in onberispelijk Latijn. Hij denkt met een of andere werknemer te maken te hebben in dienst van een hoeve uit de buurt. Met de lantaarn in de hand gaat de boodschapper voorop. Ze lopen het dorp uit en gaan de weg op naar het bos. Wanneer de man echter de laatste hoeve voorbij gaat, maakt de pastoor de opmerking aan zijn begeleider dat er daarboven geen enkel huis meer is, niets dan bos. De begeleider dringt er toch op aan om hem te volgen. De pastoor doet het. Zeer goed, antwoordt de onbekende, en ze vervolgen hun weg. De pastoor maakt zich echter ongerust. Plots ziet de pastoor de lantaarn voor hem op de grond staan. De onbekende is verdwenen en de pastoor roept hem tevergeefs. Geen enkel antwoord weer klinkt in de duistere nacht. Verbijsterd kijkt de pastoor om zich heen. Dichtbij bemerkt hij een kleine opslaghut voor het hooi. En weifelend vraagt hij zich af wat hij moet doen. Op hetzelfde moment hoort hij een zwak gesteun vanuit de hut. De pastoor krijgt weer moed en opent de deur van de hut. Met behulp van de lantaarn kijkt hij rond in de hut. En daar op het hooi ligt een oude bedelaar in stervensnood. Bij het zien van de priesters kreunt hij: Eerwaarde, hoe bent u hier kunnen komen? Heel mijn leven heb ik gebeden tot de heilige Jozef om me niet te laten sterven zonder de laatste sacramenten te hebben ontvangen. Nu dacht ik toch te moeten sterven zonder bijstand van een priester. En zie, u bent gekomen. Diep bewogen bereidt de priester de arme man voor om voor God te verschijnen. En hij blijft bij hem tot de laatste snik. Als aandenken aan dit voorval heeft de huidige priester de oude lantaarn bij het beeld van de heilige Jozef geplaatst. En elke week wordt deze lantaarn aangestoken. Zo is het een uitnodiging voor de gelovigen om tot de heilige Jozef te bidden en hem al hun kommer en zorgen toe te vertrouwen.

In de nacht van 2 januari 1885 verscheen een onbekende bejaarde bij een priester om hem te vragen naar een stervende te gaan. De man gaf het adres op en stelde voor de priester te begeleiden. De aangegeven straat stond echter zeer slecht aangeschreven. De oude man was een onbekende en het was al middernacht. Was dit een valstrik? Daarom aarzelde de priester. Doch de vreemdeling spoorde hem krachtig aan. Wacht niet langer. U moet de sacramenten toedienen aan een arme oude vrouw die op sterven ligt. De priester dacht aan zijn plicht en liet zich overreden en volgde de boodschapper. De nacht was bitter koud, doch de oude man scheen het niet te voelen en ging de priester voor. Om hem moed in te spreken, zei hij tot de priester: ik zal bij de deur op u blijven wachten. Toen ze in de wijk bij het beruchte huis aankwamen, voelde de priester, die het allerheiligste bij zich droeg, zich opnieuw erg angstig. Doch hij kreeg nieuwe moed bij de gedachte dat Jezus voor de zondaars op aarde is gekomen. Op een teken van de gids trok hij krachtig aan de bel. Niemand deed echter open. Hij klopte vervolgens enkele keren op de deur, maar het bleef stil. Nu zei de geestelijke tot de oude man die op een afstand was blijven staan: u ziet dat het nutloos is. Er wordt niet open gedaan. Laat mij eens kloppen, antwoordde de geheimzinnige persoon, terwijl hij naderbij kwam en de priester een stap achterwaarts deed. De oude man zei hem: zodra de deur open is, stap dan zo snel mogelijk naar binnen, ga de trap op tot de verdieping en open de deur aan het einde van de gang. En daar zult u de stervende vinden. De merkwaardige woorden werden met zulk een gezag uitgesproken dat de priester geen enkel bezwaar meer kon maken. De bejaarde man duwde op een vreemde manier tegen de deur en deze ging onmiddellijk open. De priester stapte ditmaal zonder aarzelen naar binnen. Hij ging de trap op, opende de aangeduide deur en stond toen voor een vrouw die uitgestrekt op haar bed lag te sterven en in haar verlatenheid steeds klagend herhaalde: haal een priester, haal een priester, laat mij niet sterven zonder een priester. De dienaar Gods kwam dichterbij. Mijn dochter, hier is een priester. Zij geloofde het echter niet. Nee, riep ze uit, niemand in dit huis zou voor mij een priester roepen. Mijn dochter, een bejaarde man kwam mij vragen om naar u toe te komen. Ik ken helemaal geen bejaarde man, zei de stervende. Niettemin slaagde de priester erin haar langzamerhand te overtuigen dat hij een dienaar Gods was, die ze verlangde en bood haar de heilige sacramenten aan. Zij beleed toen de zonden van haar losbandig leven, die zo zwaar op haar geweten drukten, en gaf blijk van zo'n groot berouw dat de priester, verbaasd als hij was, een zo groot geloof aan te treffen bij iemand die zo ver van God had geleefd. Hij vroeg of zij nog bepaalde godsdienstige praktijken in haar leven had bijgehouden. Niets, zei ze, behalve één gebed tot Sint-Jozef, dat ik elke dag bad om een goede dood te kunnen sterven. De priester maakte alles klaar om de laatste sacramenten te kunnen toedienen en ondertussen kwamen er nog enkele personen de kamer binnen en gingen weer weg zonder dat ze de priester schenen op te merken. Hij gaf de rouwmoedige zondares de heilige hostie en diende het heilig oliesel toe en verliet haar niet voordat ze in diepe vrede haar gezuiverde ziel in Gods handen had teruggegeven. In stilte begaf de priester zich weer naar de deur en ging vervolgens naar huis zonder iemand te ontmoeten. Hij overwoog voor zichzelf nog eens de wonderbare gebeurtenis van die nacht en de troost die hij als priester had mogen brengen. Diep in zijn hart kwam hij tot overtuiging dat de liefdevolle oude man niemand anders geweest kon zijn dan de glorierijke en barmhartige heilige Jozef, de patroon van een goede dood.

Een schilder had van de grote paus Pius IX de opdracht gekregen een schilderij te maken dat de verkondiging van het geloofspunt van de onbevlekte ontvangenis van Maria voorstelde. Het ontwerp was klaar. De kunstenaar legde het voor aan de Heilige Vader en de paus bekeek het. En de Heilige Jozef, riep hij uit, waar is de Heilige Jozef? De schilder wees op een groep die zich in de wolken oploste en zei, ik zal hem hierbij aanbrengen. O nee, antwoordde de paus en wees met de vinger naast de plaats waar Jezus afgebeeld stond. Hier en nergens anders moet hij staan, want de Heilige Jozef is in de hemel op geen andere plaats.

Een jong meisje opgevoed in een huis van het Heilig Hart, de gelukzalige Maria van de Voorzienigheid, gestorven in 1871, werd door God uitverkoren. Al op jeugdige leeftijd vroeg ze zich af: God is onze voorzienigheid, hoe kunnen wij hem toebehoren? En Gods genade gaf haar dit antwoord in: door de schuld van de zielen in het vagevuur af te lossen. Op 2 november 1853 werd het plan gemaakt een congregatie te stichten die tot voornaamste doel zou hebben door werken, gebed en versterving deze arme zielen te hulp te komen. De heilige pastoor van Ars, vol bewondering voor deze opzet, steunde die zoveel hij kon door dikwijls raad en advies aan de vrome stichteres te geven. Men beloofde Sint-Jozef dat wanneer het werk vorm zou krijgen, het eerste beeld dat men in het huis van de congregatie zou plaatsen, het zijne zou zijn. In dit eerste huis zouden de mensen zich ten volle wijden aan het verlichten van de smarten van de zielen in het vage vuur. Sint-Jozef wachtte zich er al wel op voor deze belofte te vergeten. De religieuzen konden dankzij de voorzienigheid een huis in Parijs kopen. En in 1856 kozen ze de naam van Helpsters van de Zielen in het Vage Vuur. De volgende dag al bracht een postbeambte een beeld van Sint-Jozef, aangeboden door iemand die nog de vrome wens, nog de aankoop kende. En zo toonde Sint-Jozef dat hij dit heldhaftig werk, dat midden in de grote stad Parijs een verborgen taak vervult, in bescherming nam.

0: Wunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille Begleiter meiner einsamen Stunden. Freund bist du mir.
1: In 1696 verwoestte een rampzalige oorlog Duitsland, Spanje, Savoie en Frankrijk. Onder tranen en gebeden smeekte men om vrede. En op zekere dag werd aan een heilige ziel, die leefde als een engel en daarom ook Maria van de Engelen heette en die veel van Sint-Jozef hield, met tedere vertrouwen medegedeeld. God wil dat de stad Turijn plechtig wordt toegewijd aan de heilige Jozef. Door zijn tussenkomst zullen de grote rampen weldra ophouden. Maria van de Engelen drong hierop beurtelings aan bij de prinsen, de koning en het volk. Met haar vurig hart moedigde ze de stad aan. Grote menigten bezochten de altaren van Sint-Jozef. En er werd met grote overtuiging gebeden in alle kerken. Men riep Sint-Jozef uit tot patroon van het koninkrijk en tot verdediger van de stad. Zijn antwoord liet niet op zich wachten. En volgens de belofte aan Maria van de Engelen liep het jaar niet een einde zonder vrede te hebben gebracht.

0: Radio Maria.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Het is 12:00 geworden. Laten wij samen het Angelus bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, omdat wij de beloften van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, laten wij ook samen het middaggebed van de kerk bidden. De hymne kan u vinden op pagina 758. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 828. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Plus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons gaat. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Gij zijt lofwaardig Heer. Leer mij uw beschikkingen kennen. Hoe houdt men van jongs af zijn weg onbedorven? Door acht te slaan op uw woord, met heel mijn hart richt ik mij tot u. Laat mij niet afwijken van uw geboden, uw uitspraken berg ik diep in mijn hart. Om niet tegen u te misdoen, gij zijt lofwaardig Heer. Leer mij uw beschikkingen kennen, mijn lippen verkondigen allerwegen. Wat door uw mond is bepaald, mijn vreugde vind ik in wat gij verordent. Dat is mijn rijkste bezit, ik hou uw bevelen altijd voor ogen. En let op de weg die gij wijst. Wat gij hebt beschikt is mij welkom. Uw woorden vergeet ik nooit. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij zijt lofwaardig Heer. Leer mij uw beschikkingen kennen. Heer, standvastig volg ik het pad van de wet. Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig. Let op mijn luid geroep, wil mijn gebed aanhoren. Mijn lippen bedriegen u niet, mijn oordeel verwacht ik van u. Uw ogen zien wat mij toekomt. Zie in mijn hart, ga mij na in de nacht, of stel mij met vuur op de proef. Gij vindt geen onrecht in mij, mijn mond zondigt niet, wat de mensen ook doen. Ik let op het woord van uw lippen, standvastig volg ik het pad van de wet. Mijn voet struikelt niet op uw wegen, nu roep ik u aan, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem. Toon mij de grootheid van uw erbarmen. Redder van ieder die vlucht in uw hand, beschut mij als uw oogappel, Heer. Dek mij met de schaduw van uw vleugels. Voor zondaars die mij geweld aandoen, mijn tegenstanders omsingelen mij, ze hebben hun lompe harten gesloten en spreken verwaande taal. Nu sluipen zij aan en omringen mij. Zij loeren erop mij ten val te brengen. Zij zijn als een leeuw die aast op zijn prooi. een leeuwenwelp die stil op de loer ligt. Kom, Heer, hou hem tegen en werp hem neer. Bescherm met uw speer mij tegen de zondaar. Uw hand verlosse mij van die mensen die met hun lot niet tevreden zijn. Verzadig hen maar met uw aardse schatten, zodat hun zonen genoeg ervan krijgen. Hun kinderen erven wat overschiet. Laat mij in gerechtigheid u aanschouwen. Uw aanblik verzadigt mij als ik ontwaak. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, standvastig volg ik het pad van de wet. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Hij die u geroepen heeft, is heilig. Wees heilig zoals hij, in heel uw gedrag. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Bekleed uw priesters met gerechtigheid. Laat uw heiligen dansen van vreugde. Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn, en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn, door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Zusters en broeders, beste luisteraars van Radio Maria. Wij zijn weer samengekomen om te bidden, de rozenkrans te bidden. Vandaag gedenkt de kerk de heilige Mariam Bawardi van de gekruisigde Jezus. Zij stierf op 26 augustus 1878 in Bethlehem. In de Romeinse kalender wordt zij op die datum herdacht. In de Karmitaanse familie wordt zij op 25 augustus herdacht, omdat 26 augustus de gedachtenis is van de doorboring van het hart van de heilige Teresa van Avila door de liefde van Christus. Maar vandaag gedenken wij dus de heilige Mariam Bawardi en we willen dan ook teksten overwegen die zij heeft neergeschreven. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest
1: en geboren uit de maagd Maria,
0: die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving.

0: met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Groet u, Maria, moeder van God, de Zoon, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van ons dood.
0: Groet u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wij overwegen nu het lijden van onze Heer Jezus Christus. Eerste droevige mysterie, de doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven. Vrucht van het mysterie, berouw over onze zonden. De heilige Mariam Bawardi zegt: iedereen slaapt. En God, zo vol goedheid, zo groot, zo onze lofwaardig, wie denkt er aan hem? Kijk de natuur, prijst hem, de hemel, de sterren, de bomen, het gras, alles prijst de Heer. Maar de mens die zijn genaden kent, die hem het meest zou moeten prijzen, hij slaapt. Kom, laten we gaan en het universum wakker schudden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven naar onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.

0: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn goede Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Red ons voor het vuur van de hel.
1: Breng ons in de
2: hel.
1: Vraag
2: ons die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Tweede droevige mysterie, de geesteling van Jezus, vruchte liefde tot de boetvaardigheid. Of ik nu vreugde ken of verdriet, mogen uw heilige naam gezegend zijn, Heer. Of ik nu angst ken of vrede, mogen uw heilige naam gezegend zijn, Heer. Of ik nu lijd of geniet, mogen uw heilige naam gezegend zijn, Heer. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
2: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen
3: die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Het derde droevige mysterie, de doornenkroning van Jezus, vrucht het versterven van onze eigen liefde. Ik riep de Heilige Geest aan en ik zei, kom mijn troost, kom mijn vreugde, kom mijn vrede, mijn kracht, mijn licht. Kom verlicht mijn verstand, zodat ik de bron kan vinden waarvan ik moet drinken. Eén druppel van u is genoeg. Om Jezus te laten zien zoals hij is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, en bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd.
3: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, en behoed ons
2: verschuren van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
4: Het vierde droevige mysterie, de kruisdraging van Jezus, vrucht het geduldig dragen van onze eigen kruisen. Kijk naar het lammetje, zie het vertrouwen dat het geeft in zijn herder. Het loopt dicht bij hem in vertrouwen, het geeft zich over aan zijn zorg. Zo moeten jullie zich door uw herder Jezus laten leiden. Zo moeten jullie hem altijd in geloof volgen, zowel 's nachts als overdag. Zo moeten jullie echte lammetjes zijn. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons aan het zondaars,
2: nu en in het uur van onze
4: dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, en bewaar ons voor het vuur van de
5: en breng de zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest genoten.
6: Vijfde droevige mysterie, de kruisiging en de kruisdood van Jezus. Vrucht de liefde tot Jezus en Maria. Hemel zegen de Heer, aarde zegen de Heer. Ik bezing de grootheid en macht van onze Schepper, want wij zijn het werk van zijn handen, de prijs van zijn bloed. Kom, laten wij hem aanbidden. Hij is onze koning, hij is onze vader. Kom, laten we hem aanbidden. O mijn God, mijn hart is te klein. Ik zou willen dat een hart groter dan het heelal u lief had. O mijn liefde. De ziel die op God hoopt, zal door zijn barmhartigheid in een prachtige diamant worden veranderd. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van ons
6: dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Heere, aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6: O mijn goede Jezus,
5: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, en breng alle zielen naar de hemel,
0: vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

0: De heilige Mariam Wawardi had een bijzondere verering tot de heilige maagd Maria en tot de Heilige Geest. We kunnen eindigen met een gebed tot de Heilige Geest van deze heilige. Heilige Geest, inspireer mij. Liefde van God, verteer mij. Op de ware weg, leid mij. Maria, mijn moeder, zie naar mij om. En samen met Jezus, zegen mij. Voor elk kwaad, voor elke illusie, voor elk gevaar, bewaar mij en bescherm mij. Maria, koningin en moeder van vrede, bid voor ons. Goede heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: Heilige Mariam Bawardi,
1: bid voor ons.
0: Heilige God de Lieve,
1: bid voor ons.
0: Alle engelen en Gods lieve heiligen,
1: bid voor ons.
0: Geloofd zij Jezus Christus. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Anno Domini, belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in deze zomerse editie van het programma Anno Domini. Ook deze maand brengen wij u een compilatie van de leukste weetjes die de revue zijn gepasseerd het afgelopen jaar. En dat waren er heel wat. Vandaag beginnen wij met de uitzending van oktober. Die ging over het jaar 1825. Op het eiland Java brak er een opstand uit tegen de Nederlandse koloniale overheid. Karel X van Frankrijk erkende de Republiek Haiti en werd later in datzelfde jaar tot koning gekroond. De zalige Antoine Chevrier werd geboren. De eerste moderne beurscrash vond plaats. De zalige Elisabeth Canori Mora stierf. En nog zoveel meer gebeurde er in het jaar 1825. Wij gaan luisteren naar een eerste fragment uit deze uitzending. Op 4 juli verliet het schip Restoration de haven van Stavanger in Noorwegen, met 45 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Na een lange en moeilijke reis kwam de groep op 9 oktober in 1825 aan in New York. De emigranten waren Quakers en Hoggianen, beide protestantse minderheden, van het soort met een zeer beperkte liturgie. Iedereen overleefde de reis. Tijdens de overtocht beviel de vrouw van de leider van de groep van een dochtertje. Het schip was volgens de Amerikaanse wetgeving ernstig overbevolkt. Bij aankomst in New York werd het onmiddellijk in beslag genomen door de lokale autoriteiten. Later verkregen de emigranten gratie. Dit was het begin van 3 grote golven van emigratie vanuit Noorwegen naar de Verenigde Staten van Amerika. De zalige Catherine Scherer werd geboren op 31 oktober 1825 in kanton Luzern in Zwitserland. Haar ouders waren eenvoudige boeren. Haar vader stierf toen zij nog klein was en zij werd opgevangen door familie. Haar moeder had niet de financiële middelen om voor al haar kinderen te zorgen. Ze trad op 19-jarige leeftijd toe tot de congregatie van het Heilig Kruis. Deze jonge gemeenschap was zojuist gesticht en zij behoorde tot de eerste 5 leden. In juni 1845 ontving zij het novicengewaad uit de handen van de stichter zelf. En op 27 oktober van datzelfde jaar legde zij haar eerste geloften af als zuster Maria Theresia. Daarna begon zij haar werk als onderwijzeres. In 1852 belastte de stichter haar met het beheer van zijn eerste ziekenhuis en met de leiding van het noviciaat van de Zusters van Barmhartigheid. In 1857 werd zij verkozen tot algemeen overste in Engelbol, het moederhuis van de Zusters van Barmhartigheid van het Heilig Kruis. Ze leidde de congregatie 31 jaar lang, tot aan haar dood. Haar leidmotief was volledig toegewijd aan de gekruisigde en daarom volledig aan de naaste. Na de plotselinge dood van de stichter kwam de congregatie in moeilijkheden. Zij wist het door haar inzet te redden. Ze overleed op 16 juni 1888 na een pijnlijke ziekte. Op 29 oktober 1995 werd zij zalig verklaard door Paus Johannes Paulus II. Op 26 december vond er een opstand plaats in Rusland van officieren uit het leger tegen de nieuwe tsaar Nicolaas I, die nog maar datzelfde jaar was aangetreden als onverwachte opvolger van zijn oudere broer, waarover later meer. Er zat nog een broer tussen deze twee, maar hij had van zijn rechten op de troon afstand gedaan om te kunnen scheiden en hertrouwen met een Poolse gravin. En zo kwam Nicolaas op de troon. Deze opstand, de Decembristenopstand, was slechts van korte duur. Op 24 juli werd de zalige Luigi Maria Monti geboren als 8e van 11 kinderen in het bisdom Milaan. Na de dood van zijn vader toen hij 12 was, hielp hij het gezin te onderhouden door houten voorwerpen te maken. Na de werkuren verzamelde hij andere vrome ambachtslieden en boeren in zijn winkel om de gebedsgroep de Broederschap van het Heilig Hart van Jezus te vormen. De groep breidde haar werk al snel uit naar de armen en zieken. En in 1846 legde Luigi een privégelofte van kuisheid en gehoorzaamheid af. Hij studeerde verpleegkunde en tijdens de cholera-epidemie van 1855 liet hij zich samen met de zieken afzonderen om voor hen te zorgen. In 1877 stichtte hij de congregatie van de Zonen van de Onbevlekte Ontvangenis. De zonen begaven zich vrijwillig in de ergste epidemieën, werkten op plaatsen waar anderen bang waren om te komen en gaven hun eigen bedden aan de zieken. Luigi stichtte kleine gemeenschappen in de hele regio, waar mannen in ziekenhuizen werkten en als reizende verpleegkundigen, voor de verarmde boeren verspreid over het land. In 1882 breiden zij hun missie uit en stichten ze weeshuizen met aangrenzende scholen. Ook al was hij geen priester, toch werd hij vader genoemd, omdat zijn spiritueel vaderschap zo evident was voor de mensen om hem heen. Hij stierf op 75-jarige leeftijd, bijna blind, volledig uitgeput en tot het einde toe werkzaam voor de congregatie. Hij werd zalig verklaard op 9 november 2003 door de heilige paus Johannes Paulus II. Op 9 juni stierf Pauline Bonaparte, een jongere zus van Napoleon. Wanneer Napoleon verbannen werd naar Elba, verkocht zij haar bezittingen om zijn toestand te beteren. Zij was de enige van zijn broers en zussen die hem kwam bezoeken in zijn ballingschap. Haar huis in Parijs verkocht ze aan de Britse overheid en het is tot op de dag van vandaag de woonst van de Britse ambassadeur aan Frankrijk. Zij was heel haar leven in slechte gezondheid en stierf op 44-jarige leeftijd. Op 5 februari stierf de zalige Elisabeth Canori Mora. Zij werd geboren in een rijke Italiaanse adellijke familie en trouwde in 1796 met Cristoforo Mora. Cristoforo, een jurist, was jaloers en controlerend. En hij begon argwanend te worden over Elisabeths familiebanden. Uiteindelijk werd hij verbitterd, gewelddadig en vervolgens koud en onverschillig tegenover haar. Het echtpaar kreeg 4 dochters, van wie er 2 als baby stierven. Cristoforo begon een relatie met een andere vrouw, verspilde het familiegeld aan haar en verliet uiteindelijk Elisabeth en de meisjes, waardoor zij in armoede achterbleven. Elisabeth wijdde zich volledig aan de zorg voor haar kinderen, aan gebed en aan een stille dienstbaarheid aan de zieken en armen, vooral aan arme gezinnen. Ze werd derde ordelid van de Trinitariërs. Na haar dood in 1825 bekeerde Cristoforo zich, trad toe tot de Franciscanen en werd priester. Zij werd zalig verklaard door de heilige paus Johannes Paulus II op 24 april 1994. In 1825 zette de componist Friedrich Silcher een gedicht van de Duitse romantische poëet Ludwig Uhland op muziek. En hij was daarbij geïnspireerd door de melodie van een Zwitsers volkliedje. Het gedicht is een klaaglied waarbij een soldaat zijn gevallen kameraad bezingt. En het is een van de traditionele Duitse liederen tegen oorlog. Het heet Der gute Kamerad. En wij gaan luisteren naar een uitvoering van Große Korpsgemeinschaft mit Orchester.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. We gaan verder met een tweede fragment uit de uitzending van Anno Domini van de maand oktober, waar wij het jaar 1825 bespraken. We gaan luisteren naar een fragment uit het laatste deel van deze uitzending, waar wij u enkele korte weetjes brachten over dit jaar, terwijl u kan luisteren naar muziek van Franz Schubert, gecomponeerd in het jaar 1825. Een pianosonata in La mineur.

In 1825 vond de eerste moderne beurscrash plaats. De paniek van 1825 genoemd. In Engeland moesten 12 banken de deuren sluiten. En de Bank van Engeland werd enkel gered met goud afkomstig van de Bank van Frankrijk. Een van de aanleidingen was een lening uitgeschreven aan het Centraal-Amerikaans land Poyet. Een land dat fictief bleek te zijn.

Op 16 mei werd de zalige Angela Truskowska geboren in Polen. In 1855 stichtte zij een van de eerste actieve contemplatieve congregaties. Naar de spiritualiteit van Sint Franciscus van Assisi en Sint Felix van Cantalice. Zij werd zalig verklaard in 1993 door Paus Johannes Paulus II.

In 1825 wilde koning Willem I van de Verenigde Nederlanden de invloed van de katholieke kerk in zijn land beperken. En hij liet tientallen kleinseminaries sluiten, richtte in de plaats het Collegium Philosophicum in Leuven op en mengde zich met benoemingen van bisschoppen. Dit gedrag zal bijdragen aan de Belgische Revolutie in 1830.

John Quincy Adams werd op 4 maart de 6e president van de Verenigde Staten. Hij is de vroegste Amerikaanse president van wie we een foto hebben.

Op 19 november overleed tsaar Alexander I van Rusland op 47-jarige leeftijd aan tyfus. Het is hij die opgevolgd werd door zijn jongere broer Nicolaas I, waar we het daarnet al over hadden. Omdat tsaar Alexander in zijn laatste jaren zich steeds meer terugtrok en zich verdiepte in het geloof, ontstonden er geruchten dat hij zijn dood in scène zou hebben gezet, om als kluizenaar onder een andere naam verder

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden draagt zijn handelsposten op de Coromandelkust in Indië en in Malacca over aan Groot-Brittannië. En dit in ruil voor Bengkulu in het huidige Indonesië en andere Britse bezittingen op Sumatra. Deze ruil versterkte de Nederlandse positie in zijn koloniën.

In 1825 werd Pieter Jan Beks aangesteld als kapelaan van de hertog en hertogin van Anhalt-Köthen in het huidige Duitsland. Dit echtpaar had zich juist bekeerd tot het katholicisme en zij wouden graag een jezuïet als biechtvader. Pieter Jan Beks was in 1795 in Zichem geboren in een zeer arme familie. Hij werd parochiepriester in Ukkel, maar na 8 maanden besloot hij in te treden bij de jezuïten in Hildesheim. Toen hij naar Köthen trok, trof hij er slechts 20 katholieken. Maar na 4 jaar had hij 200 bekeerlingen. Later in 1853 zou hij unaniem verkozen worden tot de 22e generaal-overste van de Sociëteit van Jezus.

Op 6 augustus riep Bolivia de onafhankelijkheid uit. Dit land in Zuid-Amerika was al 16 jaar in een onafhankelijkheidsoorlog verwikkeld met de Spaanse koloniale overheid en haar aanhangers. Aan deze oorlog kwam een einde met de vestiging van de Republiek in 1825.

Op 27 september werd de spoorlijn tussen Stockton en Darlington in Noordoost-Engeland geopend met een eerste officiële rit. Dit was de eerste openbare spoorlijn die gebruik maakte van stoomlocomotieven. En deze eerste rit was ook meteen de eerste keer dat passagiers werden meegenomen op een trein getrokken door een stoomlocomotief. Er waren zowel bij het vertrek als bij aankomst duizenden toeschouwers.

En zo, beste luisteraars, zetten wij onze terugblik op het afgelopen radiojaar verder. Met het jaar 1507. Dat wij bespraken in de maand april. Margaretha van Oostenrijk hield haar blijde intrede in Mechelen. De heilige Franciscus van Paola stierf. Het continent Amerika kreeg haar naam. Maarten Luther werd tot priester gewijd. De Turks-Mongoolse dynastie van de Timoriden verloor haar rijk. En er gebeurde nog zoveel meer andere dingen tijdens dit jaar. Wij gaan luisteren naar een eerste fragment. Zoals wij kunnen lezen in het online magazine Historiek, hield Margaretha van Oostenrijk op 7 juni in 1507 haar blijde inkomsten of blijde intrede in Mechelen. Als pas aangetreden gezagsdrager werd zij zeer feestelijk onthaald door de lokale bevolking van haar gekozen regeerstad. Margaretha van Oostenrijk was de dochter van Maximiliaan I van Oostenrijk en de vroeg overleden Maria van Bourgondië. Kort tevoren had haar vader haar aangewezen om zijn belangen te verdedigen in de noordelijke gewesten van zijn enorme Habsburgse Rijk, de voormalige Bourgondische Nederlanden, onze streken. De Habsburgers refereerden naar deze noordelijke gewesten van hun rijk als de landen van herwaarts over. Wat zoiets betekent als deze landen hier direct om ons heen, aangezien de Habsburgse heersers veelal in Vlaanderen of Brabant verbleven. Hun stamland in Bourgondië, een stuk zuidelijker gelegen, noemden ze dan de landen van derwaarts over. Al gebruikten ze de Franstalige equivalenten. Margaretha was bij haar aankomst als regentes in Mechelen 27 jaar oud. Maar ze droeg expres sobere kledij en een weduwenkap, om duidelijk te maken dat ze niet opnieuw uitgehuwelijkd zou worden. Ze had al 3 huwelijken achter de rug en had een 4de geweigerd. Zij was sinds 1506 voogd van haar neefje Karel en zijn zussen, na de dood van hun vader haar broer. De latere keizer Karel V groeide dus daardoor op aan het hof in Mechelen, met onder andere grote inbreng van Adriaan van Utrecht, de latere paus Adrianus VI. Margaretha koos in 1507, toen ze de Lage Landen mocht gaan besturen, bewust voor Mechelen, in plaats van het meer voor de hand liggende Brussel, de noordelijke hoofdresidentie van de Bourgondiërs. Ze kende Mechelen en het hofleven daar doordat haar geliefde stiefgrootmoeder, Margaretha van York, er woonde. De weduwe van haar grootvader Karel de Stoute. Die had in 1473 bovendien 2 van de belangrijkste bestuurlijke organen van de Lage Landen, de Hoge Raad, het Hoogste Gerechtshof, en de Rekenkamer naar Mechelen verplaatst. Ten slotte had de stad een streepje voor, omdat ze trouw was gebleven aan haar vader Maximiliaan, terwijl andere steden een bloedige strijd tegen zijn bewind hadden gevoerd. Margaretha liet tegenover het oude paleis van haar grootmoeder een nog groter en luxueuzer paleis optrekken, het zogeheten Hof van Savoyen. Dit werd een levendig verzamelpunt van kunstenaars en geleerden uit heel Europa, waar ook dochters en zonen van hoge adellijke families heen werden gestuurd om er net als Karel een gedegen opvoeding te krijgen. Anne Boleyn bijvoorbeeld woonde hier 1,5 jaar. Haar vader kwam er als Engelse ambassadeur geregeld over de vloer. En Anne Boleyn is natuurlijk het best gekend door haar huwelijk met de Engelse koning Hendrik VIII. Margaretha had een grote liefde voor literatuur, muziek en schilderkunst.
veel van de beste kunstenaars van haar tijd waren geregeld te gast aan het hof. En ook andere vooraanstaanden brachten bezoeken aan Mechelen, zoals Thomas More en Erasmus. Margaretha's bevoegdheden als de Habsburgse vertegenwoordiger werden steeds verder uitgebreid en zij slaagde erin enkele belangrijke vredesverdragen te onderhandelen. In 1520 werd zij officieel landvoogdes over de Lage Landen. De bloeiperiode van Mechelen kwam ten einde na haar dood in 1530. Haar neef Karel, in 1519 mede door de diplomatieke overredingskracht en het geld van zijn tante Margaretha, door de keurvorsten gekozen tot koning van het Heilig Roomse Rijk, en in 1530 door de paus gekroond tot keizer, besloot om de Lage Landen weer vanuit Brussel te laten besturen. Zijn nieuwe landvoogdes resideerde er vanaf 1531. Maar Mechelen draagt nog altijd de sporen van Margaretha van Oostenrijks bewind. Veel van de beeldbepalende gebouwen in de oude binnenstad zijn op de een of andere manier met haar verbonden. Op 27 oktober stierf de zalige Antonia van Brescia. Het is niet makkelijk om veel informatie over haar te vinden, maar zij was Dominicanes in het toenmalige klooster Santa Caterina Martire in Ferrara in het noorden van Italië. Daar zette zij zich in voor de getrouwe naleving van de kloosterregel. Zij onderscheidde zich door haar nederigheid, haar bereidheid tot boetedoening, een ascetische levenswijze en het grote geduld waarmee zij haar gezondheidsproblemen verdroeg. Ook had zij een mystieke aanleg. In het jaar 1507 was de zalige Gracia van Cotor 69 jaar en leefde hij in het Augustijnenklooster van Sint Christoffel in Venetië. Deze zalige was geboren in 1438 in het kleine stadje Mula, aan de kust van Dalmatie in het huidige Kroatië. Hij trad in de voetsporen van zijn vader, die zeeman was, en bezocht vele havensteden, waarbij hij zich vooral aangetrokken voelde tot de schoonheid van Venetië. Op een dag, nadat hij in de Augustijnenkerk van Sint Stefanus in die stad een preek van Simon van Camerino had gehoord, trad hij als broeder toe tot de orde. En hij nam de naam Gracia aan uit dankbaarheid jegens God voor de vele gaven die hij had ontvangen. Simon van Camerino had nabij Padua een gemeenschap gesticht, waar de broeders in absolute armoede leefden, terwijl zij dienst deden bij een heiligdom dat aan Onze Lieve Vrouw was gewijd. Hier leidde Gracia een leven van gebed en boete en wijdde hij zijn krachten aan de bouw van het klooster en aan het onderhouden van de tuin. Later, toen Simon het klooster van Sint Christoffel in Venetië stichtte, werd Gracia daarheen overgeplaatst. Daar was hij zeer geliefd bij het volk, dat hem vaak opzocht voor gebed en raad. In dit klooster leefde hij in 1507 en stierf hij een jaar later op 8 november 1508. In de kerk van Sint Christoffel werd ter nagedachtenis aan hem een marmeren monument opgericht door een senator van de stad, terwijl de relieken van Gracia uiteindelijk naar Mula, zijn geboortestad, werden teruggebracht. Paus Leo XIII bevestigde zijn verering in 1889. De Augustijnen zeggen over hem: de zalige Gracia van Cotor was een zeeman en arbeider die gehoor gaf aan Gods roeping tot het religieuze leven en zijn energie en talenten in dienst stelde van het leven van zijn gemeenschap. En door zijn eenvoudige maar oprechte houding
bracht hij anderen ertoe ook de genade van God in hun eigen leven te herkennen. Net als zoveel andere religieuzen en leken, mannen en vrouwen, beleefde hij zijn roeping in de eenvoudige, vaak bescheiden dagelijkse routine, waarbij hij de gaven die God hem had gegeven, gebruikte om hem te verheerlijken en het leven te verrijken waarmee God hem had omringd. In 1507 was de Vlaming Adriaan Willaert, geboren in Rumbeke, student in Parijs. Hij werd later een gerenommeerde componist, dirigent, muziekleraar en kapelmeester in de polyfonie. In 1515 trok hij naar Italië, waar hij een belangrijke speler werd in het verspreiden van de Vlaamse polyfonie. In 1527 werd hij benoemd tot kapelmeester van de San Marco Basiliek in Venetië, wat hij zou blijven tot aan zijn dood in 1562. Wij gaan luisteren naar een muziekstuk van zijn hand, de Gloria uit de miscompositie Missa Laudate Deum, gebracht door het muzikaal ensemble aan hem toegewijd Dionysus Now.

En dan, beste luisteraars, gaan wij nog luisteren naar een laatste fragment uit de uitzending van april over het jaar 1507. En terwijl wij korte weetjes horen over dat jaar, luisteren wij naar luidmuziek. Een compositie door Francesco Spinazzino. Hij zou in het jaar 1507 het eerste boek uitgebracht hebben met luidcomposities. Het werk dat u hoort heet In tabulatura de lauto libro, uitgevoerd door Sandro Volta.

In 1507 ontdekten de Portugezen het eiland Mauritius, dat zich bevindt in de Indische Oceaan, zo'n 2000 kilometer van de kust van Madagaskar, het land in Zuidoost-Afrika. De Portugezen waren niet geïnteresseerd in dit onbewoond eiland en vestigden er geen permanente kolonie. Bijna een eeuw later, in 1598, zette de Nederlandse admiraal Wijbrand van Warwijk voet aan wal op het eiland. En hij gaf het haar huidige naam Mauritius, ter ere van de prins Maurits van Nassau. Hetzelfde schip ontdekte ook de naburige eilanden Réunion en Rodrigues.

In 1507 werkte de Italiaanse beeldhouwer en architect Benedetto da Rovezzano een monument af voor een telg van de adellijke familie Altoviti in een kerk in Firenze. In 1524 vertrok deze kunstenaar naar Engeland omwille van een opdracht van een Engelse kardinaal voor het ontwerpen van zijn graftombe. De kardinaal zou er echter nooit in rusten, maar wel de grote Engelse admiraal Horatio Nelson, die vele zeeslagen won van de Franse revolutionairen en van Napoleon, van 1792 tot 1805. Vier grote bronzen kandelaars, elks bijna 3 meter lang, van de hand van Benedetto da Rovezzano, bevinden zich in de Sint-Baafskathedraal in Gent, aangeschaft door de bisschop Antonius Triest in de 17e eeuw. Voor de duidelijkheid, bisschop Antonius Triest is niet dezelfde persoon als de eerbiedwaardige Petrus Jozef Triest, de stichter van onder andere de Broeders van Liefde in de 19e eeuw.

10 april werd Paolo Danovi de eerste doge van de Doorluchtige Republiek Genua in 19 jaar. Deze republiek in het huidige Italië had hiervoor 19 jaar lang geen doge of eigen staatshoofd gekend. Het was echter nu ook slechts van zeer korte duur, want na 18 dagen werd hij door Franse troepen verjaagd, waarna de republiek weer geen doge zou kennen voor 5 jaar. In het jaar 1507 kwam het rijk van de Timoriden aan zijn einde. Deze Turks-Mongoolse dynastie had een gigantisch rijk in handen. Heel het huidige Iran, Afghanistan en Oezbekistan en grote delen van hedendaags Pakistan, Noord-Indië, Mesopotamië, Anatolië en de Caucasus. Dit was een Soenitisch rijk en cultureel veelal Perzisch. De doodsteek voor het rijk waren de invallen van de Oezbeken onder leiding van de Khan Muhammad Saibani, die verschillende Oezbeekse stammen had verenigd onder zijn gezag.

In 1507 werd de Dominicaan Jacob van Hoogstraten op het generaal kapittel van zijn orde benoemd tot de verantwoordelijke voor de opleiding van de orde. Deze theoloog werd rond 1460 geboren in Hoogstraten en studeerde klassieke talen en theologie bij de Dominicanen in Leuven. Na zijn priesterwijding vervolgde hij zijn studies aan de Universiteit van Keulen, waar hij later hoogleraar werd en zijn doctoraat behaalde. Zijn enorme theologische kennis en zijn natuurlijke gave om kennis over te dragen maakten hem tot een buitengewoon succesvol docent.

Van 27 april tot 27 augustus werd een Portugees garnizoen gelegerd in het huidige Kerala in het zuiden van Indië, belegerd door een lokaal leger van 60.000 man. De 150 Portugezen slaagden erin stand te houden voor 4 maanden. Zij stonden op het punt verslagen te worden toen een vloot van 11 Portugese schepen verscheen.

In 1507 werd Nicolaas van Esch geboren in Oosterwijk, nabij 's-Hertogenbosch. Hij studeerde aan de Universiteit van Leuven en vestigde zich na zijn priesterwijding in 1530 in Keulen, waar hij privéleraar werd van enkele jonge mannen, onder wie van de heilige kerkleraar Petrus Canisius. In 1538 werd hij benoemd tot pastoor van het Begijnhof in Diest.

0: En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden in deze uitzending van Anno Domini voor ons laatste jaar waarop wij terugblikken, het jaar 470. U gebracht tijdens de maand juni. De Germaanse militair Odoaker trok naar Italië om te dienen in het Romeinse leger. Later zou hij de keizer Augustulus afzetten en zou het einde inluiden van het West-Romeinse Rijk. De heiligen Finian en Caesarius van Arles werden geboren in het jaar 470 en datzelfde jaar stierf de heilige Euphrosyne. Nog zoveel andere dingen gebeurden tijdens dit jaar. Laten wij samen luisteren naar een fragment. De heilige Caesarius van Arles werd geboren rond het jaar 470 in Bourgondië. Hij trad op jonge leeftijd toe tot het klooster van Lérins. Maar vanwege zijn zwakke gezondheid stuurde de abt hem naar Arles om te herstellen. Daar won hij de genegenheid en respect van bisschop Eonus, die hem tot diaken en priester wijdde. Na de dood van de bisschop, in 402 of 403, werd Caesarius unaniem gekozen als diens opvolger. 40 jaar lang bestuurde hij het bisdom Arles met apostolische moed en wijsheid. En hij geldt als de belangrijkste bisschop van Gallië in deze moeilijke periode. Zijn bisschopstad, nabij de monding van de Rhône en dichtbij Marseille, was op alle vlakken, zowel op het sociale, commerciële en industriële vlak, een belangrijke stad in Gallië en de bredere mediterrane wereld. Politiek gezien werd ze echter blootgesteld aan alle wisselvalligheden die Europa in de vroege 6e eeuw troffen. Verschillende volkeren, de Visigoten, Ostrogoten, Bourgondiërs en Franken, streden om de macht. Uiteindelijk kregen de Franken onder koning Gildebert uit het Merovingische huis rond 538 de volledige macht over Gallië. Tijdens deze lange conflicten werd Caesarius meermaals het doelwit van wantrouwen van deze volkeren. Onder Alaric II, een Visigotische koning die regeerde over het huidige Spanje en een groot deel van Zuid-Frankrijk, totdat dit gebied veroverd werd door de Franken weliswaar, werd hij beschuldigd van verraad, omdat hij de stad zogenaamd aan de Bourgondiërs wilde uitleveren, met wie hij een grens deelde. Zonder onderzoek of proces werd hij verbannen naar Bordeaux. Kort daarna kreeg de Visigotische koning echter spijt en hij liet Caesarius vrij, zodat deze het concilie van Achten in 506 kon bijeenroepen. In 508, na het beleg van Arles, verdachten de zegevierende Ostrogoten Caesarius ervan de stad aan de belegerende Franken en Bourgondiërs te hebben willen uitleveren, waarop zij hem tijdelijk deporteerden. Uiteindelijk moest hij zich in 513 verantwoorden in Ravenna voor koning Theodoric, waar we het daarnet over hadden. Deze raakte echter diep onder de indruk van Caesarius, sprak hem vrij en behandelde hem met grote eerbied. Caesarius maakte van die gelegenheid gebruik om paus Symmachus in Rome te bezoeken. De paus verleende hem het pallium, volgens de overlevering de eerste keer dat dit aan een westerse bisschop werd toegekend. Hij stond ook toe dat de klerus van Arles de dalmatiek droeg, een kledingstuk dat eerder kenmerkend was voor de Romeinse klerus, toch in die tijd. Daarnaast bevestigde hij Caesarius als metropoliet en vernieuwde hij op 11 juli 514 voor hem persoonlijk de waardigheid van vicaris van de apostolische stoel in Gallië, Een functie die eerdere bisschoppen van Arles eveneens hadden bekleed. Daardoor kreeg de apostolische stoel in Zuid-Gallië, waar taal, recht en maatschappelijke organisatie nog sterk Romeins waren, een intelligente en toegewijde medewerker, die veel deed om het pauselijk gezag te versterken, niet alleen in zijn eigen provincie, maar in heel Gallië. Als vicaris gebruikte Caesarius zijn positie om een reeks belangrijke concilies bijeen te roepen, die voorgoed met zijn naam verbonden zouden blijven. Hij zat deze vergaderingen voor en schreef een deel van de besluiten zelf. Sommigen van deze concilies zijn van groot belang geweest voor het religieuze en kerkelijke leven van de nieuwe, niet-Romeinse koninkrijken in het Westen. Tal van bepalingen werden later opgenomen in de traditionele of geschreven wetgeving van de Westerse kerk. Bijvoorbeeld over de bescherming van kerkelijk bezit, de financiële zekerheid van parochiepriesters, de opleiding van geestelijken en het belang van eenvoudige, frequente prediking, vooral op het platteland. De heilige Caesarius was een groot Gallo-Romeins wetgever en hervormer. Zijn kerkelijke hervormingen streefden naar twee doelen. Een strenge, maar menselijke discipline voor geestelijkheid en gelovigen en stabiliteit en waardigheid in het kerkelijke en kloosterlijke leven. Caesarius was echter in zijn eigen tijd vooral bekend en wordt vandaag nog steeds het meest herinnerd als volksredenaar en prediker. Hij was de eerste grote prediker van het christelijke volk, van wie een groot aantal preken, meer dan 100, doorheen de eeuwen bewaard is gebleven. Een aanzienlijk aantal van deze toespraken, ongeveer 40, behandelt onderwerpen uit het Oude Testament en volgt de toen populaire typologische interpretatiemethode van de heilige Augustinus. Overal zoekt Caesarius naar diepere symbolische betekenissen. Maar hij vermijdt overdreven retoriek en ingewikkelde spitsvondigheden. Zijn morele toespraken, de zogenaamde admonitiones, vermaningen, zijn meestal kort. Zijn gebruikelijke limiet was ongeveer 15 minuten. En kenmerken zich door duidelijke, eenvoudige taal. Ze zitten vol beelden en verwijzingen uit het dagelijks leven van gewone mensen. De zee, de markt, wijngaarden, schaapskooien, landbouw en het plattelandsleven. Ze weerspiegelen op talloze manieren het nog steeds levendige Romeinse leven van Zuid-Gallië, waar in Arles nog Grieks werd gesproken en waar kooplieden uit het oosten zich nog steeds ophielden in de Rhône-delta. Zijn preken beginnen meestal met een eenvoudige en vertrouwde inleiding, gevolgd door enkele duidelijke waarheden die praktisch en begrijpelijk worden uitgelegd, en eindigen met een samenvatting van de kernpunten. De meeste preken behandelen christelijke moraal en goddelijke straf of beloning, hel en vagevuur, verschillende soorten zondaars en de voornaamste ondeugden van zijn tijd. Hij sprak over openbare immoraliteit, overspel en concubinaat, dronkenschap, het verwaarlozen van de mis, gehechtheid aan rijkdom en de hardnekkige resten van heidense gebruiken die nog niet volledig verdwenen waren. In deze preken wordt het dagelijkse leven van de bewoners van de provincia vaak bijna fotografisch nauwkeurig weergegeven. Soms zelfs met een opvallende eenvoud en goedhartigheid. Daarom vormen ze een waardevolle bron voor historici die zich bezighouden met kerkelijk recht, dogmageschiedenis, kerkelijke discipline en liturgie, maar ook voor historici die zich meer bezighouden met het dagelijks leven van de mensen in die tijd. Hij schreef ook een kloosterregel voor mannen en één voor vrouwen. Die voor mannen was een eerder kort leven beschoren, want deze werd al snel verdrongen door de regel van Benedictus, zijn tijdsgenoot. die iets later geboren is. De regel voor vrouwen echter heeft veel invloed gehad. Het was de eerste uitgebreide regel voor vrouwen die volledig in gemeenschap leefden en werd later een model voor vele andere kloosterregels voor vrouwen. Het voorzag een vrijwel volledige onafhankelijkheid van de abdis en haar gemeenschap, van alle bisschoppelijke controle. Deze onafhankelijkheid werd bevestigd door paus Hormisdas, die openlijk zijn bewondering uitsprak voor het klooster. Caesarius was in wezen een monnik op de bisschopszetel. Zijn tijdgenoten bewonderden hem om zijn nederigheid, liefde, gehoorzaamheid en ascetische levensstijl. Hij leefde als een vredelievende herder in een tijd van oorlog en barbarij. Gul en liefdadig, maar tegelijk een bekwaam bestuurder van zijn kerk. Hij bekommerde zich om armen en kwetsbaren, wist zorgvuldig om te gaan met machtige en rijke personen en gold in zijn hele leven als voorbeeld van christelijke levenswandel. Ook wordt van hem verteld dat hij als eerste in zijn kathedraal de gebedsuren van terts, sext en noon invoerde en de dagelijkse psalmgezangen verrijkte met hymnen. Hij stierf te Arles op 27 augustus in 542 of anders 543. Beste luisteraars, het is nog eens tijd voor muziek. Wij gaan luisteren naar de oudste hymne waarvan wij zowel de tekst als de melodie hebben. Het fragment dateert uit de 3e eeuw. Het wordt de Oxyrhynchus hymne genoemd.
1: Se pater cosmon, pater aionon, melpomen hom, pasai virgeu, logi moi dulai, osa cosmos, ege pros epuranion agios elaon,

Έχει προσέ πουρανιον Αγίος Ελάων.

En zo, beste luisteraars, is het tijd voor ons laatste fragment. Ook voor deze uitzending over het jaar 470 luisteren wij nog naar een fragment uit het laatste deel van deze uitzending, waar wij u enkele korte weetjes brachten.

In 470 werd de heilige Possessor verkozen tot bisschop van Verdun in Frankrijk. Hij was aanvankelijk stadsbestuurder, maar trad later toe tot de geestelijke stand en werd uiteindelijk in 470 tot bisschop gekozen. Hij wijdde zich aan de ondersteuning van zijn geestelijkheid en gelovigen tijdens de donkere jaren van Germaanse invallen en overheersing na de val van het West-Romeinse Rijk in 476.

Paulinus van Périgueux schreef van 465 tot 470 een gedicht over het leven van Sint Maarten. Voor ons is een gedicht meestal een kortere tekst, maar in de klassieke traditie is dit niet het geval. Paulinus Vita Martini is verdeeld in 6 boeken en telt 3622 verzen in hexameter. De eerste 5 boeken zijn grotendeels geïnspireerd op de levensbeschrijving gegeven door Sulpicius Severus. En het laatste boek bevat 12 postume mirakels, bewerkstelligd door de heilige Martinus.

De heilige Auspicius was bisschop van Toul in Frankrijk. Hij werd door zijn tijdsgenoot Sidonius Apollinaris, de bisschop van Clermont, waar we het al over hebben gehad, geloofd omwille van zijn deugden en wijsheid. Hij stierf waarschijnlijk in het jaar 490.

De Santo Stefano Rotondo werd gewijd in Rome. Deze ronde kerk heeft de eerste martelaar Stefanus als patroonheilige, wiens lichaam enkele decennia voordien ontdekt was in het Heilig Land en overgebracht naar Rome. Later kreeg deze kerk een tweede patroon, Stefanus de Eerste de Heilige, de eerste koning van Hongarije, en werd het de kerk voor Hongaren in Rome.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze zomerse uitzending van het programma Anno Domini. Indien u een van de genoemde uitzendingen integraal wilt herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Hartelijk dank voor het luisteren. En tot in september dan brengen wij u een gloednieuwe uitzending over een tot nu toe onbesproken jaar uit de geschiedenis van de kerk.

Beste vrienden en vriendinnen, beste jongens en meisjes, we gaan weer verder lezen uit het boek Jezus kan niet voetballen van Rob Mutsaerts. Dat is een bisschop uit 's-Hertogenbosch die verhaaltjes vertelt die eigenlijk voor volwassenen en jongeren en kinderen bedoeld zijn en die ons ook dichter bij Jezus brengen. Schelden is dom. Je kent vast wel het monopoliespel. Je weet wel dat spel waar je straten kunt kopen om er dure hotels en huizen op te zetten. Als medespelers langskomen, moeten ze jou heel veel betalen.

Er gebeuren ook heel wat dingen die niet goed zijn, maar waar echt geen politie op afkomt. Op het schoolplein gebeurt het wel eens dat het ene kind een ander uitscheldt. Weet je wat er dan meestal gebeurt? Inderdaad, de andere begint terug te schelden. Dan staan ze weer gelijk, zeggen ze dan. Is dat zo? Nou, meestal houdt het schelden dan helemaal niet meer op. Zo komen ze nooit gelijk. Is dat de bedoeling dan, met gelijke munt terugbetalen? Nee, want als iemand begint en de ander doet vervolgens hetzelfde terug, dan houdt het meestal nooit meer op. Bovendien moet je helemaal niet terugschelden. Dan ben je net zo dom als die ander. Ja, schelden is dom, als je dat nog niet wist. Jezus lost ruzies helemaal anders op. Hij zegt, als iemand iets slechts heeft gedaan, moet je het niet hetzelfde terug doen. Je moet tegen zo iemand zelfs goed zijn en hem vergeven. En weet je waarom? Dat is de enige manier waarop die ander misschien gaat denken, laten we het maar weer goed maken. En als dat niet helpt, nou probeer het dan nog maar een keer. En als hij echt niet wil luisteren en alleen maar ruzie blijft zoeken, denk dan maar aan die kanskaart van Monopoly. Liegen is ook geen goed idee. Tja, schelden is dom. Iets anders is liegen. Dat is overigens ook geen goed idee. Een pastoor loopt op straat en komt daar een groepje jonge lui tegen, van groep 8, van de lagere school, van de basisschool. Ze staan in een kring en in hun midden staat een hond. De pastoor vraagt wat er aan de hand is en een van de jongens antwoordt: we hebben een zwerfhond gevonden en wie de grootste leugen kan vertellen, die mag hem mee naar huis nemen. De pastoor is uitermate verontwaardigd. Met leugens een weddenschap winnen? Hij is van plan een uitgebreide preek af te steken en begint als volgt. Toen ik net zo oud was als jullie, had ik nog nooit een leugen verteld. Oké, pastoor, zegt Tommy, de jongste van het stel. Neem de hond maar mee. U hebt gewonnen.

rode kaart, ophoepelen. Hou jij van sport? Welke sport denk je dat de meeste kinderen doen? Inderdaad, voetbal. Rond de voetbalvelden staan de meeste supporters. Als het om jongens gaat, zijn de meesten bij een voetbalclub. Als je wilt gaan voetballen, is het belangrijk dat je de regels kent. Je hebt vast wel eens een gele kaart gezien. De scheidsrechter laat een gele kaart zien aan een speler die iets gedaan heeft wat volgens de regels heel gevaarlijk of echt onsportief is. Je weet vast wel wat ik bedoel. Het is een

waarschuwing van de scheidsrechter alsof hij wil zeggen: als je dat nog één keer doet, mannetje, dan ga je maar van het veld af. Als diezelfde speler het inderdaad nog een keer doet, laat de scheidsrechter nog een keer de gele kaart zien en meteen daarna de rode kaart. Als je de rode kaart voor je neus krijgt, weet je wat het betekent. Wegwezen. Je mag niet meer meedoen. En de volgende wedstrijd mag je ook thuis blijven. Dat is best streng natuurlijk. Je krijgt een waarschuwing en de volgende keer vlieg je er meteen uit. Je kunt sorry zeggen zoveel als je wilt, maar het helpt niets. Geen vergeving, ophoepelen. Als iemand iets doet wat niet mag, hoe vaak moet je hem dan vergeven? 1 keer? 2 keer? Zeg je na 3 keer nog steeds: vooruit maar, het is alweer goed, ik vergeef het je. Doe maar gewoon verder mee. Petrus vroeg eens aan Jezus: hoe vaak moet ik iemand vergeven die slecht tegen me deed of tegen me doet? Petrus zelf vond 7 keer al heel wat. De 8e keer, dan moet hij maar ophoepelen. Dan is het meer dan genoeg geweest. Ik ben wel goed, maar niet gek. Zoiets moet Petrus gedacht hebben. Ja, Petrus vond 7 keer al heel wat. Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel zo. Maar Jezus denkt daar heel anders over. Nee, Petrus, niet 7 keer, maar 70 maal 7 keer. Even uit het hoofd uitrekenen. 70 maal 7 is 490 keer. Ha, dat is wel wat. Dat is ook een raar aantal trouwens. Ik denk dat ik al veel eerder de tel ben kwijtgeraakt. Ik denk dat Jezus bedoelt dat we niet moeten gaan tellen hoe vaak we iemand al vergeven hebben als hij om vergeving gevraagd heeft. Je moet het altijd doen. Elke keer weer. Nee, dat is niet gemakkelijk. Dat zegt Jezus niet. En als je iemand vergeeft, als je het dus weer met elkaar goed maakt, wil dat ook niet zeggen dat het allemaal niet zo erg was. Soms was het wel heel erg, toch? Doe het maar, elke keer weer. En weet je waarom? Dat doet Jezus ook, dat doet God ook. Hoe vaak je ook stomme of slechte dingen hebt gedaan, als was het nog zo erg, als je God om vergeving vraagt, krijg je het. De hoeveelste keer het ook was. Er is zelfs een mooi sacrament voor, en dat heet de biecht. Dat kun je zo vaak doen als je maar nodig hebt. En als voor je nodig is, telkens kun je dan opgelucht weer verder. Want je hebt het weer goed gemaakt met God. En al je opgespaarde gele en rode kaarten verdwijnen dan als sneeuw voor de zon.

Het is niet eerlijk. Elke week ben ik wel bij een paar klassen op bezoek. En afgelopen donderdag was ik bij groep 6 in de lagere school. Voor de verandering dacht ik, och, laat ik ze maar een keer trakteren voordat we beginnen. Ik had een zak drop bij me. Eerst vroeg ik aan de klas, wie is er voor Ajax? Dat waren er gelukkig niet zoveel. Ik gaf ze een dropje. En toen vroeg ik, wie is er voor Leuven? OHL. Dat waren ook er al een paar. Aan hen gaf ik allemaal 2 dropjes. En vervolgens vroeg ik, wie is er voor Club Brugge? Dat waren er heel veel. En de Club Brugge-fans kregen allemaal 5 dropjes. En ook die van Anderlecht kregen 5 dropjes. Nou, en toen kreeg ik te horen, dat is niet eerlijk. Ja, is dat zo? Is dat niet eerlijk? Nou ja, het is misschien niet eerlijk, maar ik moet toch zelf weten wat ik met mijn dropjes doe. Het is dus wel eerlijk, of toch niet? Als je een snoepje geeft aan Anne en niks aan Tom, moet je dat toch ook zelf weten, of niet? Jezus vertelt het verhaal van een wijnboer die mensen zoekt om de druiven te plukken. Op het marktplein staan een paar jongelui te niksen en hij vraagt of ze bij hem komen werken. Hij spreekt met ze af dat ze 10 euro krijgen als ze tot 5 uur werken. Zo gezegd, zo gedaan. 2 uur later denkt de boer, ik heb nog meer mensen nodig. De oogst is zo goed dat ik meer mensen nodig heb. Hij gaat terug naar de markt en ziet daar weer een paar jongelui rondhangen die geen werk hebben. Ook met hen spreekt hij af dat ze 10 euro krijgen als ze tot 5 uur druiven plukken. Dan is het bijna 4 uur en dan neemt de boer nog 2 jongens om aan te helpen. Hij neemt ze aan om te helpen. Ook aan het beloofde 10 euro. Ook al hoeven ze er nog maar een uurtje meer te werken. Als het 5 uur is, komen ze allemaal bij de boer. De boer pakt zijn geldkistje en betaalt ieder 10 euro. Nou, en toen kreeg hij te horen, dat is niet eerlijk. We hebben 3 keer zo lang gewerkt als die het laatst kwamen en ze krijgen evenveel. Tja, is dat zo? Is het niet eerlijk? Hij had toch met hen afgesproken dat ze 10 euro zouden krijgen. En die hebben ze toch gekregen. Ik mag toch met mijn geld doen wat ik wil, zei de boer. En heb je toch gekregen wat we afgesproken hebben? Ben je niet gewoon jaloers omdat ik voor de laatste heel gul ben geweest? Misschien begrijpen we Jezus iets beter als we weten wat Jezus eigenlijk wil zeggen. Sommige mensen leven heel hun leven zoals Jezus het eigenlijk wil. Ze gaan trouw naar de kerk en zijn gewoon goed voor andere mensen. Wat er ook gebeurt. Wat is hun beloning uiteindelijk? Inderdaad, eeuwig leven, eeuwig geluk in de hemel. Maar er zijn ook mensen die er maar een rotzooi van maken. Die zich niks aantrekken van het leed van anderen en alleen maar aan zichzelf denken. Maar als die mensen daar laat in hun leven spijt van krijgen, vergeving vragen en hun leven beteren, dan krijgen ze uiteindelijk als beloning hetzelfde, eeuwig geluk bij God in de hemel. Denk maar aan de goede moordenaar die op zijn laatste spijt kreeg en om vergeving vroeg. Vandaag nog zul je met mij zijn in het paradijs, zei Jezus tegen hem. Is dat niet eerlijk? Hebben we dan liever dat die mensen slecht blijven leven? Laten ook wij hen het beste gunnen. Bovendien, zelf zijn we ook niet alleen maar geweldig. Als je het zo bekijkt, ben ik eigenlijk blij dat God ons niet geeft wat we verdienen. Doe maar gewoon je best. En weet dat God van je houdt. Wat er ook gebeurd mag zijn...

bladeren harken. Vraagt je moeder je wel eens om een karweitje te doen? Oud papier buiten zetten? Auto wassen? Ik denk het wel, hè. En zo ging het ook bij de broertjes Tim en Tom. Op een dag loopt vader de kamer van Tim binnen. Tim, het heeft nogal gewaaid de laatste dagen en de tuin ligt vol bladeren. Zou jij ze wel willen wegharken? Nou, liever niet nu, pa. Ik ben met mijn modelvliegtuigje bezig. Ik wil het echt vandaag af hebben. Ik heb nu even geen tijd om de tuin te harken. Vader doet de deur dicht en loopt naar beneden. En daar hangt Tom voor de tv. Tom, wil je alstublieft de bladeren van het gras harken? Goed, pa, zegt Tom. Ik begin er meteen aan. Maar pa is de deur nog niet uit of Tom bedenkt zich. Tim trouwens ook. Tim denkt... Och, ik kan eigenlijk best een half uurtje bladeren harken. Dan heb ik nog tijd genoeg om mijn vliegtuigje af te bouwen. En hij gaat naar buiten en begint te harken. Als later vader thuiskomt, ziet hij dat niet Tom, maar Tim in de tuin bezig is. Waar is Tom? Vraagt hij aan Tim. Geen idee, zegt Tim. Daar straks zat hij nog voor de tv. En vader loopt naar binnen en waar rempel, daar zit Tom voor de tv te niksen. Wat denk je? Wie heeft nu gedaan wat vader eigenlijk vroeg? Tom of Tim? Tim die zei dat hij geen tijd had, maar toch aan de slag ging. Of Tom die zei dat hij het wel zou opknappen, maar uiteindelijk op de bank bleef hangen. In de Bijbel vertelt Jezus ook zo'n verhaal. Het gaat over een vader die twee zonen heeft. Aan beide vraagt hij of ze komen helpen druiven plukken. Eén zei nee, maar ging toch. En de andere zei ja, maar hij ging niet. Jezus vertelt nooit zomaar verhaaltjes voor het slapen gaan. Als Jezus een verhaal vertelt, bedoelt hij er iets mee. Met dit verhaal wil Jezus ons duidelijk maken dat wat we doen belangrijker is dan wat we zeggen dat we zullen doen. En om het nog duidelijker te maken, zegt hij er nog bij, dieven en moordenaars die zich bekeren en goed gaan leven, komen eerder in de hemel dan mensen die precies weten wat wel en niet de bedoeling is, maar uiteindelijk helemaal niet doen wat God wil. Ja, het is aardig als je heel de Bijbel uit je hoofd kent en als je vindt dat het wel mooi is wat Jezus allemaal zegt. Maar wat hebben we daaraan als je het niet ook probeert te doen? Geen woorden, maar daden. Zul je het proberen?

verlangen naar uw vriendschap, Heer. U alleen begrijpt.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: Goedemiddag, beste luisteraars. Wij zijn nu live verbonden met Radio Maria Verenigd Koninkrijk. Om samen met de wereldfamilie van Radio Maria de Rozenkrans te bidden. Dit doen wij vanuit het heiligdom Onze Lieve Vrouw van Willesden in Londen. En deze rozenkrans wordt voorgegaan door de rector van dat heiligdom, pater Stephen Willis, en door de priester-programmadirecteur van Radio Maria daar, pater Toby Lees.
1: Welcome to the Worldwide Rosary. With great joy I welcome you on this.
0: En de rector van het heiligdom heet ons welkom. Met grote vreugde heet ik u welkom op deze gedachtenis van de zalige Dominicus van de Moeder Gods in het nationaal heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Willesden, hier gelegen in de drukke straten van Noordwest-Londen, terwijl wij ons vanuit de hele wereld verenigen om de heilige rozenkrans te bidden. Misschien hebt u nog nooit van dit Maria-heiligdom gehoord, maar de geschiedenis van de devotie tot de Moeder Gods onder deze titel gaat meer dan 1000 jaar terug. Volgens de traditie wordt de Moeder Gods hier al eeuwen vereerd onder de titel Onze Lieve Vrouw van Willesden. De plaatsnaam Willesden betekent zelf bron aan de voet van de heuvel. En een heilige bron wordt in verband gebracht met het oorspronkelijke heiligdom dat zich bevond op de plaats waar zich nu de Anglicaanse parochiekerk van St. Mary bevindt, die al in 939 na Christus in een koninklijk charter wordt vermeld. Hoewel er weinig bekend is over de oorsprong van de devotie, vertelt de traditie over Athelstan, die nadat hij de rivaliserende en van elkaar gescheiden koninkrijken had verenigd, de eerste koning van Engeland werd. Tijdens zijn tocht naar een strijd ontmoette hij een kleine gemeenschap priesters in het bos van Middlesex en vroeg hun om voor zijn overwinning te bidden. Na zijn succes keerde hij terug en liet een beurs met goud achter, waarmee de eerste stenen kerk werd gebouwd, toegewijd aan de heilige maagd Maria. Een verslag uit 1249 vermeldt de aanwezigheid van twee beelden van Onze Lieve Vrouw, waarvan er één het zwarte Madonna-beeld moet zijn geweest, dat bijzonder werd vereerd, met brandende lampen en decoratief beeldhouwwerk waarin het beeld was geplaatst. Tegen de 15e eeuw was het heiligdom beroemd geworden en trokken honderden, zo niet duizenden, pelgrims naar het heiligdom in het hart van het groene Middlesex. Het bereikte zijn hoogtepunt rond de overgang naar de 16e eeuw, toen het heiligdom werd bezocht door leden van het koningshuis, onder wie koningin Elisabeth van York, en door toekomstige martelaren, die vol vertrouwen de heilige maagd aanriepen onder haar titel Onze Lieve Vrouw van Willesden. In de eerste dagen van april 1543 werd het heilige heiligdom van Willesden bezocht door zijn beroemdste vereerder, toen nog Sir Thomas More en voor ons nu de heilige Thomas More. Het zou zijn laatste bezoek aan deze geliefde plaats zijn, en hij wist het. In zijn geschriften ter verdediging van katholieke gebruiken had hij vaak gesproken over een bedevaart naar Willesden. Tragisch genoeg behoorden de heiligdommen van Onze Lieve Vrouw en de heiligen tot de eerste slachtoffers van de religieuze omwenteling die de reformatie was. Thomas Cromwell werd door Hendrik de VIII benoemd tot diens vicaris-generaal voor kerkelijke aangelegenheden. En tegen het einde van 1536 stelde hij voor dat de geestelijkheid door de koning zou worden bevolen om geen beelden, relieken of wonderen naar voren te brengen of te verheerlijken. De wijdverbreide vernietiging van beelden en heiligdommen was onvermijdelijk. In 1535 bracht Richard Morse, een agent van Cromwell, hem nieuws over het heiligdom van Willesden. Met vele ijdelheden hebben zij daar een beeld van onze lieve vrouw, gekleed in sarkanet, een soort fijne zijde, en met stenen, met daarbij een sluier van kant geborduurd met parels en andere kostbare juwelen en goud en zilver. Er is zowel ervoor als erachter een ijzeren hek met gordijnen en een baldakijn. Daarnaast verschillende doeken, stokken voor kaarsen en offergaven van grote waarde voor een dergelijke kerk. Het beeld wordt zeer zeker misbruikt met veel bijgeloof en veel mensen komen er naartoe vanuit Kilburn en Paddington, nabijgelegen dorpen, nu zijn dat wijken van Londen. Ja, zelfs bij onze komst waren er 5 mensen die ervoor baden. 2 oude mannen en een vrouw met een kind. En iemand die een offer van bloemen had meegebracht. We hebben het beeld dat van hout bleek te zijn en qua kleur op ebbenhout leek, van oud vakmanschap, ontdaan van zijn bekleding. Alleen het bovenste gedeelte was geheel met zilver bedekt. Einde citaat. In juli 1538 vond er een wijdverbreide verwijdering van Mariabeelden plaats. Enkele van de beroemdste werden naar het huis van Cromwell in Chelsea gebracht. Beelden uit Walsingham en Ipswich, Caversham en Paris voegden zich in de herfst van dat jaar bij de vrouwen van Willesden op de brandstapel van opmerkelijke beelden. Volgens een document uit die tijd verscheen onze lieve vrouw in 1537 aan een priester die het heiligdom vereerde, een zekere dokter Quackenhorn. En zij zei dat zij in Willesden vereerd wenste te worden, zoals dat in vroegere tijden was geweest. Maar overweldigd door tegenstand voerde deze dokter zijn opdracht niet uit en keerde het heiligdom pas tegen het einde van de 19e eeuw naar Willesden terug. Niettemin bleven pelgrims in de tussenliggende jaren het kerkhof van St. Mary bezoeken en offergaven achterlaten bij de boom die bekend staat als Onze Lieve Vrouw Eik, waarvan men zegt dat dit de plaats van verschijning was. In 1885 werd in Halsden een katholieke missie opgericht om tegemoet te komen aan de behoeften van de groeiende Ierse bevolking in Londen. De bewegingen van de Heilige Maagd werden opnieuw gevoeld en met de hulp van het plaatselijke klooster van Jezus en Maria werd de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Willesden bevorderd. Een nieuw beeld, vervaardigd uit eikenhout van de oude boom die in het kerkhof van St. Mary had gestaan, werd in 1892 door kardinaal Vaughan gezegend. Van een bescheiden begin met 12 parochianen begon de parochie te bloeien. En in 1931 werd een prachtige Romaanse kerk geopend, zowel als parochiekerk als nationaal heiligdom voor katholieken in Engeland. De grootste dag van Onze Lieve Vrouw van Willesden kwam tijdens het Mariajaar 1954, toen aan het einde van een grote bijeenkomst haar beeld door kardinaal Griffin werd gekroond in het Wembley Stadium voor 94.000 mensen. Een andere pelgrim uit de jaren 50 was de heilige Jose Maria Escriva, de stichter van het Opus Dei, die het heiligdom verschillende malen bezocht. De heilige Jose Maria introduceerde ook de zalige Alvaro del Portillo bij het heiligdom en deze bleef het bezoeken tot in de jaren 80. Zo schonk Onze Lieve Vrouw Willesden opnieuw de genade van haar aanwezigheid. En vele gunsten werden door de gelovigen gemeld. En zo komen wij na meer dan 1000 jaar, na vermeende verwoesting, tumult en beproevingen, vandaag voor de Zwarte Madonna van Willesden, de beschermvrouwe van Londen, vanuit de hele wereld bijeen om de heilige rozenkrans aan te bieden. En nu horen wij Pater Toby, priester-directeur van Radio Maria UK. Het beslissende moment van de heilsgeschiedenis is een eenvoudig ja van een nederige vrouw. Een vrouw die erfgenaam is van een traditie en een antwoord geeft waarin een diepgaande geloofsdaad besloten ligt. Wanneer Gabriel spreekt, stemt Maria niet slechts in met een reeds voltooid plan. Zij werkte mee aan de totstandkoming ervan. Fiat mi is geen passieve aanvaarding, maar actieve medewerking. Zij stemt er niet slechts mee in om Jezus moeder te zijn en hem te verzorgen, maar ook om de moeder te zijn van het woord dat vlees wordt. En het vlees is van haar. Het woord krijgt in haar vorm door haar ja. De grote Engelse dichteres en mystica Carol Houselander zag dat Maria's gehele roeping erin bestond om eerst in zichzelf Christus leven te geven, zodat hij aan de wereld gegeven kon worden. Een patroon dat iedere christen wordt uitgenodigd te herhalen. Vandaag ben ik verheugd dat wij dit werk van Maria voortzetten, door Christus leven te geven in iedere tijd en op iedere plaats, terwijl wij haar rozenkrans bidden. En ook dat wij 5 katholieke componisten en uitvoerders bij ons hebben die hun oorspronkelijke werken zullen delen en ons helpen dieper binnen te treden in de mysteries waarover wij mediteren.
1: And of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. My feet. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Amen. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be.
0: Het eerste glorievolle mysterie, de verrijzenis. Uit het evangelie volgens Lucas. Op de eerste dag van de week, bij het eerste ochtendgloren, gingen zij naar het graf met de kruiden die zij bereid hadden. Zij vonden de steen van het graf weggerold.
2: Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, and save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy.

0: The Lord be with you.
1: And with your spirit.
0: May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
2: Beste luisteraars, zo hebben wij samen met de gehele wereldfamilie van Radio Maria de Rozenkrans gebeden. En dit vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Willesden in Londen. Deze rozenkrans werd voorgegaan door de rector van dat heiligdom, pater Steven Willis, en door de programmadirecteur van Radio Maria UK. Dat is pater Toby Lees. En wij hebben gebeden in het Engels natuurlijk, maar ook in het Frans, in het Indonesisch, in het Italiaans en in het Kantonees. Beste luisteraars, wij luisteren nog even naar muziek en dan is het zo dadelijk tijd voor de Vespers.

Pieter mee. Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 5 uur geworden. Wij bidden samen de vespers, het avondgebed van de kerk. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 710. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 832. En de korte schriftlezing die vindt u op bladzijde 834. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O Heilige die troont zo hoog, die met uw vuur de hemelboog geschilderd hebt in rode gloed, de horizonten branden doet, die op de vierde dag het rad der zon in vlammen hebt gevat, zijn weg gewezen hebt de maan, de sterren stelde in hun baan, die zo de nacht scheidt van het licht en geeft hun grens en evenwicht en wijst ons met een teken aan de nieuwe maanden maan na maan. Verlicht, o Heer, het mensenhart, was af wat vuil is en verward. Maak los de boeien van de schuld, breek weg het kwaad dat ons omhult. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen? De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen? De Heer is de schuts van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn? Al stormen boosdoeners aan om mij te verslinden, mijn vijanden struikelen, al mijn bestrijders bezwijken. Al staan zij in slagorde voor mij, ik ben niet bevreesd. Al voeren zij oorlog met mij, toch blijf ik vertrouwen. Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen. Dat ik in Gods huis mag wonen, zolang als ik leef. Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren. Zijn tempel weer met eigen ogen mag zien. In kwade dagen verleent zijn tent mij beschutting. Hij houdt mij verborgen binnen in zijn verblijf. Hij brengt mij in veiligheid hoog op de rots. Nu houd ik het hoofd fier opgericht, ondanks de vijanden die mij omringen. Nu kan ik met offers mijn dankbaarheid tonen, met zang en muziek voor de Heer in zijn tempel. Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem. Heb medelijden en wil mij verhoren. Tot u spreekt mijn hart, naar u zie ik op. Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien. Wil uw gelaat niet verbergen voor mij. Verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap. Want gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet. Verlaat mij niet, God mijn verlosser. Al joegen mijn vader en moeder mij weg, de Heer zou mij altijd ontvangen. Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand. Leid mij langs effen paden. Geef mij niet prijs aan de haat van mijn vijand. Die die vals beschuldigt en dreigt met geweld. Ik reken erop in het land van de levenden het heil van de Heer te aanschouwen. Zie uit naar de Heer en houd dapper stand. Wees moedig van hart en vertrouw op de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen? Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste. Wilt God de Vader blijmoedig danken, omdat Hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In Hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen. Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door Hem het heelal met zich te verzoenen, om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door Hem alleen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste. Uit de brief van de heilige apostel Jacobus. Weest uitvoerders van het woord en niet alleen toehoorders. Dan zoudt gij uzelf bedriegen. Wie zich verdiept in de volmaakte wet, de wet van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtig toehoorder, maar als een uitvoerder met der daad, die zal zalig zijn door zijn doen. Verlos mij, Heer, en wees mij genadig. Verlos mij, Heer, en wees mij genadig. Verdelg mij niet met de zondaars, en wees mij genadig. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Verlos mij, Heer, en wees mij genadig. Wonderbaar is het wat God mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Hoog verheft u mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wonderbaar is het wat God mij deed, de Machtige, groot is zijn naam. Mogen de naam van de Heer in alles verheerlijkt worden, omdat hij het volk van zijn uitverkiezing met liefde leidt, richten wij daarom ons gebed tot hem. Heer, toon ons uw barmhartigheid. Heer, gedenk uw kerk, bescherm haar tegen alle kwaad en laat haar groeien in ware liefde. Heer, toon ons uw barmhartigheid. Laat alle volken u kennen, de enige ware God, en uw Zoon Jezus Christus, die gij hebt gezonden. Heer, toon ons uw barmhartigheid. Maak allen die ons dierbaar zijn gelukkig. Schenk hun uw zegen en eeuwig leven. Heer, toon ons uw barmhartigheid. Help allen die onder zware lasten gebukt gaan. Sterk hen en geef dat zij in hun waardigheid erkend worden. Heer, toon ons uw barmhartigheid. Ontferm u over allen die vandaag gestorven zijn. Laat hen wonen in uw rijk. Heer, toon ons uw barmhartigheid. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden, bij de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer, luister naar ons gebed en bescherm ons dag en nacht. Onder uw leiding leven wij in de wisseling der tijden. Wees gij dan de vaste grond van ons bestaan, want uw dagen gaan niet voorbij. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden, staat iedereen klaar om onze 8e grote excursie aan te vatten in deze zomertijd? Een beetje vakantiesfeer op de radio is zeker welkom. Niet iedereen kan op vakantie en daarom dit gratis vakantieaanbod waarvoor u zichzelf niet moest inschrijven.
2: En zoals reeds bij de start van elke excursie vertrekken we aan een rots in de branding.
1: En we hebben een bijzondere rots gevonden aan de zee waar de golven er tegenaan slaan.
2: Dus met een goede branding.
1: Het ligt aan de historische versterkte stad Gaul, oorspronkelijk gebouwd door de Portugezen eind 16e eeuw en later uitgebreid door de Nederlanders.
2: Maar Jos, waar bevinden we ons dan eigenlijk?
1: Wel aan de zuidwestkust van het eiland Sri Lanka.
2: Dus beste luisteraars, maak jullie klaar om te vertrekken. Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee.

0: aller plus haut, altijd hogerop.
1: Sri Lanka, of officieel de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka, is een eilandstaat in de Indische Oceaan met als hoofdplaats Colombo. Het is gelegen helemaal ten zuidoosten van India. Er wonen bijna 23 miljoen inwoners op een oppervlakte van iets meer dan tweemaal ons Belgenland. Van oudsher is het altijd een strategisch maritiem knooppunt geweest door de gunstige ligging op het pad van de grote zeeroutes tussen West- en Zuidoost-Azië.
0: De luisteraars die regelmatig geluisterd hebben naar Nonkel Pater weer achterna, zullen samen met Nonkel Pater de hoofdstad Colombo al een beetje hebben leren kennen, waar vele missionarissen uit Europa aanmeerden op hun weg, zoals naar China.
1: We gaan trouwens straks even luisteren wat Nonkel Pater schreef over Colombo aanvang 20e eeuw. Sri Lanka, vroeger gekend onder de benaming Ceylon, is ook van oudsher het centrum van de boeddhistische religie en cultuur. Tegenwoordig is het een multireligieus land waar bijna een derde van de bevolking andere religies beleidt dan het boeddhisme. Het boeddhisme betekent een 70%. Het hindoeïsme 12%, christendom 7% en de islam 9%. De Singhalese gemeenschap vormt wel de meerderheid van de bevolking. De grootste etnische minderheid zijn de Tamils, geconcentreerd in het noorden en oosten van het eiland.
0: Sri Lanka kent toch een progressieve en moderne industriële economie. En wegens de schoonheid van de natuur is het ook een toeristische trekpleister. Maar laat ons eerst de geschiedenis naar boven halen.
1: Zeker, maar ik stel voor eerst nog te luisteren naar het volkslied van Sri Lanka. Een lied gericht naar het moederland, Sri Lanka Mata.
0: Zeker, en de tekst vermeldt: O moeder Lanka, wij groeten u, gij schoon in genade en liefde, gever van leven en alle goede dingen, een machtige natie, allen als één. Leid ons, moeder, naar de volste vrijheid.

0: Laat ons nu even, maar in grote lijnen, de geschiedenis van Sri Lanka overlopen, of beter gezegd Ceylon. De grootste etnische groep zijn dus de Singalezen, wiens voorouders waarschijnlijk vanuit India reeds in de 6e eeuw voor Christus op het eiland arriveerden. Het boeddhisme werd er geïntroduceerd in het midden van de 3e eeuw voor Christus. En verschillende beschavingen ontwikkelden zich rondom de steden.
1: In de 11e eeuw na Christus migreerden vanuit Zuid-Indië de Tamils naar het noorden van het eiland om er een koninkrijk te stichten. De relatie met de Singalezen was complex, soms vreedzaam, soms oorlogzuchtig. Vele eeuwen heersten er plaatselijke koninkrijken op het eiland.
0: In 1505 vestigden de Portugezen zich op het eiland en zij bleven tot 1658, waarna de Nederlanders er de macht overnamen. De Nederlanders waren vooral geïnteresseerd in de handel in kaneel en olifanten. En alzo op Ceylon vestigde zich de Nederlandse Verenigde Oost-Indische Compagnie, die dan stilaan in het bezit kwam van de gehele kuststrook, maar ook van andere eilanden, zoals Indonesië, Java, die letterlijk werden veroverd. Overal werden vestingen opgericht. Deze compagnie was destijds de eerste naamloze vennootschap met vrij verhandelbare aandelen en groeide uit tot het grootste handelsbedrijf in de wereld van toen met een netwerk van handelsposten in de Aziatische regio en waarbij contracten werden afgesloten met lokale heersers en natuurlijk met grote winsten. Maar we laten het hierbij.
1: In 1796 namen de Britten het eiland over en werd het een kroonkolonie, genaamd Brits Ceylon. Het viel ook samen met het einde van een 2300 jaar Singalese monarchie.
0: Onder de druk van de Sri Lankaanse onafhankelijkheidsbeweging werd het eiland uiteindelijk onafhankelijk, onder de naam Dominion of Ceylon in 1948, maar binnen het Britse gemenebest. Hun leider, Don Stephen Senanaike, werd de eerste premier en stichter van de politieke partij, de United National Party.
1: Maar er waren veel spanningen met grote tegenstand van linkse partijen die dan in 1956 aan de macht kwamen met nationalisaties van westerse bedrijven. Zo werd ook de officiële taal niet meer het Engels, maar het Singalees, wat dan weer tot grote frustratie leidde van de Tamil-bevolking, met rellen tot gevolg.
0: Er kwam zelfs een coalitie in de jaren 60 met een trotskistische partij en in 1971 een mislukte staatsgreep door een marxistisch bevrijdingsfront. Het is nogal allemaal zeer complex en zou ons veel te ver brengen.
1: Alleszins, in 1972 werd Ceylon een republiek, maar nog altijd binnen het gemenebest met de nieuwe naam Sri Lanka.
0: Maar de spanning tussen Tamils en Singalezen bleef bestaan en het kwam tot een ware burgeroorlog met tot 70.000 doden, welke 30 jaar zou duren. Pas in 2002, door bemiddeling van Noorwegen, kwam er een zeker staakt het vuren tussen de Tamilkrijgers en de regering. Maar Echt geluwd is de strijd tot vandaag nog niet.
1: We herinneren ons hoe op 26 december 2004 ook Sri Lanka zwaar getroffen werd door een zware tsunami met in totaal meer dan 200.000 doden, waaronder een 35.000 Sri Lankanen.
0: Een andere heel erge gebeurtenis was op Paaszondag 21 april 2019, toen er kort na elkaar 8 zelfmoordaanslagen in Sri Lanka plaatsvonden, gepleegd door een islamitische terreurgroep. Onder meer in 2 Rooms-Katholieke kerken tijdens de paasviering in Colombo, waarbij 171 katholieken werden gedood.
1: Zo kwam nadien de vraag van 5000 katholieken om hen als martelaren te erkennen, wat positief werd onthaald door het aartsbisdom.
0: Tot zover de geschiedenis in Vogelvlucht van dit eiland ten zuidoosten van Indië. En we gaan luisteren naar een volgend christelijk lied, vooraleer we starten met de christelijke geschiedenis.
1: Ja, een lied gezongen in het Singalees met als titel De liefde.

0: Beste vrienden, we stellen voor de christelijke geschiedenis van het eiland Sri Lanka, vroeger Ceylon genaamd, even naar boven te halen.
1: En logischerwijze zouden we gaan denken dat dit aanvatte met de kolonisatie aanvang 16e eeuw, zoals in zoveel landen. Maar eigenlijk zijn er sporen terug te vinden van bij het begin van onze jaartelling.
0: Inderdaad, en dat heeft te maken met de geschiedenis van India, waar het christendom ook voet zette in de eerste eeuw van haar geschiedenis. We weten uit de overlevering dat de heilige apostel Thomas in het jaar 52 het zuidwesten van India bezocht in de deelstaat genaamd Kerala. En tot vandaag de dag is er een christelijke en ook katholieke aanwezigheid in deze regio. Men spreekt van de Thomas-christenen die van oudsher deel uitmaakten van de kerk van het oosten. Later gesplitst in heel veel aftakkingen, zoals ook de Nestoriaanse christenen vijfde eeuw. Maar vandaag bestaat een Oosters-katholieke kerk die terug in volledige gemeenschap is gekomen met de stoel in Rome, zoals de Syro-Malabaarse kerk en de Syro-Malankara katholieke kerk enzovoort.
1: U hoort het, het is bijzonder complex. Maar zeker is dat uit geschriften deze Thomas-christenen en Nestoriaanse christenen uit Indië naar Sri Lanka kwamen wonen. Zo ontdekte men een bijzonder kruissymbool die ernaar verwijst.
0: Het is een stenen kruis gevonden in 1912 in de noordelijke stad Anuradhapura. Het kruis heeft een bijzondere vorm die afwijkt van de latere Europese christelijke kruisen die later door de Portugezen werden geïntroduceerd. Het vertoont overeenkomsten met de zogenaamde Perzische kruisen die worden geassocieerd met de Nestoriaanse kerk van het oosten. Alzo bevat het ook geen afbeelding van de gekruisigde Christus, wat gebruikelijk was bij vroege Oosterse christelijke kunst. Maar we keren nu terug naar de vijfde eeuw. Zo genoten de christenen in Sri Lanka de bescherming van koning Datuzena uit de vijfde eeuw. Deze koninklijke familie had ook contact met Perzische christenen. Zo zou ook de dochter van de koning gehuwd zijn geweest met een christen die commandant was van het Singhalese leger. En tevens is geweten dat de koning geadviseerd werd door een zekere Maga Brahmana, een christelijke priester van Perzische afkomst.
1: Dus met andere woorden, ook hier in Ceylon of Sri Lanka was het christendom er sinds haar prille begin. Het is zelfs zo dat deze Thomas en Nestoriaanse christenen zich opnieuw aansloten bij de katholieke kerk, nog voor de eigenlijke kolonisatie door de Portugezen begin 16e eeuw.
0: Inderdaad. Reeds in de 14e eeuw, dus voordat de Portugezen er aankwamen, arriveerden een aantal christenen uit het westen. Een belangrijke figuur is de Franse dominicaan Jordanus Catala Severac uit de 14e eeuw. Hij is vooral ook bekend om zijn boek De Mirabilia Descripta uit 1329, dat de wondere natuur van Afrika en Azië omschrijft, met onder meer opvallend neutrale en gedetailleerde beschrijvingen van de flora en fauna in India. Zo werd hij bisschop benoemd in de Indische deelstaat en ook in 1329 in Sri Lanka. Er wordt ook melding gedaan van het bezoek van een Italiaanse Franciscaan, Odoric van Pordenone, die in 1310 een grote reis maakte naar Perzië, Egypte, het Heilig Land en ook vervolgens naar Indië, waar hij trouwens de relikwieën van de heilige apostel Thomas kon redden. En zo kwam hij ook aan op het eiland Ceylon. Maar later trok hij verder tot zelfs in China.
1: En bij zijn terugkeer in 1331 in Italië werden zijn verhalen door een medebroeder, Willem van Solagna, op schrift gesteld. In totaal een 73 manuscripten in eenvoudig Latijn, maar ook enkele in het Frans en het Italiaans.
0: Zo is ook bekend een 20 jaar later in 1348 het bezoek van de pauselijke legaat Giovanni de Marignoli en dus ook terug contacten met de stoel van Petrus.
1: Maar het was dan met de kolonisatie door Portugal vanaf 1505 dat de katholieke kerk nog meer formeel werd geïntroduceerd.
0: En dat kunnen we vandaag nog vaststellen bij de Portugese achternamen die nog steeds door veel katholieken worden gebruikt.
1: Er bestaat vandaag een aartsbisdom in de hoofdstad Colombo en 11 bisdommen verspreid over het eiland. De christenen betekenen dus een goede 7% van de bevolking, waarvan de meesten katholiek.
0: Maar het is weer hoog tijd voor een lied. Een katholiek Sri Lankees aanbiddingslied. En de inhoud wijst op Jezus als de belangrijkste persoon in je leven.

0: afspraak op onze rots in de branding. Beste medereizigers, in het mooie Sri Lanka, we trekken verder.
1: En we hopen dat jullie kunnen volgen en genieten van deze reisaanbieding van Radio Maria in deze zomermaanden.
0: En zoals beloofd gaan we luisteren naar het verslag van een Vlaamse paterschutist die in Sri Lanka toekwam in het begin van de 20e eeuw.
1: Mijn grootoom, pater Jules de Wolf, op weg naar China, schreef in zijn brieven over de hoofdstad Colombo. De paters reisden veelal met de stoomboot vanuit Marseille via de Middellandse Zee, het Suezkanaal en de Indische Oceaan om China te bereiken. En een van de havens waar men aanmeerde was in Colombo. We nemen uit zijn brief uit 1901 bij zijn tweede bezoek. Een getuigenis uit de eerste hand.
0: Zo schreef hij hoe de Engelsman er de basis en men volop de eerste straten aan het aanleggen is. De politieagenten zijn inlanders op zijn Engels gekleed en die gereed staan om de vreemdelingen te helpen.
1: De paters namen een koets, na gediscuteerd te hebben over de prijs, en reden zo naar de Franse paters Oblaten, waar ze zeer hartelijk werden ontvangen.
0: De volgende dag droegen ze de mis op in de kathedraal, ook bediend door de Oblaten, en werden erbij gestaan door inlandse misdienaars. Die school volgde bij de broeders van de christelijke scholen.
1: En dan beschrijft hij de grote drukte in de haven en vooral het opletten voor pickpockets.
0: Maar we gaan nu luisteren naar een stukje uit zijn brieven uit het programma Nonkel Pater weer achterna.
2: Radio Maria gaat op reis.

We reden dan met een elektrische tramwagen naar de woonst van de aartsstiftherder, de aartsbisschop, maar die we niet thuis vonden. We waren dan zeer wel gekomen bij de hulpbisschop en de zestal Franse paters oplaten. En nog even wat info die ik ben gaan opzoeken. Het aartsbisdom is ontstaan uit het bisdom Ceylon, later Sri Lanka genaamd, dat in 1834 reeds werd opgericht. En de eerste aartsbisschoppen waren allen Franse oblaten. De aartsbisschop op dat moment was Monseigneur André Théophile Mélisan uit Marseille en de hulpbisschop die de paters had ontvangen was Monseigneur Antoine Couder uit Manglieu, nabij Clermont-Ferrand. En ik lees verder. Daarna gingen wij met pater Koreman en een jonge oblaat naar het college midden in de stad Colombo. Maar ge kunt er u geen gedacht van maken van die stad. In de straten ziet ge van alle vreemde gewassen, bananenbomen, ornamentsplanten van mensenhoogte, palmen van alle soorten, bomen waarvan de takken en de wortels neerwaarts hangen en die stilletjes aan tot tegen de grond komen en dan in de grond dringen en dan weer tot nieuwe stammen vergroeien. En daartussen staan schone huizen, villas zou men zeggen, te midden in de boomgaards. Maar dan soms ook een reeks houten kotjes met een deurgat zonder vensters. Wat ons zeer opviel zijn de raven die de straten zuiver houden. Maar ze zijn soms zo stout dat zij de koeken uit de handen van de kindjes komen stelen. Of de visvrouwen die hun manden op hun hoofd dragen moeten gedurig met een wisse erboven slingeren of die raven zouden er alle vis wegnemen. We stapten hier en daar over een brug over de ijzeren weg, de spoorweg. En in alles wat ge ziet is het een gestadige strijd tussen de weelderige Oosterse natuur en het Engelse comfort. Zo zijn de dienstlieden op de tram inlanders, maar op zijn Europees gekleed en die Engels spreken. In het college dat we bezochten waren er een 80-tal internen en die zijn allen katholiek. Maar van de externen zijn er van alle soorten. En zij beginnen met Engels te leren, eer dat ze de handelsschool of de humaniora beginnen. De meesters zijn meestendeels Franse patersoblaten. En sport is er ook natuurlijk, en we hebben de jongens bezig gezien. Daarna klommen wij op het platte dak van hun toren, en vandaar hadden wij het zicht op de haven van de ene kant, en aan de andere kant een bos van schone palmen en andere bomen dat ge maar alleen in Ceylon kunt bewonderen. En wij stonden daar, te midden in die stad met 150.000 inwoners, waarvan een 40.000 katholieken. Op het ganse eiland zijn er 5 bisdommen. Vervolgens zijn we de zusters Franciscanessen gaan bezoeken die werken in het hospitaal. Maar ge zou moeten zien wat een ellende er daar is. Mensen lijk geraamten van de straat opgeraapt. De priester die met ons mee was, toonde ons een zaal en zei ons:
van degene die daar ingeraken, is het een wonder als er één levend uitkomt. Het was de zaal met dysenterie, waarvan geweldig veel inwoners sterven. En de patiënten zijn zowel heidenen, Mohammedanen, protestanten als katholieken, al wat ge maar denken kunt. Alles wordt hier op zijn nieuwerwets, modern, verzorgd. Dat wil zeggen dat de zusterkes dag en nacht iedere zieke moeten controleren en opschrijven hoeveel koorts, wat gegeten, welk medicijn enzovoort. En de protestantse dokters bewonderen hun werk hier enorm. Het hospitaal zelf is luchtig en geriefelijk dat men het niet beter zou kunnen wensen voor hier. En dan moet ge nog iets weten. De zusters zelf en hun bestuur wonen in een echt kiekekot, waar er bijna geen lucht in kan. Moest men de zieken die men van op straat opraapt in zo'n huizen leggen, de openbare gezondheidscommissie zou schande spreken en zeggen dat het niet menselijk is. Trouwens, onder die zusters zijn er verschillende Belgische. De moederoverste is een Antwerpse. En er was nog een Limburgse, ene van Dendermonde en ene van Ostende. Onlangs was er zelfs een Belgische begraven. Maar je kunt denken dat er Vlaams werd gesproken en dan nog wel van alle soorten, vermits allen van verschillende streken waren. En ze waren allen oprecht wel ter tale.

0: Beste vrienden, we kunnen het eiland Sri Lanka niet verlaten als we geen bezoek brengen aan hun grote heilige.
1: Inderdaad, de apostel van Ceylon, de heilige Jozef Vaas.
0: Jozef Vaas werd op 21 april 1651 geboren in de westelijke Indische staat Goa, als derde kind uit een gezin van 6 kinderen. Goa was destijds de grote hoofdstad van de Portugese koloniën in het Verre Oosten. Hij werd er in 1676 tot priester gewijd voor dit bisdom. Kort na zijn wijding begon hij blootsvoets rond te lopen en te leven als de armen, en verwierf hij een reputatie als een populaire prediker en biechtvader. Ook reeds het jaar na zijn wijding wijdde hij zich op heel bijzondere wijze toe aan Maria, zoals hij het uitdrukte, tot slaaf van Maria.
1: Reeds van bij aanvang wou hij missionaris worden op het eiland Ceylon. Hij had gehoord over de benarde situatie van de katholieken, die reeds jarenlang geen priesters meer hadden ontmoet.
0: Maar hij werd eerst benoemd tot vicaris van Canara in het zuidwesten van Indië, waar hij 13 jaar missioneerde en nieuw leven blies in de geest en het geloof van de wijd verspreide Rooms-Katholieke gemeenschap. Hij herstelde er een kathedraal, bouwde nieuwe kerken, maar ook kleine scholen in de dorpen.
1: Na deze 13 jaar mocht hij terugkeren naar Goa en stichtte in 1686 met een groep andere priesters een oratorium naar het voorbeeld van de heilige Philippus Neri. Het jaar daarop, in 1687, 37 jaar oud, mocht hij vertrekken als missionaris naar het eiland Ceylon, het huidige Sri Lanka.
0: Toen Jozef Vaas en zijn medebroeder Johannes toekwamen op het eiland, was het de periode dat Nederland er het voor het zeggen had nadat de Portugezen er weg waren. Maar er heerste een intensieve vervolging van de katholieken. Katholieke priesters waren er verboden en moesten overal vermomd reizen en waren verplicht 's nachts in het geheim de sacramenten toe te dienen.
1: Bijvoorbeeld, tijdens de bootoverzet waren Jozef Vaas en zijn medepriester Johannes vermomd als gewone arbeiders zonder bagage. De mis toebehoren en het altaarsteen droegen ze in hun kleding rondom hun lichaam.
0: In het noordelijke deel van Sri Lanka, waar ze met de boot aankwamen en waar de vervolging ook het hevigste was, liepen ze gekleed als sannyasi, de laagste levensklasse in het hindoeïstische systeem. Het waren vreselijke reisomstandigheden met uitputting, hongersnood en ziekte. Zo werd Jozef Vaas zwaar ziek in de noordelijke stad Jaffna en lag daar in een leegstaande schuur in de buitenwijken van de stad. Hij kon zelfs niet meer op zijn benen staan. Het was een acute dysenterie. Maar medebroeder Johannes werd er ook mee besmet en zo lagen ze beiden naast elkaar zwaar ziek.
1: Een vrouw die toevallig langskwam bracht hen elke dag een beker rijstcognac, een mengsel van rijst en groente. En dit was een redding.
0: In deze regio werden zij stilaan toegekend. En de katholieken slaagden erin hen in de duistere nacht naar een ander dorp bij andere katholieken in Silalai te brengen. Het was een klein en onbelangrijk dorpje die ontsnapte aan de vervolgers. De katholieken aldaar waren er in geslaagd het geloof intact te houden, omdat zij het systeem hadden verder gezet van het aanstellen van een catechist om voor de kapel te zorgen, de pasgeborenen te dopen, de jongeren te onderwijzen, de doden christelijk te begraven. Trouwens, het kreeg de naam van het kleine Rome.
1: Maar ook daar moesten beide priesters vluchten door een Judasverraad. En kwamen zij terecht in het iets meer zuidelijk gelegen, veilige Puttalam.
0: Deze stad werd ook toen bewoond door een groot aantal katholieken. Maar hoewel ze een eigen kerk hadden en vrij waren om hun religie te belijden, was er al meer dan 36 jaar geen mis of sacramenten of adequaat onderwijs geweest vanwege de afwezigheid van priesters. Maar zij hadden toch hun geloof behouden. Jozef Vaas bediende hen eerst en ging daarna van dorp naar dorp in de hele regio.
1: Ten slotte besloot pater Vaas zijn thuisbasis te vestigen in het koninkrijk Kandy, in het binnenland van het eiland.
0: Maar daar aangekomen werden hij en Johannes als spionnen gearresteerd en in de gevangenis gezet. En toen de koning ervan overtuigd was dat zij ongevaarlijke personen waren, die het grootste deel van hun tijd in religieuze devoties doorbrachten, beval hij dat ze in huisarrest moesten worden geplaatst, maar met strikte bevelen, en dat ze het pand niet mochten verlaten.
1: Vaas maakte gebruik van het huisarrest om de Singalese taal te studeren. Na enige tijd bouwden Johannes en hij toch een ruwe schuur met een altaar en een houten kruis. Later, met kerstnacht 1691, droeg hij er openlijk voor het eerst de mis op.
0: Maar de koning liet toch begaan dat zij de katholieken aldaar contacteerden en hun eigen terrein

0: Pater Vaas en zijn medepriester Johannes wonnen meer en meer het vertrouwen van de koning.
1: De koning liet zelf toe dat een ware kerk werd gebouwd ter vervanging van de oude schuur. En dit was dan ook de aanleiding voor Jozef Vaas om aan zijn congregatie van priesters, die hij opgericht had in het Indische Goa, te vragen medepriesters te sturen.
0: Een totale vrijheid van uitoefening van het katholieke geloof kwam er na een bijzondere gebeurtenis.
1: Er heerste een zeer langdurige droogte in het koninkrijk Kandy. En de gebruikelijke heidense ceremonies om regen te bekomen waren tevergeefs uitgevoerd. En daarop stuurde de koning enkele van zijn katholieke hovelingen naar priester Jozef Vaas om hem uit te nodigen om te komen bidden voor regen.
0: En Jozef richtte een altaar op tegenover het paleis. Hij plaatste er een kruis op en bad geknield tot God. Nog voordat hij opstond, viel er regen in overvloed, maar geen druppel op hem.
1: Dit gebeuren betekende een totale vrijheid voor het pastorale werk van Jozef Vaas. De koning schonk hem persoonlijke privileges die nooit aan anderen werden verleend. En zo vonden er voor het eerst veel nieuwe bekeringen plaats onder de bevolking van Kandy zelf.
0: Vanaf 1696 kwamen er verschillende paters van het oratorium uit Goa zich bij hen vervoegen en groeide er een echte missiepost. Vaas vertaalde tevens de catechismus en de gebeden in de lokale talen, zoals het Singalees en het Tamil.
1: De mensen noemden Vaas Samanazu Swam, de engelachtige priester. In 4 jaar tijd had hij de ganse westkust van het eiland bezocht. Maar ook aan de oostkust, zoals in Batticaloa, waar hij eerst bij de kerk van Onze Lieve Vrouw van Presentatie door vervolgers aan een boom werd vastgebonden en geslagen.
0: In 1710 ondernam hij, ondanks gezondheidsproblemen, opnieuw een apostolische reis door alle gebieden.
1: Maar hij kwam ziek terug, herstelde wel, maar bleef verzwakt. Een jaar later, tijdens de 8-daagse geestelijke oefeningen, voorgeschreven door de oratoriaanse regel, overleed Jozef Vaas in Kandy op 16 januari 1711 om middernacht, 59 jaar oud. Hij zei nog aan zijn medebroeders: leef altijd volgens Gods

0: inspiratie.
1: Op 21 juni 1995 werd hij in Sri Lanka door paus Johannes Paulus II zalig verklaard. En ook al daar op 14 januari 2015 door paus Franciscus heilig verklaard. Zijn feestdag wordt gevierd op 16 januari.
0: Beste vrienden van Radio Maria, we zien dat het hoog tijd is om onze excursie te beëindigen.
1: En we laten nog vlug weten dat we nog een laatste keer afspreken op een rots in de branding. In een laatste land dat we gaan bezoeken in deze zomer van 2026.
0: En welk land, dat hoort u volgende keer.
1: Bedankt voor het vertrouwen en het luisteren.
0: Nog een mooie dag toegewenst.
1: En één in gebed. En u hoort nog een hymne tot de heilige Jozef Vaas.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
7: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
2: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
9: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
10: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
10: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
10: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
10: Amen.

Welkom, beste luisteraars. Welkom bij Radio Maria. Het is bijna 7:30 op deze woensdag en dat wil zeggen dat we binnen enkele ogenblikken verenigd zullen zijn om samen met de gemeenschap van Sant'Egidio live vanuit de Carolus Borromeus Kerk te Antwerpen een avondgebed te bidden.

uit de brief aan de Hebreeën. Jezus is voor eeuwig hoge priester geworden op de wijze van Melchizedek. Deze Melchizedek, koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, kwam Abraham tegemoet toen hij de koningen verslagen had. En hij zegende hem en Abraham gaf hem van alles een tiende deel. De naam Melchizedek betekent in de eerste plaats koning van gerechtigheid. Verder is hij ook nog koning van Salem, dat is koning van de vrede. Hij heeft geen vader, geen moeder, geen stamboom, zijn leven heeft begin nog einde. Maar hij lijkt op de Zoon van God, hij blijft voor altijd priester. Hoe groot moet hij wel zijn dat Abraham, de aartsvader, hem een tiende deel gaf, het beste van de buit. Dit is het woord van de Heer.

zussen en broers, de kerk gedenkt in haar heilige kalender niet alleen voorbeeldige volgelingen van Jezus, maar ook bijbelse figuren die Jezus vooraf gingen, zoals Melchizedek, waarvan we niet eens weten of zeker zijn dat het om een historische figuur gaat. Melchizedek betekent, zoals de Hebreeënbrief het ook uitlegt, koning van rechtvaardigheid of mijn koning is rechtvaardig. Hij wordt in de Bijbel voor het eerst genoemd in het boek Genesis, waar verteld wordt, wat ook geciteerd wordt in de Hebreeënbrief, dat Abrahams neef Lot gevangen genomen werd in een oorlog tussen twistende koningen. Abraham roept zijn dienaars dan bijeen en weet Lot te bevrijden. Op zijn terugtocht met zijn legertje komt Melchizedek, koning van Salem en priester van de Allerhoogste, Abraham met zijn legertje tegemoet, biedt hun brood en wijn aan en zegent de God van Abraham die hem zijn overwinning had geschonken. Als dank voor deze hulp en voor dit teken van gastvrijheid geeft Abraham hem een tiende van wat zijn mannen buiten hadden gemaakt op de vijand bij de bevrijding van Lot. Melchizedek wordt in Genesis tegelijk koning en priester van God genoemd. In Israël werden deze functies gescheiden. Het koningschap kwam toe aan een telg uit de stam Juda. Het priesterschap was voor de nakomelingen van Levi. In Psalm 110 wordt Melchizedek opnieuw vernoemd. Daar wordt de koning van Sion door de Heer op zijn troon geplaatst. Sion is een andere naam voor Jeruzalem. Maar ook Salem, waar Melchizedek koning over was, wordt beschouwd als de afgekorte naam van wat later het Jeruzalem van koning David zal worden. De koning die God in de psalm de overwinning over zijn vijanden belooft, zal tegelijk priester zijn voor eeuwig, zoals Melchizedek. Hoezo was Melchizedek dan priester voor eeuwig? Ja, legt de brief aan de Hebreeën ons uit. Van Melchizedek staat immers nergens in de Bijbel geschreven van wie hij de zoon was, wat gewoonlijk wel gezegd werd. Van koningen werd zelfs vaak de hele stamboom opgesomd, zoals ook in de evangelies volgens Matthäus en Lucas een stamboom van Jezus wordt gegeven. Maar ondanks Jezus' menselijke stamboom is hij niet alleen de mensenzoon, maar ook zoon van God. Zoals Melchizedek, die geen vader en moeder heeft, geen stamboom, geen oorsprong of geen leven zijnde, want van hem wordt niet verteld wanneer hij gestorven is. Hij is dus priester voor altijd. En daarin lijkt hij op de Zoon van God, getuigt de Hebreeënbrief. De schrijver van deze brief ziet Melchizedek als een voorafbeelding van Jezus, die niet alleen als zoon van David op het kruis tot koning van de Joden verheven werd, maar ook van Jezus als hoge priester, ook al was Jezus uit het geslacht van Juda en niet van Levi. Zijn priesterschap is dus van een andere orde, niet die van Levi, maar die van Melchizedek. En dat dit een hogere orde van priesterschap is, blijkt uit het feit dat Abraham, stamvader van de latere Levieten, tiende afdraagt aan Melchizedek. Melchizedek staat dus model voor Jezus, enerzijds koning van recht en vrede, zoals Melchizedek, rechtvaardige koning van Salem, shalom, vrede, maar anderzijds ook priester met een ander soort offer. Het offer dat Melchizedek bracht was geen bloedig dierenoffer, zoals de offers van de Levieten in de tempel van Jeruzalem, maar de gave van brood en wijn voor mensen die uitgeput terugkwamen van de strijd om Lot te bevrijden. Door dit offer is Melchizedek voorafbeelding van Jezus, die ons zichzelf aanbiedt in het brood en de wijn van de Eucharistie, die alle offers van dieren of andere dingen
aan God overbodig maakt. Laten wij dus God danken voor Melchizedek, hem navolgen in zijn gastvrijheid en bidden dat koning en priester Jezus spoedig komt met de heerlijkheid van Gods recht en vrede.

Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. O Heer, de heiligen wandelen samen in de zaligheid zonder einde. Zij aanschouwen uw gelaat van goede Vader en genieten van het licht van uw vrede. Heer, vervul met uw licht ons hart en de wereld van de mensen. Verjaag de duisternis van het kwaad, van de vijandschap en van de oorlog. Help ieder van ons een bewerker van vrede te zijn, omdat uw rijk van gelukzaligheid snel komt, nu en altijd in de eeuwen der eeuwen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live-uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de gemeenschap Sant'Egidio een avondgebed hebben gebeden. We wensen jullie nog een zeer fijne avond toe.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: ist unser göttliches Recht, das wir über uns selbst bestimmen.
1: Zügle deine Zunge, Hildegard.
2: So I went on a trip.
3: If you find your mother, what will you say? I'm just...
4: Mr. Lawson, I...
5: Look, Sid, stay out of it.
2: I know where your birth mother is.
6: Katovisie, de filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
7: Welkom beste luisteraars in dit filmprogramma. Vandaag presenteren we de film Wonder. Het is een Amerikaanse dramafilm uit 2017 die geregisseerd werd door Stephen Chbosky. De film werd gebaseerd op de gelijknamige jeugdroman van auteur R.G. Palacio. De hoofdrollen worden vertolkt door Jacob Tremblay, Julia Roberts en Owen Wilson. En de film, Wonder, vertelt het verhaal van een 10-jarige jongen, August Pullman, die met een misvormd gezicht geboren is. Hij heeft altijd thuisonderwijs gekregen van zijn moeder, maar moet nu voor de eerste keer naar school. Ik stel voor dat we eerst luisteren naar wat muziek uit de film en dan starten we uiteraard met het verhaal van deze prachtige en ontroerende film.

0: We zien een kleine astronaut springen in de lucht. Het is een kleine jongen van 10 jaar die op zijn bed aan het springen is, met een astronauthelm op zijn hoofd. En hij stelt zich voor.
1: I know I'm not an ordinary 10-year-old kid. I mean, I do ordinary things. Eat ice cream, ride my bike. I'm really good at playing sports. Well, on my Xbox. I love Minecraft, science, dressing up for Halloween. I love the lightsaber fight with my dad and watch Star Wars movies with him and drive my big sister crazy. I dream about being in outer space, just like any ordinary kid. I just don't look ordinary when I'm doing these things.
0: Ik weet dat ik geen normale jongen van 10 jaar ben. Ik bedoel, ik doe normale dingen. Ik eet ijs, ik ga fietsen. Ik ben heel goed in sport. Wel, dan wel op mijn Xbox. Ik hou van Minecraft en wetenschap en verkleden. Ik hou van lichtzwaardvechten met mijn vader. En Star Wars films met hem kijken. En mijn oudere zus gek maken. En dromen om in de ruimte te zijn, net zoals ieder ander normaal kind. Ik zie er alleen niet gewoon uit als ik die dingen doe. En het jongetje gaat verder. Zelfs mijn geboorte was niet normaal.

0: opstaan. Plots wordt het kindje in een doek gewikkeld en lopen de dokters meteen met hem weg. De vader van het kindje loopt ook er meteen achterna. Het jongetje in kwestie, August Pullman, vertelt verder. Sindsdien heb ik 27 operaties gehad. Ze hebben mij geholpen om te ademen, om te zien en te horen zonder gehoorapparaat. En sommigen hielpen mij zelfs om er een beetje beter uit te zien. Maar geen een van hen hebben mij er normaal uit laten zien.
1: I've had 27 surgeries since then. They've helped me to breathe, to see, to hear without a hearing aid, and some even helped me look a bit better. But none of them have made me look ordinary.
0: Het is avond. De ouders van August zijn ruzie aan het maken. Hij zei dat hij niet wil, zegt de vader. Maar hij is er klaar voor, antwoordt de moeder. Nee, hij is er niet klaar voor. Ik kan hem niet voor eeuwig thuisonderwijs geven, zegt de moeder. Elk jaar dat we wachten zal alleen maar moeilijker worden om te beginnen. Dit is voor iedereen het eerste jaar op deze nieuwe school. Hij zal niet de enige nieuwe jongen zijn. Oké, antwoordt de vader, maar hij zal het enige nieuwe kind zijn die eruit ziet zoals hij. Kan je nu ophouden met de was te vouwen en luisteren? Het is alsof je een lam naar de slachterij brengt. En dat weet je, zegt de vader.
2: He said he doesn't want to go.
3: But he's ready.
2: No, he's not ready.
3: I cannot homeschool him forever. Every year that we wait, it'll just be harder to start. This is the first year of middle school for everyone. He will not be the only new kid.
2: Okay, well, he's going to be the only new kid that looks like him. But will you stop blowing bells for just one second and please listen? It's like leading a lamb to the slaughter, and you know it.
0: August staat aan de trap. Hij heeft alles gehoord. En hij zegt, ik weet dat ik nooit een gewone jongen zal zijn. Gewone jongens zorgen er niet voor dat andere kinderen weglopen bij de speeltuin. Normale kinderen worden niet overal aangekeken. Mijn naam is Oggy Pullman. Volgende week begin ik de 5e klas. En aangezien ik nog nooit eerder naar een echte school ben geweest, ben ik doodsbang.
1: My name is Oggy Pullman. Next week, I start 5th grade. And since I've never been to real school before, I'm pretty much totally and completely petrified.
0: Oggy gaat samen met zijn moeder zijn nieuwe school bezoeken. Het is eigenlijk nog vakantie, maar ze willen de school al eens zien voor de eerste schooldag. De directeur, meneer Tushman, is supervriendelijk. Hij vertelt van alles over de school en de lessen van Oggy.
4: En in de lente hebben we een wetenschapsbeurs. En van jouw thuisschoollerares mij heeft verteld, krijg jij die eerste prijs.
0: Hoor je dat, Oggy? Zegt zijn moeder tegen hem.
4: En net voor de diploma-uitreiking gaat de hele klas naar een natuurreservaat in Pennsylvania. Dat is het hoogtepunt van het jaar, dat beloof ik je.
5: And then, in the spring, we have a science fair. And from what your homeschool teacher tells me, you'll get first prize.
3: You hear that, Oggy?
5: And right before graduation, whole class takes a trip to a nature reserve in Pennsylvania. It is the highlight of the year. I promise you.
0: Plots zegt de directeur, oh mooi, ze zijn er. Oggy schrikt en vraagt, wie zijn dat dan?
5: Oh good, they're here.
1: Who are they?
5: Well, I thought it would be helpful for you to meet some of our students before you start school, Oggy. What do you think?
1: Other kids now?
5: Well, they were in the elementary school, so they know their way around. And I'll give you a nice tour.
3: It will be fine.
0: Ik dacht dat het je zou helpen om wat leerlingen te ontmoeten voordat je op school begint, Oggy. Wat vind je daarvan? Nu al andere kinderen, zegt Oggy. Ze zaten op de lagere school, dus ze weten de weg en kunnen jou rondleiden. Het komt wel goed, zegt Oggy's moeder. Oggy, dit zijn Jack Will

0: Julian en Charlotte. Jongens, dit is Augie Pullman.
1: Augie, this is Jack Will, Julian en Charlotte. Guys, this is Augie Pullman.
2: Hi.
3: Hi.
2: Hey.
0: En Augie zegt tegen ons: kinderen ontmoeten is moeilijker dan volwassenen. Iedereen maakt in eerste instantie hetzelfde gezicht. Maar kinderen zijn er niet zo goed in om dat te verbergen. Dus kijk ik meestal naar beneden. Schoenen vertellen een heleboel over mensen. Ik denk dat deze drie een rijke luikind is, een afdankertje en, oh nee, een gek kind.
2: Meeting kids is harder than meeting adults. Everyone makes the same face at first. But kids aren't as good at hiding it. So I usually look down. You can learn a lot about people from their shoes. I think these three are trust fund kid, hand me down kid, crazy kid.
0: De drie kinderen, Jack Will, Julian en Charlotte, leiden Augie rond. Jack Will is lief met Augie. Het meisje, Charlotte, is wel vriendelijk. Maar de andere jongen, Julian, is niet zo vriendelijk. Hij begint hem al wat te pesten. En terwijl ze de rondleiding geven, vraagt Augie iets aan Jack Will. En dan zegt Julian plots: ik heb eigenlijk ook een vraag voor Augie. Hoe zit het met jouw gezicht? Kerel, antwoordt Jack Will. Heb je een auto-ongeluk gehad of zoiets? Julian, zegt Charlotte een beetje kwaad. Wat? Zegt Julian. Tushman zei dat we mochten vragen stellen als we dat wouden. Geen onbeleefde vragen, zegt Charlotte. Trouwens, hij is zo geboren, zei Mr. Tushman. Ja, dat weet ik. Ik dacht dat hij misschien ook verbrand was, antwoordt Julian. Hey Julian, hou je kop, zegt Jack Will. Hou jij je kop, zegt Julian. Waarom houden we allemaal onze mond niet? Schreeuwt Charlotte. Dan antwoordt Augie, een beetje verlegen: nee, ik ben niet verbrand. En het woord is vermoedelijk. Wat? Vraagt Julian. Je zei daar juist dat wetenschap vermoedelijk heel moeilijk is. Twee keer. Misschien kan mijn moeder jou ook thuis lesgeven, zegt Augie.
3: Actually, I've got a question for Augie. What's the deal with your face?
2: Dude,
3: I mean, were you in a car crash or something?
2: Julian!
3: What? Tushman said we could ask questions if we wanted to.
2: Not rude questions. Besides, he was born like that, Mr. Tushman said.
3: Yeah, I know. I just thought maybe he was, like, in a fire, too.
2: Hey, Julian, shut up.
3: You shut up!
2: Why don't we all shut up? No, I wasn't in a fire. And the word supposedly.
3: What?
2: You said that science is supposedly really hard. Twice. The word supposedly, with a D. Maybe my mom can homeschool you too.
0: Het is avond. De familie Pullman is aan tafel. De ouders van Augie, Isabel en Nate, willen graag weten hoe de rondleiding was. En Isabel vertelt haar zoon dat ze echt denkt dat het beste jaar is om met school te beginnen, omdat vele nieuw zullen zijn. Maar als je het echt niet wil gaan, zegt ze. Maar dan antwoordt Julian plots: nee hoor, het geeft niet. Ik wil gaan. Echt? Wat heeft je van gedachten doen veranderen? Wel, zij hebben een hele goede wetenschapkeuzevak. En ik heb een betere wetenschapsleraar nodig. Ho, wow, daar heb je het, zegt de moeder lachend. Accepteer je dat zomaar, mama? Zegt Augie's oudere zus Olivia. Kan ik hier wat steun krijgen? Zegt Isabel lachend. Laat je hem zo tegen je vrouw praten? Zegt ze tegen haar man. Zo laat ik hem niet tegen mijn vrouw praten, zegt Augie's vader lachend. Alsjeblieft, zegt Augie. Pak hem, kom op, via, pak hem. En Augie krijgt kietelstraf. Ze lachen allemaal.
4: I do believe that this is the best year for you to start school because everybody is going to be new. But if you really don't want to go...
2: No, it's okay. I want to go.
4: You too? What changed your mind?
2: Well, they have a really good science elective. And I need a better science teacher.
4: Oh, wow.
5: Whoa.
4: There's that. Whoa. Are you going to take that, Mom? Can I get some backup here? Are you going to let him talk to your wife like this?
5: Let him talk to my wife like that. Get him. Come on, Mia. Get in there.
0: Enkele dagen later is het zover. De eerste schooldag. Ogie wandelt hand in hand met aan de linkerhand zijn moeder en aan zijn rechterhand zijn vader. Via, zijn grote zus, wandelt achter hen. Moeder Isabel zegt dag aan haar zoon en wenst hem succes. Ik hou van je, zegt ze er nog bij. En dan neemt vader Nate zijn zoon mee naar de ingang van de school.
6: We're gonna have a little man-to-man. Now, I gotta stop here because past this point is a no-dad zone and you don't want to walk up with your parents because it's not cool.
2: But you're cool.
6: I know I am, but technically most dads aren't, so... And neither are these helmets. Hey. Two rules. First, only raise your hand once a class, no matter how many answers you know, except for science. Crush the wall.
2: Check.
6: Second, you're gonna feel like you're all alone, Augie, but you're not.
2: Check.
6: Should we lose this? Come on, costumes are for Halloween. Prepare for blast off. I love you.
2: I love you too.
6: Have fun.
2: Bye.
0: Wij gaan even praten van man tot man. Kijk, ik stop hier, aan de ingang van de school, want na dit gebied is het verboden voor papa's. En je wil niet samen met je ouders lopen, want dat is niet cool. Maar jij bent cool, antwoordt Ogie. Dat weet ik, maar de meeste vaders niet, dus ja. En deze helm ook niet. Hé, luister eens. Twee regels, zegt de vader tegen zijn zoon. De eerste, steek je hand maar één keer omhoog in de les, hoeveel antwoorden je ook weet. Behalve bij wetenschap, verpletter ze maar allemaal. Check, antwoordt Ogie. Zullen we deze afdoen? Kostuums zijn voor Halloween. Ogie vertrekt, maar loopt dan meteen terug naar zijn vader en omhelst hem. Ik hou van je. Ik ook van jou, antwoordt zijn vader. Veel plezier, zegt Nate tegen zijn zoon. Doei. Ogie wandelt de school binnen. Zijn ouders zien hem naar binnen gaan en houden hun hart vast. Moeder Isabel zegt... Oh, lieve God, zorg dat ze aardig zijn voor hem. En Ogie vertelt ons... Mijn moeder zegt altijd... Als je niet graag ergens bent, stel je dan voor waar je wilt zijn. En hij verbeeldt zich dat hij net terugkomt van een missie in de ruimte, in zijn ruimtepak. En alle kinderen juichen hem toe. Maar in werkelijkheid kijkt iedereen op dit moment naar hem. Ze staren en sommigen lachen hem zelfs uit. Ogie gaat naar zijn klas en zoekt een plaats. Wanneer hij ergens wil gaan zitten, zegt een van de kinderen dat de plaats bezet is. En de jongen gaat dan maar ergens anders zitten. Hun leerkracht is Mr. Brown. En al snel is het middagpauze. Ogie zit alleen aan tafel te eten. Maar plots komt Julian bij hem staan, de jongen die hem ook de rondleiding heeft gegeven in de school. Hé, hey, mag ik daar zitten? Vraagt Julian. Natuurlijk, zegt Ogie. Maar Julian blijft staan. En dan zegt hij... Je eet als een sarlakmonster, mijn kleine padawan.
7: Hey, can I sit there?
2: Sure.
7: You eat like a sarlakmonster, my young padawan.
0: Enkele kinderen lachen hierom. Ogie die grote fan is van de film Star Wars, is gekwetst. Na de middag volgt de les wetenschap. Daar kijkt Augie zo naar uit. De juf vertelt enkele zaken aan de kinderen en vraagt dan het volgende. Newtons eerste bewegingswet. Een object die beweegt zal in beweging blijven, tenzij... Het geeft niet. Ik verwachtte niet dat jullie dat de eerste dag al zouden weten. Tenzij er een kracht op werkt, antwoordt Augie verlegen. Heel goed, zegt de juf verbaasd.
8: Newton's first law of motion. An object in motion will stay in motion unless... It's okay, I didn't expect you to know that on the first day.
9: Acted on by another force.
8: Acted on by another force. Very good. Here's how it works.
0: En dan is de schooldag voorbij. Voor Augie de eerste schooldag in heel zijn leven. Terwijl alle kinderen naar buiten wandelen, komt Julian met enkele van zijn vrienden Augie nog vervelen. Dag afgrijzelijke, je bent zielig, je bent afzichtelijk. Augie doet zijn kap op en wandelt weg. Aan de uitgang staat zijn moeder op hem te wachten, met zijn astronautenhelm. Hij zegt kort dag en pakt meteen zijn helm en zet hem op. Voor de rest van de avond wil Augie zijn helm niet meer afdoen. Het gezin Pullman is aan het avondeten. Vader Nate zegt dat hij een geweldige dag gehad heeft. Ook de moeder van Augie vertelt iets over haar dag. En ze hopen dat Augie eigenlijk ook iets van zijn dag wil vertellen. Maar de 10-jarige jongen zit er gewoon aan tafel met zijn helm op. Hoe was je eerste dag op school? Vraagt de mama. Maar Augie antwoordt niet. Aarden en Augie, zegt de papa. We vroegen je iets. Kom op, hoe was je dag? Goed, antwoordt de jongen kort. Hoe goed? Gewoon goed? Vraagt de vader. Of goed omdat het slecht was en je wilt het niet vertellen? Vraagt de moeder. Het was goed, oké? Wat wil je dat ik zeg? Het was goed. Oké, als je boos bent op mama omdat je naar school gaat, weet dat het ook mijn idee was, hè? Antwoordt de vader. Waarom kan ik niet gewoon goed zeggen, zoals ieder ander kind? Zegt Augie, terwijl hij kwaad wegloopt.
4: Zo, Augie?
9: Ja?
4: Hi. How was your first day of school?
6: Earth to Augie, we asked you a question. Come on, how was your day?
9: Good.
6: Good how? Good like it was good?
4: Or good like it was bad and you just don't want to tell us.
9: It was good, okay? I just don't know what you want me to say. It was good.
6: Hey. If you're mad at Mom about going to school, it was my idea too.
9: Why can't I just say good like anybody else?
0: Isabel gaat naar haar zoon, die op zijn kamer is. En wanneer ze zijn kamer binnenwandelt, zegt ze... Dit is niet de manier waarop wij van tafel gaan. Hé, kom op, praat met mij. Ga zitten. Zet die helm alsjeblieft af. En de jongen doet zijn helm uit. Het spijt me. Het geeft niet, het komt wel goed. Waarom ben ik zo lelijk? Je bent niet lelijk, Augie. Dat zeg je alleen maar omdat je mijn moeder bent. En dus daarom telt het niet?
9: Ja.
0: Omdat ik je moeder ben, telt het dan het meest, want ik ken jou het beste. Je bent niet lelijk en iedereen die jou kent en jou wil kennen, zal dat zien.
9: Maar ze willen niet eens met mij praten. Het is wel belangrijk, omdat ik er anders uitzie. Ik probeer te doen alsof dat het niet zo is, maar het is wel zo.
0: Dat weet ik, mijn jongen.
9: Zal het altijd zo zijn?
0: Dat weet ik niet.
9: I'm sorry.
4: It's okay. It'll be okay.
9: Why do I have to be so ugly?
4: You are not ugly, Augie.
9: You just have to say that because you're my mom.
4: Because I'm your mom, it doesn't count?
2: Yeah.
4: Because I'm your mom, it counts the most. Because I know you the most. You are not ugly, and anyone who cares to know you will see that.
2: They won't even talk to me. It matters that I look different. I try to pretend that it doesn't, but it does.
4: I know.
2: Is it always gonna matter?
4: I don't know.
9: Lieverd, luister, kijk me aan. We hebben allemaal kenmerken op ons gezicht. Ik heb deze rimpel van jouw eerste operatie. En deze van je laatste operatie. Dit is de kaart die ons laat zien waar we heen gaan. En dit is de kaart die ons laat zien waar we zijn geweest. Het is nooit lelijk. En jouw grijze haren? Vraagt Oggy, die weer een beetje kan lachen. Isabel moet glimlachen. Dat is denk ik dankzij je vader, antwoordt ze.
4: Look at me. We all have marks on our face. I have this wrinkle here from your first surgery. And I have these wrinkles here from your last surgery. This is the map that shows us where we're going. And this is the map. Shows us where you've been. And it's never, ever ugly.
2: What about your gray hair?
4: That's compliments of your dad, I think.
9: Olivia, die in het dagelijks leven Via wordt genoemd, is de oudere zus van Oggy. En ze zegt, August is de zon. Mijn moeder en vader en ik zijn planeten in een baan rond de zon. Maar ik hou van mijn broer en ik ben eraan gewend hoe dit universum werkt. Mijn moeder zei dat ik op mijn vierde verjaardag een broertje wilde. En toen hij was geboren, was ik na een paar seconden al verliefd op hem. Ik heb mijn moeder nooit om hulp gevraagd bij mijn huiswerk. Ik heb mijn vader nooit nodig gehad om mij eraan te herinneren dat ik moest leren. Ik heb het meeste geleerd in wachtkamers van ziekenhuizen. Mama en papa zeggen altijd dat ik het meest begripvolle meisje in de wereld ben. Dat weet ik zo net nog niet. Ik wist alleen dat mijn familie nog niet meer erbij kon hebben. Ik weet dat mijn familie van mij houdt, maar sinds mijn oma is overleden, is mijn beste vriendin Miranda de enige die mij kent.
10: I've never asked my mom for help with my homework. I never needed my dad to remind me to study for a test. I just did most of my studying in waiting rooms and hospitals. Mom and dad would always say I was the most understanding girl in the world. I don't know about that. I just knew my family couldn't take one more thing. I know my family loves me, but ever since my grandma died, my best friend Miranda is the only person who knows me.
9: En Via komt aan op school. Daar ziet ze Miranda, haar beste vriendin. Ze is precies veranderd. Een deel van haar haar heeft ze roos geverfd. Miranda, wow, kijk jou dan. Hoi Via. Ik heb je wel 1000 keer ge-sms'd. Wanneer ben je teruggekomen van kamp? Vraagt Olivia. 2 weken geleden. 2 weken? Vraagt Via verbaasd. Ja, sorry, ik heb het druk gehad. Ja, nee, dat geeft niet, antwoordt Via. Wat heb je met je haar gedaan? Vind je het mooi? Vraagt Miranda. Ja, het ziet er wild uit. Och ja, gewoon een keer iets anders. Ik zie je straks wel, zegt Miranda terwijl ze wegloopt.
10: Miranda! Wow, look at you. Hey, Via. I've texted you like 1,000 times. When did you get back from camp? 2 weeks ago. 2 weeks? Sorry, it's been crazy, you know. Yeah, no, that's okay. What'd you do to your hair? Do you like it? Yeah. It looks wild. Just trying something different, you know. I'll catch you later.
9: Olivia is geschrokken. Haar beste vriendin blijkt haar niet meer zo leuk te vinden. Ze wil niet meer echt vriendin met haar zijn. Ze is geschrokken en voelt zich zo eenzaam. Terwijl ze tegen de muur aanleunt om dit even te verwerken, komt er een jonge man haar aanspreken. Zit je eraan te denken om je op te geven? Vraagt hij. Voor wat? Vraagt Olivia, die geen idee heeft over wat dit gaat. Voor de toneelclub, zegt de jongen. Ze oefenen theater in de herfst en doen een toneelstuk in het voorjaar. Oh, nee, nee, niet echt, antwoordt Olivia.
6: Thinking about signing up?
10: For what?
6: The drama club. They study theater in the fall and do a play in the spring.
10: No, not really.
9: Ze babbelen nog wat samen. De naam van de jonge man is Justin. Wanneer Justin vraagt of Via ook enig kind is, twijfelt ze toch een beetje, maar antwoordt: ja, ik ben enig kind. Het was leuk je te leren kennen, Via, Olivia, zegt Justin. Ja, het was ook leuk om jou te leren kennen, antwoordt het meisje. Misschien zie ik je nog wel eens, zegt hij.
6: Well, it was nice to meet you, Via. Olivia.
10: Yeah, it was nice to meet you too, Justin.
6: Maybe I'll see you around.
9: Het is avond. Olivia is in haar kamer. Plots komt haar vaader binnen. Hij komt slaapwel zeggen. Isabel, Olivia's moeder, is al in slaap gevallen. En Nate vraagt nog aan zijn dochter.
11: How was your first day?
10: It was really good.
11: It's good?
10: Yeah.
11: Say hi to Miranda for us.
10: I will.
11: Sweet dreams.
10: Good night.
9: Hoe was jouw eerste dag? Het was heel goed, liegt Olivia. Was het goed? Ja, ja. Doe Miranda de groetjes van ons. Dat zal ik doen, antwoordt ze. Slaap lekker. Welterusten, papa. En Olivia vertelt ons. Mijn moeder heeft haar leven in de wacht gezet voor mijn broer. Ze wilde altijd een kinderboek illustrator worden en kunst onderwijzen. Ze moest nog één werk afgeven voordat ze haar masters zou krijgen, toen Augie geboren werd. Maar toen stopte ze met schrijven. Ze is met veel dingen gestopt toen Augie geboren werd. Maar ze is nog steeds heel goed in tekenen. Ik weet niet eens of ze zich wel realiseert dat zij Augie plaatst in elk universum dat zij tekent. Miranda maakte altijd grapjes dat mijn huis zoals de aarde was. Het draaide om de zoon, niet de dochter. Dat verandert niks aan het feit dat mijn moeder een goed oog heeft. Ik zou alleen willen dat zij die één keer zou gebruiken om naar mij te kijken.
10: My mom put her life on hold for my brother. She always wanted to be a children's book illustrator and teach art. She was one thesis shy of getting her master's when Augie was born. Then, she stopped writing it. She stopped a lot of things when Augie was born. But she is still great at drawing. I don't know if she even realizes that she makes Augie the center of every universe she draws. Miranda used to joke that my house was like the earth. It revolved around the sun, not the daughter. That doesn't change the fact that my mother has a great eye. I just wish that one time she would use it to look at me.
9: Ondertussen is het in de klas van Augie tijd voor de schoolfoto. En Augie vindt het maar niets. Augie vertelt ons. Schoolwerd, ik raakte eraan gewend. Behalve trefbal. Welke kwaad persoon heeft trefbal uitgevonden? Maar mijn minst favoriete zoon op school is de speelplaats. Want de hele school is daar. Niemand doet iets gemeens, of zegt iets, of lacht. Ze kijken alleen, kijken weer weg en kijken dan weer. Ze gedragen zich gewoon als normale kinderen. En eigenlijk wil ik ze zeggen van, hey, ik weet dat ik er vreemd uitzie, maar dat geeft niet.
2: School became, well, I got used to it, except for dodgeball. What evil man invented dodgeball? But my least favorite zone at school is courtyard, because the whole school is there. No one does anything mean, or says anything, or laughs. They all just look, then look away, then look back. They're just being normal kids. I kind of want to tell them, hey, I know I look weird, but it's okay.
9: Het is alweer tijd voor de wetenschapklas. Oggy vindt het geweldig. Hij is er ook heel goed in. En dan hebben ze plots een toets. Oggy kan het allemaal heel goed, maar een andere jongen van zijn klas, Jack Will, is er niet zo goed in. Jack Will is altijd vriendelijk geweest met Oggy, zeker toen hij hem de rondleiding gaf in de school. En Oggy laat Jack afkijken. En dan is het weer tijd voor het middageten. Jack ziet Oggy alleen zitten aan tafel. Hij gaat naar hem toe. Hé, bedankt voor je hulp, zegt hij. Geen probleem, antwoordt Oggy. En maak je geen zorgen, ik heb een paar fouten gedaan, zodat juf Petosa er niet achter komt. Ik maak me geen zorgen hoor, antwoordt Oggy. Het ergste wat mij kan overkomen is dat ik van school af moet. Oh, ook geen fan van school, hè? Zegt Jack. Oh, het is geweldig, zegt Oggy, terwijl hij zucht. Ik wilde naar de Wayne Middle School gaan. Die school heeft geweldige sportteams. Waarom ben je dan hierheen gegaan? Vraagt Oggy. Ze gaven mij een beurs. Als je hulp nodig hebt met wetenschap, kun je altijd na school bij mij thuis langskomen, als je dat zou willen. Geweldig, bedankt, antwoordt Jack Will.
12: Hey, thanks for your help today.
2: No problem.
12: And don't worry, I got a couple wrong, so Miss Petosa wouldn't know.
2: I'm not worried. The worst they can do is kick me out.
12: Not loving school either, huh?
2: Oh, it's great.
12: I wanted to go to Wayne Middle, one of the great sports teams.
2: Then why'd you come here?
12: They gave me the scholarship.
2: Well, if you need help in science, you can come to my house after school. You know, if you want.
12: Great, thanks.
9: En dan opent Oggy aarzelend zijn brooddoos. Wat is er? Vraagt Jack. Ik eet niet graag met mensen erbij, zegt Oggy. Wat bedoel je? Vraagt Jack. Het is een lang verhaal, maar als ik eet, dan kauw ik eigenlijk als een soort van prehistorische moerasschildpad, zegt Oggy. Dat meen je niet, antwoordt Jack Will. Ik ook. En de twee jongens lachen en eten samen.
2: It's a long story, but when I eat, I think I chew like some prehistoric swamp turtle.
12: No joke, me too.
2: Now there's tuna in your face.
9: Oggy voelt zich gelukkig en de schooldag is weer gedaan. Oggy wandelt naar buiten samen met Jack Will. Zijn moeder, Isabel, staat te wachten op hem. Wanneer ze hem ziet, samen met een andere jongen, is ze zo verbaasd. En wanneer Oggy dan ook nog vraagt als Jack Will mee naar huis mag komen, kan ze niet geloven wat ze ziet of hoort. Ze schudt haar hoofd lachend, tuurlijk, hij mag meekomen. Maar ze moet even bekomen en ze is zo blij voor haar zoon. En Oggy en Jack Will worden vrienden. Ze doen veel samen en spelen veel samen. Jack komt ook vaak langs bij Oggy's thuis.

0: Dit is Katowizie, het filmprogramma van Radio Maria. We hebben zojuist muziek uit de film beluisterd en we gaan nu verder met de film Wonder. De volgende dag gaat Ogi naar school. Hij is zo blij, want hij mag verkleed naar school. Dat wil zeggen dat niemand hem herkent en dus iedereen normaal doet met hem. Dit is zo gaaf, zegt hij. Vooral omdat mensen mij gewoonlijk niet willen aanraken omdat ze denken dat ik besmettelijk ben. En vandaag voelt Ogi zich een normaal kind. Dit allemaal omdat niemand weet dat hij het is, dankzij de verkleedkleren. Maar wanneer hij zijn klas binnenwandelt, hoort hij enkele kinderen spreken. Een van hen is Julian. Hij heeft zijn masker afgedaan. En ze hebben het over hem.
1: He's always reminded me of like a shrunken head, you know?
2: Oh, or an orc. If I look like him, I'd swear I'd put a hood over my face.
1: If I look like him, I think I'd kill myself.
2: Why do you hang out with him so much, Jack?
1: Yeah, I don't know. Tushman asked me to be his welcome buddy, and now he just follows me around everywhere.
2: Well, that must stink. That must stink.
0: Hij doet mij altijd denken aan het gekrompen hoofd, zegt Julian terwijl hij zijn masker laat zien. Of een ork. Ja, lachen enkele kinderen. Als ik eruit zag zoals hij, dan zou ik elke dag een kap dragen, zegt een van de andere kinderen. Als ik eruit zag zoals hij, zou ik denk ik zelfmoord plegen, zegt Jack. Waarom ga jij zoveel met hem om? Vraagt Julian aan Jack. Geen idee, antwoordt Jack. Directeur Tushman vroeg mij om zijn welkomstmaatje te zijn en nu loopt hij mij overal achterna. En Ogi is er kapot van. Jack Will, zijn vriend, zijn enige vriend, spreekt zo over hem. Hij loopt zo rap als hij kan weg. Ondertussen zijn Isabel en haar dochter Via thuis. Ze brengen samen wat tijd door. En dan vraagt Isabel.
3: Hey, tell me what's going on with Miranda.
4: It's not just the pink hair. She's just... She won't even talk to me.
3: I had a friend in high school. We went through this exact same thing. And what I did, which fixed it almost immediately...
4: Yeah?
3: ...was to eat an entire jack-o'-lantern bucket of candy.
0: Vertel eens wat er aan de hand is met Miranda. Wel, het is niet alleen het roze haar. Ze praat niet eens meer tegen mij, zegt Via. Ik had een vriendin op de middelbare school, antwoordt Olivia's moeder. We hadden precies hetzelfde. En wat ik deed, wat het bijna onmiddellijk oploste... Ja, vraagt Olivia, was bijna een hele emmer vol snoep opeten. Olivia moet lachen. Plots gaat de telefoon. Het is de directeur van Ogi's school. De jongen heeft overgegeven op school en moet worden opgehaald. Isabel vertrekt meteen om haar zoon te gaan halen. Olivia blijft op de zetel zitten. Ze is kwaad, of eerder teleurgesteld. Isabel en Ogi zijn terug thuis. Ogi is op zijn kamer en zijn moeder belt naar haar man Nate op. Nate, weet jij waar zijn helm is? Hij vroeg erom en ik heb overal gezocht. Geen idee, iets op school. Hij wil het niet vertellen. Hij komt zijn kamer niet uit. En nu zegt hij dat hij ook geen snoepjes wil gaan halen. Ik weet het. Dank je. Kom gewoon zo snel mogelijk hierheen.
3: Nate, do you know where his helmet is? He's asking for it and I've looked everywhere. I don't know. Something at school he won't say, he won't come out of his room, and now he says he doesn't even want to go trick-or-treating. I know. Okay. Thank you. Just get here.
0: Olivia hoort wat haar moeder aan de telefoon zegt tegen haar vader en gaat naar haar kamer. Even later komt ze verkleed in de kamer van haar broer. Kom op, maak je klaar. Het is bijna tijd voor de optocht. Je hoort te kloppen. Ga weg, antwoordt Ogi. Mama zegt dat je niet wil vertellen wat er is gebeurd. Heeft iemand iets gezegd? Er is altijd iemand die iets zegt, reageert Ogi. Vertel me dan wat er is gebeurd. Het gaat je niks aan, zegt de jongen. Je hebt mijn dag met mama afgepakt, dus het gaat mij wel aan, zegt Olivia. Ik hoorde Jack Will achter mijn rug over mij praten. Hij zei dat hij zelfmoord zou plegen als hij eruit zag zoals ik. Jack Will? Is hij niet de aardige? Vraagt Olivia. Er zijn geen aardigen. Ik wou dat ik nooit naar school was gegaan, zegt Augie. Maar je vindt school leuk, dat weet ik. Ik haat het, oké, ik haat het, schreeuwt Augie.
4: Come on, get ready. It's almost time for the Halloween parade.
1: You're supposed to knock. Go away!
4: Mom says you won't say what happened. Did someone say something?
1: Someone always says something!
4: Well, tell me what happened.
1: It's none of your business!
4: You took my day with Mom, so it is my business.
1: I heard Jack Will talking about me behind my back. He said he'd kill himself if he looked like me.
4: Jack Will? Isn't he the nice one?
1: There are no nice ones! I wish I'd never gone to school in the first place!
4: But you were liking school. I know you were.
1: I hate it, okay? I hate it!
0: Via zegt dan tegen haar broer Augie, het spijt me. Maar je bent niet de enige die mindere dagen heeft. Mindere dagen? Schreeuwt Augie. Vermijden mensen het om jou aan te raken? Als iemand jou per ongeluk aanraakt, noemen ze dan de pest? Augie legt uit aan zijn zus dat Jack Will zijn enigste vriend was. Hij wil niet dat zijn zus haar mindere dagen vergelijkt met die van hem. En Via begrijpt het. Maar dan zegt Via, hey, is het je opgevallen dat Miranda niet meer langskomt? Wat? Niet dus, een shock. Ja, ze ging op zomerkamp en nu vindt ze mij niet meer leuk, zegt Olivia. Waarom? Vraagt Augie. Omdat school gewoon stom is en mensen veranderen. Dus als jij een normaal kind wil zijn, Augie, dan zijn dat de regels. Dus laten we nu gewoon de optocht doen, oké? Want op dit moment zijn we elkaars beste vrienden, zegt Olivia. Echt waar? Antwoordt Augie. Ja, dus kom op.
4: Hey, did you notice that Miranda doesn't come around anymore?
1: What?
4: You didn't. Shocker. Yeah, she went away to camp this summer and now she doesn't like me anymore.
1: Why?
4: Because school sucks and people change. So if you want to be a normal kid, Augie, then those are the rules. So let's go trick-or-treating, okay? Because right now, we're each other's best friends.
1: Really?
4: Yes. So, come on.
0: De schooldagen vliegen voorbij. Jack Will begrijpt niet waarom Augie hem mijt. En Jack vertelt ons. Er zijn vier dingen die ik over Augie Pullman heb geleerd. Het allereerste, je raakt gewend aan zijn gezicht. Ten tweede, hij is heel slim. Hij is vergeleken met mij overal beter in. In wetenschap is hij beter dan de hele school. Ten derde, hij is eigenlijk best grappig. Maar ten vierde, nu dat ik hem ken, zou ik zeggen dat ik ook echt vrienden wil zijn met Augie. In eerste instantie, ik geef het toe, was ik alleen maar vriendelijk tegen hem omdat mijn moeder mij dat gevraagd heeft. Maar nu zou ik ervoor kiezen om met hem om te gaan, als goede vriend.
5: Four things I've learned about Augie Pullman. First of all, you do get used to his face. Second, he's really smart. He's ahead of me in everything. In science, he's ahead of the whole school. Third of all, he's actually pretty funny. But fourthly, now that I know him, I would say I actually do want to be friends with Augie. At first, I admit it, I was only friendly to him because my mom asked me to be nice. But now, I would choose to hang out with him. Like, he's a good friend.
0: Maar Augie wil niet praten met Jack Will. Hij eet elke middag alleen op school. Summer, Een meisje uit zijn klas komt op een middag bij hem zitten. Hallo, zegt ze, ik ben Summer. Dat weet ik, zegt Augie. We zitten in dezelfde klas. Je hoeft dit niet te doen. Wat? Vraagt Summer. Je hoeft mijn vriend niet te zijn. Ik weet dat Tushman met jou heeft gesproken. Zegt Augie. Ik heb geen idee waar jij het over hebt, zegt het meisje. Ik weet dat Tushman met een paar kinderen heeft gesproken, dat ze vrienden met mij moesten worden. Met mij heeft hij niet gesproken, hoor, antwoordt Summer. Wel waar. Niet waar, zegt Summer. Dat heeft hij wel gedaan, zegt Augie. Niet waar, dat zweer ik op mijn leven, schreeuwt Summer. Oké, je hoeft niet boos te worden, zegt Augie. Ik hou er gewoon niet van om van dingen te worden beschuldigd, oké? Antwoordt Summer.
4: Hi, I'm Summer. Arno, we're in the same homeroom. You don't have to do this. Do what? You don't have to be my friend. I know just won't talk to you. I don't know what you're talking about, Augie. I know Tushman talked to some kids before school started and told them they had to be friends with me. He didn't talk to me. Yeah, he did.
6: No, he did not.
4: Yeah, he did.
6: No, he didn't. I swear on my life.
4: Okay. You don't have to get mad.
6: I don't like being accused of things, okay?
4: Okay, I'm sorry. You should be.
0: Wanneer Augie vraagt waarom ze zo bij hem komt zitten, zegt ze... Omdat ik voor de verandering eens een keer leuke vrienden wil hebben. Ook ik glimlacht. Een tijd later, tijdens de kerstvakantie, zijn Summer en Augie aan het sleeën. Ze maken veel plezier. Plots zien ze Jack Will. Laten we naar een andere heuvel gaan zoeken, zegt Augie meteen. Je kunt hem toch niet voor eeuwig blijven vermijden, Augie, zegt Summer. Maar ze gaan weg. Jack Will begrijpt niet wat er aan de hand is. Hij gaat wat later, als het terug school is, spreken met Summer. Hij vraagt zich af wat er met Augie is. Summer mag niets vertellen, maar geeft hem een tip. En Jack blijft maar nadenken. Wat heeft hij toch verkeerd gedaan? En plots heeft hij het begrepen. Hij heeft iets vreselijks gezegd en Augie heeft dat gehoord. Wanneer Julian even later Augie als engert beschrijft, wordt Jack Will kwaad en gaat hij vechten met Julian. En hij krijgt hiervoor 2 dagen strafstudie. Op een avond speelt Augie een computerspel en ook Jack Will is hetzelfde spel aan het spelen. En hij biedt zijn excuses aan om wat hij gezegd heeft. En ze zijn weer vrienden. En samen werken ze hard aan hun wetenschapsproject. En dan is het zover. Augie en Jack Will stellen hun wetenschapsproject voor. Een camera obscura. Hun project is geslaagd en iedereen vindt het geweldig. Ze eindigen als eerste en winnen. Jack en Augie zijn dolblij.
7: Okay, we're gonna open the apertures in 3, 2, 1.
8: Jack and Augie.
0: En naarmate de schooldagen voorbij gaan, wordt Augie's vriendengroep groter en groter. Maar er is iemand die jaloers is. Julian. En de volgende dag, als ze allemaal in de klas zitten, legt hij een papiertje op het tafeltje van Augie. Een lelijke tekening. Even later hebben ze op zijn kluisje ook een foto geplakt met een vreselijke zin op de achterkant. En een groep kinderen lachen erom en lachen Augie uit. Maar dit keer ziet meester Brown het. En hij brengt de foto meteen naar de directeur. En de directeur die belt meteen de ouders van Julian op. Wanneer Julian en zijn ouders bij de directeur zijn, zegt deze...
9: We take bullying very seriously at this school. There's zero tolerance.
10: Excuse me.
8: Can you explain what's going on here? Wasn't Julian the one who got punched in the mouth? If there's any bullying going on, it isn't my son.
0: We nemen pesten heel serieus op deze school. Dat wordt absoluut niet getolereerd. Neem mij niet kwalijk, zegt de moeder van Julian. Kunt u mij uitleggen wat er hier aan de hand is? Was Julian niet degene die werd geslagen? En als er pesten aan de gang is, dan is het niet mijn zoon die dat doet. En dan haalt de directeur een papier tevoorschijn. Er staat op: doe iedereen een plezier en sterf. De directeur vraagt aan Julian als hij dat geschreven heeft. En dan antwoordt de jongen: ja, meneer. Die boodschap stond achterop een klassenfoto. Jullie zoon heeft Oggie eruit gefotoshopt. Het is even stil, maar dan antwoordt de moeder van Julian: Nee, hij heeft dat niet gedaan. Ik heb dat gedaan. Ik had niet verwacht dat hij het mee zou nemen naar school. Maar als onze vrienden die foto zien, wil ik dat zij naar onze zoon vragen. Niet naar die van de Pullmans, antwoordt de moeder.
10: You wrote that, Julian?
4: Yes, sir.
9: That one note was on the back of a class photo. Your son photoshopped Augie out of it.
8: No, he didn't. I did. Of course, I didn't think that he would bring it to school. But when our friends come over and they see that picture, I want them to ask about our son, not the Pullmans.
0: Maar de directeur legt uit dat toen ze Oggie onder druk hebben gezet, hij nog veel andere briefjes liet zien die Julian achterliet op zijn tafeltje of zijn kluis. Maar de moeder van Julian gaat verder. En dan zegt de directeur: mevrouw Albans, Oggie kan zijn uiterlijk niet veranderen. Dus misschien kunnen wij veranderen hoe wij er tegenaan kijken. Ja, zegt de moeder, dat zal ik zeker vertellen aan de echte wereld. Bedankt hiervoor, we komen niet terug in de herfst, zegt de moeder kwaad. Mama, zegt Julian, ik vind deze school leuk. Mama, ik heb vrienden, papa. We gaan, Julian. Kom op, zegt Julians vader. En ze vertrekken.
9: Mrs. Albans, Augie can't change the way he looks. So, maybe we can change the way we see.
8: Yes, I will be sure to tell that to the real world. Thank you for this. We won't be back in the fall.
4: Mom, like the school. Oh, Mom, I have friends, Dad.
10: Let's go to him.
8: Come on.
0: Enkele dagen later is het zover. De hele klas gaat naar een natuurreservaat in Pennsylvania. Oggie en Jack Will hebben er superveel zin in. Ze amuseren zich zo. En Oggie krijgt zelfs nieuwe vrienden. En dan is het weer tijd om naar huis te gaan. Want enkele dagen later is het de diploma-uitreiking. Wanneer Oggie's vader toegeeft dat hij de astronautenhelm mee heeft genomen naar zijn werk en dat het daarom is dat Oggie zijn helm niet meer kan vinden, wordt de jongen een beetje boos. Maar dan antwoordt de vader: Oggie, wees alsjeblieft niet boos. Je moet het begrijpen. Je droeg hem altijd. Ik kreeg jou niet meer te zien. Ik miste je gezicht. Ik weet dat jij er niet altijd blij mee bent, maar ik hou ervan. Het is het gezicht van mijn zoon. Ik wil die zien. Vergeef je me? Nee, antwoordt de jongen. En dan zegt hij: ja. Weet mama het? Vraagt hij. Oh, nee, ze zou me vermoorden als ze wist dat ik dat gedaan had, zegt de vader.
10: It's in my office.
4: What? Dad, that was a gift. You had nowhere to hide it.
10: Augie, please don't be mad. You gotta understand, you were wearing it all the time. I never got to see you anymore. I missed your face. I know you don't always like it, but I love it. It's my son's face. I want to see it. Can you forgive me?
4: No. Yes. Does Mom know?
10: No, God, no, she'd kill me.
0: Even later In de zaal waar de diploma's worden uitgereikt, zegt Oggy tegen zijn moeder...

0: bedankt. Waarvoor? Vraagt zijn moeder. Dat je zorgde dat ik naar school moest. Ik was soms zo boos op je. Maar ik ben heel blij dat ik hier ben. Isabel lacht en zegt: Je bent echt een wonder, Oggy. Je bent een wonder. En de directeur neemt het woord. Dames, heren, jongens en meisjes, afgestudeerden. De definitieve prijs van vanochtend is de Henry Ward Beecher Medaille. Om leerlingen te eren die opmerkelijk zijn geweest of voorbeeldig. Meestal is het een goed werk, een serviceprijs. Maar ik kwam een passage tegen die hij schreef, wat mij liet inzien dat goed werk in vele vormen komt. Grootheid, schreef hij, ligt niet in sterk zijn, maar in het op de goede manier gebruiken van kracht. Hij of zij is de beste, wiens kracht de meeste harten bereikt, door de aantrekkingskracht van de zijne. En zonder verdere introductie, dit jaar ben ik heel trots om de prijs van de Henry Ward Beecher Medaille toe te kennen aan de leerling wiens stille kracht de meeste harten heeft bereikt. Dus wil August Pullman alsjeblieft hierheen komen om deze prijs in ontvangst te nemen?
1: Without further ado, this year I am very proud to award the Henry Ward Beecher Medal to the student whose quiet strength has carried up the most hearts. So, will August Pullman please come up here to receive this award?

0: En Oggie vertelt ons.
1: Walking up towards that stage, I felt like I was floating. My heart was beating so fast. I didn't really understand why I was getting a medal. It's not like I blew up the Death Star. All I did was get through fifth grade, just like everyone else here.
2: Congratulations. That's for you.
1: Then again, maybe that's kind of the point.
0: Terwijl ik naar dat podium toeliep, had ik een gevoel alsof ik zweefde. Mijn hart klopte zo snel. Ik begreep niet echt waarom ik een medaille kreeg. Het is niet alsof ik de Death Star had opgeblazen.

0: on anything, especially me.
1: Misschien is de waarheid wel dat ik eigenlijk niet zo gewoon ben. Als we misschien wisten wat andere mensen dachten, zouden we weten dat niemand maar gewoon is. En zouden we allemaal een staande ovatie verdienen, in ieder geval 1 keer in ons leven. Mijn vrienden in ieder geval. En mijn leraren ook. Mijn zus ook, omdat ze er altijd voor mij is. Mijn vader ook, omdat hij ons altijd laat lachen. En mijn moeder het meest, omdat zij nooit iets opgeeft. Vooral mij niet. Het is als die laatste stelregel die Mr. Brown ons gaf. Wees aardig, want iedereen vecht zijn eigen gevecht. En als je echt wilt zien wat mensen zijn, hoef je alleen maar te kijken.
0: It's like that last precept Mr. Brown gave us. Be kind, for everyone is fighting hard battles. And if you really want to see what people are, all you have to do

Zo, beste luisteraars, dit was het filmprogramma van Radio Maria met de film Wonder, een film uit 2017. We hopen dat u genoten heeft van deze uitzending en tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de complete dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Daar vindt u het openingsvers, gevolgd door de schuldbelijdenis en de hymne op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1207 onderaan, psalmen bladzijde 1208. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1209. Daarna keert u terug naar bladzijde 684 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Het einde van de dag is een moment waarop we in grote dankbaarheid God kunnen danken voor al datgene wat we hebben ontvangen. Voor alle genade die Hij aan ons heeft uitgedeeld vandaag. Het is eveneens een goed moment om een gewetensonderzoek te houden en na te gaan waar we vandaag tekortgeschoten zijn, gekozen hebben om niet mee te werken met Zijn genade en gezondigd hebben. Voor al deze momenten willen wij samen vergiffenis vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag vereist, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u vind ik vergeving. Daarom zoekt mijn hart naar u. Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Meer dan wachters naar de ochtend, hunkert Israël naar hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Zondigt niet. De zon mag over uw toorn niet ondergaan. Geeft de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Beste luisteraars van Radio Maria, in de reeks Heilige Getuigen. In het boek Het Wonder van Guadeloupe zijn we aangekomen in de ontwikkeling van de eredienst. In 1622 werd de kapel nog eens vergroot tot een echte kerk en de heilige beeltenis nog altijd in perfecte staat, ondanks het feit dat de vezel waaruit de stof gemaakt was normaal slechts een levensduur van 20 jaar heeft, werd nogmaals verplaatst. Het nieuwe gebouw is volgens de jezuïten-historicus pater Francesco de Florencia van prachtige architectuur en van behoorlijke afmetingen. Het bezit twee deuren die naar het oosten gericht zijn aan één kant en deuren die naar de ruime begraafplaats leiden. De muren van de begraafplaats zijn versierd met borstweringen die de plaza overzien en bekroond met een prachtig uit steen gehouwen kruis. Een andere deur is naar het zuiden gericht, bijna recht naar Mexico City. Het grote portaal en de twee torens geven het gebouw een zekere grootsheid. Verder heeft de kerk een zadeldak met een fijn uitgewerkte panelen, vooral in de hoofdkapel, die gevormd is als een gouden ananas en voorzien van meer dan 70 zilveren lampen, zowel grote als kleine. Het hoogaltaar heeft een retabel dat uit drie delen bestaat. Het is volledig gebeeldhouwd en verguld. In het midden ervan bevindt zich het tabernakel van massief zilver, dat nog waardevoller is door zijn schoonheid dan door zijn kostbaarheid. In dit tabernakel is de heilige beeltenis aangebracht achter een glazen deur met twee panelen van kristal en die op slot kan gedaan worden. Daarboven verbergen twee rijkelijk versierde gordijnen. De heilige maagd, telkens de heilige mis aan het hoofdaltaar, wordt gecelebreerd. Of als er geen verantwoordelijke personen aanwezig zijn om het schrijn al biddend te bewaken. Als dit wel het geval is, wordt de talrijke lichten ontstoken om haar nog meer te eren en bij te dragen tot haar verfraaiing. Het hoofdstukje dat volgt heet De Beschermster van Mexico. Van de talrijke bekende mirakels die aan het heilig beeld worden toegeschreven, aan die beeltenis, kunnen we wegens plaatsgebrek slechts een paar, in onze ogen de meest relevante, vertellen. In 1545 hield een over het hele land verspreide tyfusplaag, die duizenden levens had geëist, bijna plots op, nadat een grote kinderbedevaart om verlossing van de kwaal had gebeden. In 1629 overspoelde een verwoestende vloedgolf Mexico City, waarbij 30.000 mensen verdronken. Een devote lekenzuster, zuster Petronilla, beweerde een visioen gehad te hebben waarin Onze Lieve Vrouw van Guadalupe het gat in de bedreigde dijk dichtte. Toen de zuster Onze Lieve Vrouw vroeg waarom ze niet bij haar zoon tussen beiden was gekomen om de ramp af te wenden, werd haar gezegd dat de talrijke zonden van de bevolking een nog grotere straf, namelijk verwoesting door het vuur, hadden verdiend. Maar dat door de gebeden en de boetedoening van de zuster de straf was omgezet in een vloedgolf die 4 jaar zou aanhouden. De aartsbisschop van Mexico aanvaarde het verhaal van de zuster, dat hem onder eed was verteld, en gaf het bevel de heilige beeltenis vanuit Tepeyac naar zijn paleis in de stad te brengen, onder het zingen van psalmen, boetelitaneën en gebeden voor de bevrijding uit de nood. De heilige beeltenis werd in een felucca of felucia geplaatst, die de enige vervoermogelijkheid was, en de reis begon onder de stromende regen, doorheen de sterke stroming, vol drijvend puin en langs de hindernissen die juist onder het wateroppervlak lagen. Mogelijk was het bij deze gelegenheid dat de tilma in drieën gevouwen werd, waardoor dubbele kreuken ontstonden over het lagere en hogere derde van het lichaam van de heilige maagd. Bij aankomst in de kathedraal, die half onder water was gelopen, beloofde de aartsbisschop Don Francesco de Manzoniga het kostbare reliek terug te brengen, zodra dat met droge voeten kon gebeuren. Daartoe was het tenslotte in staat in 1634. Alhoewel het water voor een tijd niet zakte, hielden de smeekbeden van de mensen niet op
En toen hun gebed eindelijk verhoord was, werd onze lieve vrouw van Guadalupe uitgeroepen tot beschermvrouwe van Mexico. Een verslag van de gebeurtenis, waarin sprake was van een mirakel, werd door de regering naar Rome en Madrid gezonden. Dit historisch feit werd nogmaals levendig beschreven door pater Florencia. Ik citeer: de aartsbisschop van Mexico die zag dat de overstroming van de stad zo hevig was dat de straten als kanalen gebruikt werden en dat vele huizen onder water stonden, met alle gevolgen van dien voor de bewoners, en dat de vloed maar bleef stijgen, zodat geen menselijke hulp het gevaar kon keren, besloot God ter hulp te roepen, die een zware hand op Mexico gelegd had door deze beproeving te zenden. Maar wie zou hem beter kunnen overhalen de ramp te keren dan zijn medelijdende moeder? Ze was immers sedert de dagen der verschijningen als een regenboog van sereniteit geweest en zou daarom de vloed van de meren kunnen keren. Na de onderkoning, de markies van Ceralvo, het hof en het kapitel van de kathedraal geraadpleegd te hebben, besloot de aartsbisschop na rijpe overweging de beeltenis uit de kerk weg te nemen en naar Mexico City te brengen. Bijgevolg vertrokken de twee prinsen, de aartsbisschop en de onderkoning, de rechters, de leden van het kapittel en een grote toeloop van Mexicanen, met een flotilje van kano's, feluccias en gondels, rijk versierd en bijgelicht door toortsen en kaarsen. Voortgedreven door roeispanen bewogen ze zich voort naar het heiligdom, want over land kon er onmogelijk geraken. Ze namen de heilige maagd weg van boven het altaar waar ze de laatste 100 jaar getroond had, installeerden haar in de feluccia van de aartsbisschop en samen met de belangrijkste personen uit zijn gevolg roeiden ze naar Mexico City. Er was groot vertoon van licht op de boten en muziek van bugels en fluiten. Het koor van de kathedraal zong psalmen en hymnen met meer harmonie dan vreugde, want alhoewel ze zeer veel vertrouwen stelden in de nabijheid van de heilige maagd, waren ze helemaal niet blij. Toen de flotilje op korte afstand van de parochiekerk van de heilige Catharina, martelares, gekomen was, werd het beeld van deze wijze en voorzichtige maagd naar buiten gedragen om de gezegende maagd te ontvangen. Het beeld van de heilige Catharina werd ook ingescheept en vergezelde dat van onze lieve vrouw voor de rest van de dag. Later ontving de heilige Catharina de heilige maagd in de kerk die haar eigen huis was, waar de eminente bezoekster onderhouden werd met liefdevolle en eerbiedige demonstraties vanwege de geestelijkheid, die voor de gelegenheid eveneens rijkelijk uitgedost was. Van de kerk schreed de stoet voort naar het bisschoppelijk paleis, de geboorteplaats van de miraculeuze beeltenis, die er onderkomen kreeg voor de nacht. Toegevoegd schilderwerk. Onlangs werd er gesuggereerd dat tijdens het 5 jaar lange verblijf in de stad bijkomende details zouden aangebracht zijn op de tilma om mogelijke waterschade weg te werken. En deze retouches werden toegeschreven aan de Franciscaan pater Miguel Sanchez. In een verhandeling over Guadalupe identificeerde hij de heilige maagd met de vrouw uit de Apocalyps, die op de maan stond en een kind droeg. Zo zien we inderdaad de heilige beeltenis vandaag, want de wassende maan is zichtbaar aan haar voeten en de neerhangende linten wijzen op zwangerschap. Sanchez slaagde erin inderdaad in de indruk te wekken, als zou hij ervoor gezorgd hebben dat de beeltenis werd aangepast aan de beschrijving in de Apocalyps, staande op de maan en een kind dragend. Aan het einde van zijn essay erkende hij dat hij zich gesteund had op een bepaalde leerling uit de Bijbel. Dit hoofdstuk handelt over handwerk en in tegenstelling met de taak van een schrijver die kennis brengt. Vers 28 van dit hoofdstuk 38 beschrijft werklieden en handwerkers die gegraveerde zegels maken en onder voortdurende zorg de afbeelding variëren. Ze zullen hun geest geven aan de gelijkenis van het beeld. Op dezelfde wijze beschrijft vers 31 de smid.
Hij zette zijn geest in om het werk af te maken en zijn waakzaamheid om het perfect te polijsten. Deze theorie is nochtans onhoudbaar, omdat we precies weten hoe de beeldenis eruit zag 60 jaar voor de vloedgolf. In 1570 namelijk gaf de aartsbisschop van Mexico de opdracht een precieze kopie te maken van de beeltenissen en die aan Philips II te zenden. De koning gaf deze kopie aan admiraal Andrea Doria, die ze in zijn kajuit liet plaatsen, en tijdens de zegevierende slag van Lepanto in 1571, een veldslag die beslissend was voor het vrijwaren van het christen-Europa tegen de bedreigingen van de Turken.

Nadat ze gedurende eeuwen in het bezit van de familie Doria was geweest, werd deze kopie door kardinaal Doria in 1811 geschonken aan het groeiende heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in San Stefano van Aveto in Italië. Daar blijft ze tot op onze dagen een voorwerp van verering. Als we deze kopie bekijken, kunnen we dus 400 jaar teruggaan en precies weten hoe de heilige beeltenis er in 1570 in Mexico heeft uitgezien. De kopie van Aveto nu bevat al de elementen die, zoals onlangs gesuggereerd werd, aan het origineel werden toegevoegd tientallen jaren na 1570. Vandaar dat als er geschilderde toevoegingen op de heilige beeltenis staan, en dat is nog altijd twijfelachtig, die alleen kunnen aangebracht zijn tussen 1532 en 1569. Misschien heeft Sanchez geknoeid met de beeltenis, maar het enige wat hij zou kunnen gedaan hebben is enkele kleinere veranderingen aanbrengen, zoals het korter maken van de vingers, om ze meer te doen lijken op die van een Mexicaanse vrouw. En mogelijk ook het aanbrengen van een krans van engelen die later werd verwijderd, ondanks het grote risico voor het tere weefsel. Wat betreft de suggestie dat de tilma schade zou geleden hebben door het water van de overstroming, kunnen we alleen vaststellen dat het reeds bewezen is dat de tilma verbazingwekkend weerstand heeft geboden aan heel wat meer schadelijke elementen dan water. Gedurende tientallen jaren was het kledingstuk blootgesteld aan de verwoestende pollutie van miljoenen votiefkaarsen die eronder stonden te branden. Het tere materiaal van de tilma, dat normaal na een twintigtal jaren verrot, werd voordien aangeraakt door ontelbare vererende handen en een massa diverse voorwerpen, inbegrepen zwaarden. En toch blijft het tot op onze dagen in perfectie, in perfecte staat van bewaring. En lang na de grote overstroming moest de tilma de noodlottige inwerking doorstaan van een zuur dat per ongeluk over het delicate oppervlak werd gemorst. En nog meer ongelooflijk, het verscheurende geweld van een grote bom die juist eronder ontplofte. Vandaar dat de veronderstelling van waterschade gewoon onhoudbaar is. Op het gevaar af vooruit te lopen op de besluiten die zullen genomen worden uit het onlangs gehouden wetenschappelijk onderzoek, waarvan sprake in het laatste hoofdstuk van dit boek, moet benadrukt worden dat het gelaat van de heilige maagd, haar kleed en mantel, door de wetenschap als onverklaarbaar bestempeld werden. Van sommige plaatsen die barsten in de verf vertonen, is geweten dat ze overschilderd werden om het visuele impact van de afbeelding te vergroten. Deze plaatsen omvatten de stralenkrans rond de Heilige Maagd, de linten, het bont, de manchetten en de ondermanchetten, de maan met de engel eronder, de gouden boord op de mantel en de sterren die erover uitgestrooid zijn, en de zwarte broche aan de hals van Onze Lieve Vrouw. Er waren ook twee kleine veranderingen, zoals het inkorten van de vingers, wat we hierboven vermeld hebben. Een volgend hoofdstuk in het boek van Francis Johnston, Het Wonder van Guadalupe, is de Azteken lezen de heilige beeltenis. Objectief gezien was het effect van de heilige beeltenis bedoeld bij de heidense Azteken de leerling door de christenmissionarissen te versterken. De heilige maagd stond voor de zon. De Azteken die goed wisten hoe ze pictogrammen moesten lezen, realiseerden zich daarom dat ze groter was dan hun gevreesde zonnegod Huitzilopochtli. Haar voet rustte op de wassende maan, die hun hoogste godheid, de gevleugelde serpentgod Quetzalcoatl, voorstelde, die ze blijkbaar overwonnen had. De blauwgroene kleur van haar mantel was het blauw van de koningen der Azteken, dus was zij een koningin. En de sterren op haar mantel vertelden de Azteken dat ze groter was dan de sterren aan de hemel die zij als goden aanbaden. Ja, toch kon ze geen godin zijn omdat haar handen in gebed gevouwen waren en haar hoofd eerbiedig gebogen was, duidelijk tegenover iemand die groter was dan zij. Het zwarte kruis op de gouden broche was identiek aan dat op de banieren en de helmen van de Spaanse soldaten.
Alsof ze aan de Azteken wou zeggen dat haar geloof dat van de veroveraars was. De patrones van Mexico. Om terug te keren tot het relaas van enkele opvallende mirakelen uit die vroege tijden. In 1736 raasde door het land een vreselijke pestepidemie die naar schatting 700.000 mensen doodde. Er scheen geen hoop op bevrijding uit deze nieuwe beproeving. Maar toen op 27 april 1737 Onze Lieve Vrouw van Guadalupe werd uitgeroepen tot patrones van Mexico, nam de pest af. Alsof de proclamatie en de oorzaak van was dat een genezende hand over het getroffen land werd uitgestoken. Dit mirakel was beslissend voor de ontwikkeling van de eredienst, zoals we later zullen zien. Een andere wondere gebeurtenis van datzelfde jaar betrof een non die op sterven lag in het klooster van de heilige Catharina in Pueblo. Toen ze de klokken hoorde luiden die het blijde nieuws verkondigden dat paus Benedictus XIV een speciale feestdag had uitgeroepen ter ere van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, slaagde deze non erin van onder haar hoofdkussen een kleine afbeelding van Onze Lieve Vrouw tevoorschijn te halen en murmelde: "Lieve moeder, het leven betekent niets voor mij, maar als bewijs van uw verschijningen in Tepeyac smeek ik u mij te helpen." Nog voor de klokken hun jubelend gebeier gestaakt hadden, stond de non genezen van haar bed op. De paus verleent privileges. Rome was geïnteresseerd geraakt in de groeiende eredienst vanaf de tijd van de verschijningen. Reeds in 1560 had paus Pius IV een afbeelding van de heilige beeltenis in zijn privévertrekken geplaatst en medailles uitgedeeld met de beeltenis van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. En zoals reeds vermeld was voor de slag van Lepanto in 1571 een geschilderde kopie van het hemelsportret aan boord gebracht van het vlaggenschip van de Christenvloot. Dit feit samen met het bidden van de rozenkrans werd geacht een beslissende rol te hebben gespeeld in de overwinning op de Turken. En rond de tijd breidde paus Gregorius XIII de voordelen uit die door de bisschop in Mexico, of van Mexico, waren toegekend aan degenen die het heiligdom zouden bezoeken. En in de volgende eeuw stond paus Alexander VII een volle aflaat toe aan al degenen die het heiligdom op 12 december bezochten. De feestdag van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Het gevolg van deze laatste gunst was dat de bevolking van Mexico nog meer aandrong op hogere erkenning van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Apostolische stappen werden ondernomen door kardinaal Rospigliosi, die paus Clemens IX werd in 1667 na de dood van Alexander VII. De hoorzittingen die gehouden werden tussen 1663 en 1666 waren bedoeld om zoveel mogelijk bewijzen te kunnen voorleggen aan de Heilige Vader om kerkelijke erkenning van de verschijningen te bekomen en de Heilige Vader mogelijk te maken de titel van basiliek toe te kennen aan de kerk in Tepeyac. Alle beschikbare kennis en gegevens betreffende de verschijningen en de heilige beeltenis, samen met de getuigenissen van talrijke ooggetuigen, onder eed afgenomen, werden bijeengebracht door een officiële commissie onder voorzitterschap van de onderkoning, de markies van Manquera. Niet door mensenhanden geschilderd. Het neergelegde bewijsmateriaal verbreedde en verdiepte aanzienlijk de reeds bestaande kennis over Guadalupe. De commissie van schilders bijvoorbeeld getuigde dat het menselijk gesproken onmogelijk was voor enig kunstenaar om een zo uitmuntend beeld aan te brengen op een doek die zo ruw was als de tilma of ayate, waarop de goddelijke beeltenis voortkomt. De schilders verwijzen hier naar een ruw oppervlak van de ayate-vezels en de beeldzijde van de tilma is op onverklaarbare wijze effen gemaakt op het ogenblik dat het beeld erop verscheen, waardoor later geschilderde toevoegingen mogelijk werden. Ze voegden daaraan toe de afdruk van het genoemde beeld van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe op de ayate of de tilma van de zogenaamde Juan Diego,
moet verstaan en verklaard worden als een bovennatuurlijk werk, een geheim dat toebehoort aan de goddelijke majesteit. Ze besloten dat wat ze verklaard hadden volledig in overeenstemming was met de schilderkunst en dat ze voor grotere zekerheid hun verklaring conform aan de wet onder ede aflegden. 3 professoren van de Koninklijke Universiteit werden aangesteld om in een speciale commissie de Tilma zelf te onderzoeken. Hun daaropvolgend rapport, onder ede afgelegd en getekend in het bijzijn van een notaris, hield de volgende verklaring in. Het fris blijven van de afbeelding gedurende zoveel jaren en niettegenstaande de bewerking of de inwerking van vijandelijke elementen, kan geen natuurlijke oorzaak hebben. De enige verklaring is dat hij, met hoofdletter, die alleen in staat is miraculeuze dingen te doen, er de hand in gehad heeft. De professoren gaven toe dat ze perplex stonden bij het vaststellen van de effenheid aan één zijde van de Tilma.

Uit het boek Het Wonder van Guadalupe. Berichten worden naar Rome gezonden. Onder de talrijke getuigenissen is dat van Dona Juana de la Concepción van speciale waarde. De toen 85 jaar oude dame was de dochter van Don Lorenzo de San Francisco Haxtalsotli, een historicus en voormalig gouverneur van Cuautitlan, de woonplaats van Juan Diego. Nadat ze haar eigen verslag had gegeven over de gebeurtenissen gedurende de laatste jaren van de 16e eeuw, onthulde ze dat haar vader een zorgvuldige verzamelaar was geweest van alles wat in het district te maken had en dat zijn verzameling een verslag bevatte over de verschijningen in Tepeyac in 1531. Vermits Juan Diego een inwoner van zijn dorp was geweest en hem wel bekend. Hij had ook de oom van Juan Bernardino, gekend. Dona Juana voegde eraan toe dat haar vader, toen hij 15 jaar oud was, het volledig verhaal over de verschijningen gehoord had van Juan Diego zelf en dat hij later precies opgeschreven had wat hij gehoord had. Ongelukkig genoeg voor het nageslacht bestaat dit document van Don Lorenzo niet meer. In 1666 werden alle bevindingen en verslagen naar Rome gestuurd, samen met een afschrift van de Nican Mopohua, die uit 18 berichten over de verschijningen als het meest voldoeningsschenkend was uitgekozen. Paus Innocentius X, de Romeinse aristocraat wiens leven gewijd was aan het helpen van de armen, bezorgde een kopie van de heilige beeltenis aan de Apostolische Kamer. De mooiste woning Gods. Ondertussen vonden de mensen van Mexico nogmaals dat het schrijn in Tepeyac nog altijd te weinig hun brandende liefde voor de heilige maagd belichaamde en daarom besloten ze tot de oprichting van een prachtige basiliek in plaats van de bestaande kerk. Ze moest het mooiste monument worden dat hun artistiek talent, hun kunde en vrijgevigheid kon opbrengen. De bekroningen van hun eerbiedige liefde tot onze lieve vrouw van Guadalupe, die zich gewaardigd had in hun midden te komen. In 1694 vroeg een groep leidende burgers van Mexico City aan de aartsbisschop een intekenlijst te openen voor de oprichting van de tempel die ze gepland hadden. Als waarborg van hun persoonlijke betrokkenheid bij dit project openden zij onmiddellijk een fonds met $80.000 van hun eigen geld. Na een rijp beraad gaf de aartsbisschop zijn toestemming en heel Mexico haastte zich deel te nemen aan dit ambitieuze plan. Het besluit was vlug genomen dat de beste plaats voor de nieuwe basiliek die zou zijn waar zich de kerk, gebouwd in 1622, bevond. En daarom besloot de aartsbisschop een kleine kerk te bouwen in de nabijheid ervan om er de heilige beeltenis in onder te brengen terwijl de basiliek gebouwd werd. Deze kerk werd zo degelijk gebouwd dat ze nog altijd dienst doet als parochiekerk van de stad Guadalupe. In een ceremonie van uitzonderlijke pracht werd de miraculeuze beeltenis overgebracht uit de kerk van 1621 naar de nieuwe kerk en dan begon het werk van de afbraak. De eerste steen van de nieuwe basiliek werd gelegd in 1695 en gedurende 14 jaar werd eraan gebouwd. Het totale werk, zonder rekening te houden met de giften aan materialen en de gratis gepresteerde werkuren, kostte $800.000. Op 30 april 1709 had er een indrukwekkende ceremonie plaats toen de heilige beeltenis in haar nieuwe tehuis werd geïnstalleerd. Op die grote dag werden de aartsbisschop bijgestaan door de onderkoning. De oudste leden van de klerus, de raadslieden, rechters en andere hoogwaardigheidsbekleders. En de processie werd gevolgd door een onmetelijke mensenzee die zich over 3 mijl naar Mexico City uitstrekte. Al de kerkklokken van mijlen in de omtrek luiden jubelend en de lucht zelf scheen te trillen van blijde emotie. De heilige beeltenis werd boven het altaar in een schrijn geplaatst dat uit 3 in elkaar passende schrijnen bestond. Het eerste uit puur goud, het tweede uit zilver en het derde uit brons, terwijl het beslag bestond uit massief zilver. Massief zilver. Het versierde interieur van de basiliek gloeide van de kandelaars,
Kleurrijk marmer, zilveren balustrades, ontelbare schilderijen, mozaïeken, beeldhouwwerk en andere versieringen. Het was de prachtigste tempel in het westelijk halfrond. Toen de inwijdingsceremonie gedaan was, begon er over het hele land een noveen waarbij religieuzen van en wereldlijke organisaties met elkaar wedijverden in spectaculaire festiviteiten. 40 jaar later werd de basiliek tot collegiale kerk verheven en een kapittel van kanunniken werd er geïnstalleerd. Het koor werd vernieuwd en verder verfraaid en een prachtig orgel werd er geïnstalleerd. Heel die tijd ging het onderzoek van de getuigenissen uit 1666 traag maar zeker voort in Rome. Van tijd tot tijd was er een vluchtige oppositie en ondanks de gunstige houding van Alexander de VII en zijn opvolger Clemens de IX werd het Mexicaanse request dat Rome zijn definitieve instemming zou geven om Guadalupe te verheffen tot hogere waardigheid door een speciale liturgie toe te staan, tegengewerkt door zekere leden van het hof die gekant waren tegen wat zij noemden de kanonisatie van miraculeuze beelden. Andere hoogwaardigheidsbekleders van de kerk in Rome dachten dat de eer die gezocht werd voor Guadalupe eerst zou moeten toegekend worden aan het Heilig Kruis in Loreto en dat Loreto na eeuwen van petities nog de Heer niet gekregen had, die nu voor Guadalupe werd gevraagd. Guadalupe zou op zijn beurt moeten wachten. Het debat duurde vele jaren en na de dood van Clemens de IX in 1670 verdwenen een deel krachtige supporters van Guadalupe van het toneel en de oppositie nam aan kracht toe. Een verbazingwekkend wonder. In 1736 werd Mexico getroffen door een tyfusplaag die in 8 maanden tijd...

De petitie, een Rome-gericht om een hogere waardigheid toe te kennen aan Guadeloupe, nog meer kracht bij te zetten door het bewijs van de miraculeuze oorsprong van de afbeelding voor te leggen. Fitzaron stemde toe en benoemde een speciale commissie samengesteld uit de belangrijke schilders onder voorzitterschap van de briljante Miguel Cabrera, in die dagen de meest gevierde schilder in Mexico. Een grondig onderzoek van de heilige afbeelding werd ondernomen door deze experten. Het verslag dat zij aan de aartsbisschop voorlegden stelde, ik citeer, de methode van deze heilige schilderij is zo speciaal, zo perfect uitgevoerd en zo duidelijk wonderbaar, dat we het voor zeker houden dat iedereen die enige kennis van kunst heeft bij het zien ervan, moet verklaren dat dit een miraculeus portret is. Zijn volmaakte gratie en symmetrie, de perfecte overeenstemming van het geheel met de onderdelen en van de onderdelen met het geheel, is een wonder dat iedereen verbaast die het ziet. Cabrera schreef later een boek over dit onderwerp, waarin hij stelde dat de heilige afbeelding vier types van schilderkunst in zich schijnt te verenigen: fresco, olieverf, waterverf en tempora, gemengd in een fysisch onbereikbare combinatie. Hij maakte ook duidelijk dat er geen grondlaag op de tilma voorkomt. Was het menselijk gesproken onmogelijk maakt om het ruwe oppervlak te schilderen. Hij kon enkel vaststellen dat de onverklaarbare manier waarop de beeldzijde was effen gemaakt het zoveelste bewijs was van zijn miraculeuze oorsprong. Met geen enkel ander volk heeft hij zo gehandeld. Toen hij deze keer positieve getuigenis aflegde, gelezen had en ook het gunstige verslag dat de experten in fysica over de heilige beeltenis hadden gemaakt, besloot de aartsbisschop een speciale gezant naar Rome te zenden, voorzien van deze attesten om bij de paus, die niemand minder was dan de grote Benedictus XIV, een van de geleerdste mannen die ooit op de stoel van Sint-Pieter gezeten hebben, persoonlijk aan te dringen. Na voorzichtige overweging koos de aartsbisschop Pater Francesco López, een jezuïet, uit. Een briljante intellectueel en een eminente theoloog die volledig op de hoogte was van elk aspect van de gebeurtenissen in 1666. Met scherpzinnige vooruitzicht nam López een prachtige kopie van de beeltenis mee, geschilderd door Cabrera. Laat de historicus ons vertellen wat er tijdens die memorabele audiëntie voorviel. Met een opgerolde doek in zijn hand werd Pater López bij Benedictus XIV gebracht. Toen hij verlof gekregen had om te spreken, vertelde hij bondig maar welsprekend het verhaal van de miraculeuze verschijningen in Guadalupe. En terwijl de paus aandachtig en met verwondering luisterde, hield de spreker plots op met zijn relaas en hij riep: Heilige Vader, aanschouw de moeder Gods die zich gewaardigd heeft ook de moeder der Mexicanen te zijn. Daarop nam hij het doek in beide handen, zoals eens de gelukkige Juan Diego gedaan had bij bischop Zumarraga, en ontrolde het op het verhoog waarop zijn heiligheid gezeten was. Benedictus, die al ontroerd was door het verhaal, viel bij het zien van die schoonheid van de beeltenis op zijn knieën neer, met een uitroep die sedert 10 het speciale motto geweest is van onze bewonderenswaardige en eerbiedwaardige patrones: Non fecit taliter omni nazione. Dat heeft hij niet voor elke natie gedaan. Deze woorden van de 147e psalm, door de Heilige Vader op ons volk toegepast, werden nadien opgenomen in het officie en geslagen op de eerste medailles. Getuigen verzekeren dat de Heilige Vader in tranen uitbrak toen hij het hemelse portret op zijn knieën vereerde. Daarna, aldus het verslag, zei hij tegen Pater López dat hij blootvoets en op zijn knieën een bedevaart naar Tepeyac zou maken, als het hem mogelijk was een reis naar Mexico te ondernemen. Tot daar de lectuur vandaag over het wonder van Guadalupe. Beste luisteraars, tot een volgende keer. Dan lees ik verder uit dit boek van Francis Johnston.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 360. En wij lezen samen Apocalyps hoofdstukken 4 tot en met 7. De brief aan Titus hoofdstukken 1 tot en met 3. Dus alle hoofdstukken, en Spreuken hoofdstuk 31, versen 10 tot en met 15. Hiervoor gebruiken wij de Widibrocht-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, we zijn vandaag dag 360. Dat betekent dat wij nog 6 dagen te gaan hebben. En dan hebben wij de volledige Heilige Schrift gelezen. Wij zijn gisteren begonnen in ons laatste boek. Het boek Apocalyps of Openbaring van Johannes. En ook vandaag lezen wij daarin verder. Wij lezen ook vandaag de volledige brief aan Titus. Morgen is het dan tijd voor de brief aan Filemon en vanaf overmorgen lezen wij de laatste 4 dagen van ons leesjaar in de brief aan de Hebreeën. Wij blijven ook verder lezen in het boek Spreuken. Vandaag beginnen wij aan onze laatste ondertitel. De lofrede op een sterke vrouw. Beste luisteraars, wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, omdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes, hoofdstuk 4. De troon van God en de hemelse liturgie. Daarna had ik een visioen. Ik zag een deur in de hemel die open stond. En de stem, luid als een trompet, die ik al eerder tot mij had horen spreken, riep: Kom hier omhoog, dan zal ik u tonen wat hierna gebeuren moet. Aanstonds raakte ik in geestvervoering, en zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zetelde iemand. Degene die erop zetelde zag eruit als jaspissteen en karneol. En rondom de troon was een regenboog, die eruit zag als smaragd. 24 tronen omringden de troon, en op die tronen zetelden 24 oudsten, in witte kleren en met gouden kronen op het hoofd. Van de troon gingen bliksemflitsen uit en gerommel en donderslagen. 7 vurige fakkels brandden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. Voor de troon was iets als een glazen zee, kristalgelijk. En midden voor de troon en eromheen waren 4 dieren, bezaaid met ogen voor en achter. Het eerste dier leek op een leeuw, het tweede op een jonge stier, het derde dier had een gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een arend in zijn vlucht. De 4 dieren hadden elk 6 vleugels, rondom en van binnen waren zij met ogen bezet, en zonder ophouden roepen ze dag en nacht: Heilig, heilig, heilig, Heer, God, Albeheerser, die was en die is en die komt. Telkens als de dieren heerlijkheid, eer en dank brengen aan hem die op de troon zetelt en die leeft tot in alle eeuwigheid, vallen de 24 oudsten neer voor hem die op de troon zetelt, om hem te aanbidden die leeft tot in alle eeuwigheid. Zij werpen hun kronen neer voor de troon, terwijl zij uitroepen: Waardig bent u, onze Heer en onze God, de heerlijkheid en de eer en de macht te ontvangen. Want u hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het geschapen. Hoofdstuk 5. De verzegelde boekrol en het lam. Toen zag ik in de rechterhand van hem die op de troon zetelt een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, en verzegeld met 7 zegels. En ik zag een machtige engel, die met luide stem riep: Wie is waardig het boek te openen en de zegels ervan te verbreken? Maar niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde was in staat het boek te openen en in te zien. Ik barstte in tranen uit, omdat niemand waardig werd bevonden het boek te openen en in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: Droog je tranen, de leeuw uit de stam Juda, de wortel van David, heeft overwonnen. Hij mag het boek openen en de 7 zegels verbreken. Toen zag ik in het midden voor de troon en omgeven door de 4 dieren en de oudsten een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten van God, uitgezonden over heel de aarde. Het lam kwam dichterbij en nam het boek uit de rechterhand van hem die op de troon zetelt. Toen het de boekrol genomen had, vielen de 4 dieren neer voor het lam, evenals de 24 oudsten, elk met een citer in de hand en met gouden schalen vol reukwerk. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied: Waardig bent u het boek te nemen en zijn zegels te verbreken, want u bent geslacht en u hebt hen gekocht voor God met uw bloed, uit alle stammen en talen en volken en naties. U hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninklijk geslacht van priesters, en zij zullen heersen op de aarde. Terwijl ik keek, hoorde ik de stemmen van talloze engelen rondom de troon en de dieren en de oudsten. Hun getal was 10.000 10.000-tallen en 1.000 1.000-tallen.
en zij riepen luid: Waardig is het lam dat geslacht werd, de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, de eer en de heerlijkheid en de lof te ontvangen. En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en in de zee, en alles wat daarin is, hoorde ik roepen. En hem die zetelt op de troon, en aan het lam lof en eer en heerlijkheid en kracht tot in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden, Amen. En de oudsten vielen in aanbidding neer. Hoofdstuk 6. De eerste zes zegels. Ik bleef toekijken. Toen het lam het eerste van de zeven zegels verbrak, hoorde ik het eerste van de vier dieren roepen, als met de stem van de donder. Kom! Daar verscheen voor mijn ogen een wit paard. Hij die erop zat, droeg een boog, en aan hem werd een kroon gegeven. En hij reed weg, zegevierend, en om zege te behalen. Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede dier roepen. Kom! Er kwam een ander paard tevoorschijn, het was vuurrood. Aan hem die erop zat, werd macht gegeven om de vrede weg te nemen van de aarde, zodat men elkaar zou uitmoorden. En hem werd een groot zwaard gegeven. Toen het lam het derde zegel verbrak, hoorde ik het derde dier roepen. Kom! Ik zag een zwart paard verschijnen, en hij die erop zat, hield een weegschaal in de hand. Ik hoorde tussen de vier dieren vandaan iets dat klonk als een stem, die zei, Een maat tarwe voor een denari, en drie maten gerst voor één denari. Maar doe geen schade aan olijfboom en wijnstok. Toen het lam het vierde zegel verbrak, hoorde ik het vierde dier roepen, Kom! Daar verscheen een vaalgroen paard. Hij die erop zat, zijn naam was de dood, en Hades kwam achter hem aan. Aan hen werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde, om te doden met het zwaard en met hongersnood en met de pest en door de wilde dieren op aarde. Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik onder het altaar de zielen van hen die vermoord waren vanwege het woord van God en het getuigenis dat zij hadden afgelegd. Zij begonnen luid te roepen, Hoe lang nog, heilige en waarachtige heerser, zult u het oordeel uitstellen en ons bloed niet wreken op de bewoners van de aarde? Toen werd aan ieder van hen een wit gewaad gegeven en hun werd aangezegd dat zij nog een korte tijd moesten wachten, totdat het aantal van hun broeders volledig zou zijn, die evenals zij in dienst van God gedood gingen worden. Ik bleef toekijken. Toen het lam het zesde zegel verbrak, ontstond er een hevige aardbeving. De zon werd zwart als een harige zak en de maan werd helemaal rood als bloed. De sterren van de hemel vielen op aarde als late vijgen door een stormvlaag van de boom geschud. Het uitspansel kromp ineen als een boekrol die wordt opgerold en alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. De koningen van de aarde en de groten van de aarde en de legeraanvoerders en de rijken en machtigen en alle slaven en vrijen verborgen zich in de spelonken en rotspleten van de bergen. Zij riepen tegen de bergen en de rotsen, Val op ons en verberg ons voor het aanschijn van hem die zetelt op de troon en voor de toren van het lam. Want de grote dag van hun toren is gekomen. Wie kan dan stand houden? Hoofdstuk 7. De getekenden op aarde en de martelaren in de hemel. Daarna zag ik vier engelen op de vier hoeken van de aarde staan, die de vier winden van de aarde in bedwang hielden, zodat er geen wind zou waaien over land of zee of door enig geboomte. En ik zag een andere engel opstijgen van de opgang van de zon, met het zegel van de levende God. Hij riep met luide stem tot de vier engelen,
aan wie macht gegeven was om schade toe te brengen aan land of zee. Breng geen schade toe aan land of zee, of aan de bomen, voordat wij de dienstknechten van onze God met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben. Daarop vernam ik het aantal getekenden, 144.000 uit alle stammen van de Israëlieten, 12.000 getekenden uit de stam Juda, 12.000 uit de stam Ruben, 12.000 uit de stam Gad, 12.000 uit de stam Aser, 12.000 uit de stam Naftali, 12.000 uit de stam Manasse, 12.000 uit de stam Simeon, 12.000 uit de stam Levi, 12.000 uit de stam Issachar, 12.000 uit de stam Zebulon, 12.000 uit de stam Jozef, 12.000 uit de stam Benjamin. Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het lam, in witte kleren en met palmtakken in de hand. En luid riepen zij, de redding komt van onze God, die op de troon zetelt, en van het lam. Alle engelen stonden rondom de troon, samen met de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God. Amen, lof en heerlijkheid en wijsheid, en dank en eer en macht en sterkte aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei, wie zijn dat in die witte kleren en waar komen zij vandaan? Ik antwoordde hem, Heer, dat weet u. Toen zei hij, dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen, die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam. Daarom staan zij voor de troon van God en dienen zij hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zetelt, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden. Geen zonnesteek of woestijngloed zal hen treffen. Want het lam midden voor de troon zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen. De brief aan Titus, hoofdstuk 1. Schrijver, lezer, groet. Van Paulus, dienstknecht van God en apostel van Jezus Christus, om Gods uitverkorenen te brengen tot het geloof en de kennis van de ware godsdienst, in de hoop op het eeuwige leven. Allang geleden heeft God, die niet liegt, dat leven beloofd, en nu, op de vastgestelde tijd, heeft hij zijn woord openbaar gemaakt in de verkondiging die mij is toevertrouwd, door een opdracht van God, onze redder. Paulus aan Titus, zijn wettig kind in het gemeenschappelijk geloof. Genade en vrede van God de Vader en Christus Jezus, onze redder. De oudsten. Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling dat u de resterende zaken zou regelen, door in elke stad oudsten aan te stellen, volgens de richtlijnen die ik u heb gegeven. Ze moeten onberispelijk zijn. Het moeten mannen zijn van één vrouw. Ze moeten kinderen hebben die gelovig zijn en niet in opspraak zijn geraakt wegens losbandigheid of tuchteloosheid. Want de leider van de gemeente moet als beheerder van Gods huis onberispelijk zijn, niet arrogant, niet driftig, niet aan de wijn verslaafd, niet vechtlustig, niet geldgierig, maar gastvrij, deugdzaam, bezonnen, rechtvaardig, vroom, ingetogen. Hij moet zich houden aan het betrouwbare woord van het onderricht, zodat hij in staat is om de gemeente met de gezonde leer aan te moedigen en tegensprekers te weerleggen. De dwaalleraars. Want er zijn er heel wat die zich niets laten gezeggen, praatjesmakers, die anderen het hoofd op hol brengen, vooral onder de besnedenen. Men moet hun de mond snoeren. Zij richten hele families te gronde door uit winstbejag onfatsoenlijke dingen te leren. Een van hen,
nog wel hun eigen profeet, heeft gezegd. Cretensers zijn onverbeterlijke leugenaars, gemene beesten, vatzige buiken. Dit is een waar getuigenis. U moet hen daarom scherp terechtwijzen, zodat hun geloof weer gezond wordt en zij zich niet langer bezighouden met Joodse mythen en voorschriften van mensen die de waarheid de rug toekeren. Alles is rein voor de reinen, ongetwijfeld. Maar voor hen die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein, want ook hun verstand en geweten is bedorven. Zij beweren God te kennen, maar verloochenen hem met hun daden. Afschuwelijke mensen als zij zijn, onhandelbaar, tot niets goeds in staat. Hoofdstuk 2. De taak van Titus. Uw taak is het om te verkondigen wat strookt met de gezonde leer. Oudere mannen moeten matig zijn, ernstig, bezonnen, gezond in geloof, liefde en volharding. Zo moeten ook oudere vrouwen zich waardig gedragen, niet kwaad spreken en niet verslaafd zijn aan de wijn. Zij moeten in staat zijn het goede te onderrichten, en de jongere vrouwen moeten zij bijbrengen hun man en kinderen lief te hebben. Bezonnen, eerbaar, ijverig in huis en vriendelijk te zijn, en zich te schikken naar hun man. Dan komt het woord van God niet in opspraak. Spoor ook de jonge mannen aan om zich in ieder opzicht bezonnen te gedragen. Geef zelf het voorbeeld in goede werken. Laat uw onderricht zuiver en ernstig zijn. Uw prediking gezond en onaanvechtbaar, zodat de tegenstander tot zijn beschaming niets kwaads van ons kan zeggen. De slaven moeten zich schikken naar hun meesters, het hun naar de zin maken, en niet tegenspreken, niet stelen, maar zich strikt betrouwbaar tonen. Dan zullen zij in alles wat zij doen het aanzien verhogen van de leer van God onze Redder. Want de genade van God is verschenen, bron van redding voor alle mensen, die ons leert af te zien van goddeloosheid en wereldse begeerten en bezonnen rechtvaardig en vroom te leven in deze wereld, in afwachting van het geluk waarop wij hopen, de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en onze Redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, om ons van alle ongerechtigheid te verlossen, ons te reinigen en ons tot zijn eigen volk te maken, vol ijver voor goede werken. Zo moet u spreken, vermanen en terechtwijzen met alle nadruk. Laat niemand u minachten. Hoofdstuk 3. Herinner hen aan de plicht zich te schikken naar overheid en gezag, gehoorzaam te zijn en bereid tot ieder goed werk, om niemand te belasteren en geen ruzie te zoeken, maar veeleer vriendelijk te zijn en uiterst zachtmoedig in de omgang met alle mensen. Want ook wij waren vroeger zonder inzicht, ongehoorzaam en onderworpen aan dwaling, slaven van allerlei begeerten en lusten. Wij vulden ons leven met boosaardigheid en afgunst, gehaat en vol haat tegen elkaar. Maar toen de goedheid en mensenliefde van God, onze Redder, is verschenen, heeft Hij ons gered. Niet omdat we iets gedaan zouden hebben dat ons kan rechtvaardigen, maar alleen omdat Hij barmhartig is. Gered heeft Hij ons door het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest, die Hij overvloedig over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Redder. Zo zijn wij gerechtvaardigd door Zijn genade en erfgenamen geworden van het eeuwige leven, waar onze hoop op gericht is. Dit woord is betrouwbaar, en ik wil dat u daarvan moedig getuigt, opdat zij die in God geloven, hun best doen om de eersten te zijn bij elk goed werk. Dat is goed, en de mensen zullen er wel bij varen. Maar houd u niet bezig met onzinnige kwesties, geslachtslijsten, discussies en twisten over de wet,
Deze dingen zijn zonder nut en hebben geen zin. Iemand die tweedracht zaait, moet u afwijzen na hem eens en nogmaals gewaarschuwd te hebben, in de overtuiging dat zo iemand op de verkeerde weg is en met zijn zonde zichzelf veroordeelt. Mededeling, groeten en zegenwens. Kom als ik Artemas of Tychicus naar u toegestuurd heb, zo spoedig mogelijk bij mij in Nicopolis, want ik heb besloten om daar de winter door te brengen. Neem alle maatregelen voor de reis van Zenas, de wetsleraar, en Apollos. Het mag hun aan niets ontbreken. Ook de onzen moeten leren ijverig goede werken te verrichten waar dat nodig is. Anders blijven ze zonder vrucht. Allen die bij mij zijn, groeten u. Groet alle vrienden in het geloof. De genade zij met u allen. Spreuken, hoofdstuk 31, versen 10 tot en met 15. Lofrede op de sterke vrouw. Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat die van koralen ver te boven. Het hart van haar man vertrouwt op haar, en het zal hem aan winst niet ontbreken. Zij brengt hem geluk, geen ongeluk, alle dagen van haar leven. Zij zoekt zorgvuldig wol en linnen uit en werkt ermee tot genoegen van haar handen. Zij is als het schip van een koopman en haalt haar voedsel van ver. Zij staat op terwijl het nog nacht is, deelt proviant uit aan haar familie en geeft haar dienstmaagden het deel dat hun toekomt.

Welkom terug, beste luisteraars, in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 360 en we hebben zo net gelezen Apocalyps hoofdstukken 4 tot en met 7, de brief aan Titus hoofdstukken 1 tot en met 3 en Spreuken hoofdstuk 31 versen 10 tot en met 15. Deze dinsdag sluiten wij af met een citaat van de heilige Hippolytus. Dus roep ik met luide stem, komt alle volkeren en naties naar de bron van de onsterfelijkheid, het doopsel. Dit is het water dat verbonden is met de geest, waardoor het paradijs gedrenkt wordt, de aarde vruchtbaar wordt, waaraan de planten hun groei ontlenen en de dieren hun nakomelingschap. Om kort te gaan, dit is het water waardoor de mens herboren wordt en tot leven komt. Het water waarin ook Christus gedoopt werd. Het water waarin de Heilige Geest in de gedaante van een duif is neergedaald. Wie in geloof afdaalt in dit bad van wedergeboorte. De brief aan Titus, hoofdstuk 3, vers 5. Maakt zich los van de duivel en wijdt zich aan Christus. Hij verloochent de vijand en beleidt dat Christus God is. Hij werpt de slavernij van zich af en ontvangt daarvoor het kindschap van God. Hij keert schitterend als de zon terug van het doopsel en straalt het licht van de gerechtigheid uit. Maar het allerbelangrijkste is, hij komt uit het water als kind van God en mede-erfgenaam van Christus. Hem zij de heerlijkheid en de macht, samen met de Allerheiligste, verheven en levensschenkende geest. Nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 360. Morgen gaan wij verder met dag 361. En dan is het tijd om samen te lezen. Apocalyps hoofdstukken 8 tot en met 11. De brief aan Filemon. En Spreuken hoofdstuk 31, versen 16 tot en met 18. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om ook nu elke dag met ons mee te lezen uit de Heilige Schrift. Ook bedankt aan allen die op hun eigen tempo aan het meedoen zijn. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 361.

Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan nu de rozenkrans bidden. We bidden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige.

0: Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen. Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Overwegen het vijfde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel te midden van de leraren. Jezus antwoordde, waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben nu samen de Rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het eerste boek Kronieken, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 54. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Methuselah, Lamech, Noach, Sem, Cham en Jafet. De zonen van Jafet waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek en Tiras. De zonen van Gomer waren Askenas, Difat en Togarma. De zonen van Javan waren Elisa, Tarsis, de Kittiers en de Rodanieten. De zonen van Cham waren Kus, Mizraim, Put en Kanaan. De zonen van Kus waren Seba en Gawila, Sapta, Rama en Sapteka. De zonen van Rama waren Seba en Dedan. Kus verwekte Nimrod. Deze was de eerste machtige heerser op aarde. Mizraim verwekte de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, de Naftuchieten, de Patrusieten, de Kaslugieten en de Kaftorieten, waaruit de Filistijnen voortgekomen zijn. Kanaan verwekte Sidon, zijn eerstgeborene, en Get, evenals de Jebusieten, de Amorieten, de Girgassieten, de Chiwieten, de Arkieten, de Sinieten, de Arbadieten, de Semarieten en de Hematieten. De zonen van Sem waren Elam, Assur, Arpaksat, Lut en Aram, Us, Gul, Geter en Mesek. Arpaksat verwekte Selach en Selach verwekte Eber. Eber kreeg twee zonen. De eerste heette Peleg, omdat in zijn tijd de aarde verdeeld werd. Zijn broer heette Joktan. Joktan verwekte Almodad, Selef, Gassarmawet, Jerach, Hadoram, Usal, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ophir, Gawila en Jobab, allen zonen van Joktan. Sem, Arpaksat, Selach, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nachor, Terach, Abram, ofwel Abraham. De zonen van Abraham waren Isaac en Ismaël. Dit zijn hun nakomelingen. De eerstgeborene van Ismaël was Nebajot, dan Kedar, Adbeel, Mipsam, Misma, Duma, Massa, Gadat, Tema, Jetur, Nafis en Kedema. Dat waren de zonen van Ismaël. De zonen van Ketura, de bijvrouw van Abraham, waren Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. De zonen van Joksan waren Seba en Dedan. De zonen van Midjan waren Effa, Efer, Chanok, Abida en Elda. Zij waren alle zonen van Ketura. Abraham verwekte Isaac. De zonen van Isaac waren Esau en Israël. De zonen van Esau waren Elifas, Reuel, Jeus, Jalam en Korach. De zonen van Elifas waren Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna en Amalek. De zonen van Reuel waren Nachat, Zerach, Samma en Mitza. De zonen van Seir waren Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Ezer en Disan. De zonen van Lotan waren Chori en Homam. De zuster van Lotan was Timna. De zonen van Sobal waren Aljan, Manachat, Ebal, Sefi en Onam. De zonen van Sibon waren Aya en Anna. De zoon van Anna was Dison. De zonen van Dison waren Gamran, Esban, Jitran en Keran. De zonen van Eser waren Bilhan, Zaawan en Jaakan. De zonen van Disan waren Us en Aran. Dit zijn de koningen die in Edom geregeerd hebben voordat de Israëlieten een koning hadden. Bela, de zoon van Beor. Zijn geboorteplaats was Dinhaba. Bela werd na zijn dood opgevolgd door Jobab, de zoon van Serach uit Bozra. Jobab werd na zijn dood opgevolgd door Gusam uit het gebied van Teman. Gusam werd na zijn dood opgevolgd door Hadad, de zoon van Bedad, degene die Midian in de vlakte van Moab verslagen heeft. Zijn geboorteplaats was Abit. Hadad werd na zijn dood opgevolgd door Samla uit Masreka. Samla werd na zijn dood opgevolgd door Saul uit Rechobot aan de rivier. Saul werd na zijn dood opgevolgd door Baal-Ganan, de zoon van Akbor. Baal-Ganan werd na zijn dood opgevolgd door Hadad. Zijn geboorteplaats was Pai. Zijn vrouw heette Mehetabel. Ze was een dochter van Matred, de dochter van Mesaheb. Na de dood van Hadad werd Edom bestuurd door de volgende stamhoofden. Stamhoofd Timna, stamhoofd Alja, stamhoofd Jetet, stamhoofd Oholibama, stamhoofd Ela, stamhoofd Pinon, stamhoofd Kenas, stamhoofd Teman, stamhoofd Mipsar, stamhoofd Machtiel en stamhoofd Iram. Dat waren de stamhoofden van Edom.

Het eerste boek Kronieken. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 55. Dit waren de zonen van Israël: Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar en Zebulon. Dan Jozef en Benjamin, Naftali, Gad en Aser. De zonen van Juda waren Er, Onan en Sela. Deze drie werden hem geboren uit de dochter van Sua, een Canaanitische. Er, de eerstgeborene van Juda, wekte het ongenoegen op van de Heer, zodat hij hem liet sterven. Judas schoondochter, Tamar, baarde hem echter Peres en Zerach. Hij heeft dus in totaal 5 zonen gehad. De zonen van Peres waren Gezron en Gamul. De zonen van Zerach waren Zimri, Etan, Heman, Kalkol en Dara, in totaal 5. De zonen van Karmi waren Akar, die onheil gebracht heeft over Israël doordat hij zich vergreep aan hetgeen onvoorwaardelijk gewijd was, en Azaria, de zoon van Etan. De zonen van Gezron waren Jerachmeel, Ram en Kelubai. Ram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nachson, de vorst van de Judeërs. Nachson verwekte Salma. Salma verwekte Boas. Boas verwekte Obed. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte Eliab, zijn eerstgeborene, Abinadab, zijn tweede zoon, Sima, zijn derde, Netanel, zijn vierde, Radai, zijn vijfde, Osem, zijn zesde, en David, zijn zevende. Hun zusters waren Seruja en Abigail. De zonen van Seruja waren Absai, Joab en Azael, in totaal 3. Abigail baarde Amasa. De vader van Amasa was Jeter, de Ismaëliet. Caleb, de zoon van Gezron, verwekte kinderen bij zijn vrouw Asuba en bij Jeriot. En dit waren de zonen die hij had bij Asuba: Jezer, Sobab en Ardon. Toen Asuba gestorven was, huwde Caleb Efrat. Zij baarde hem Gur. Gur verwekte Uri. Uri verwekte Besaleel. Later huwde Gezron de dochter van Makir, de vader van Gilead. Hij was toen al 60. Zij baarde hem Segub. Segub verwekte Jair. Deze bezat 23 nederzettingen in Gilead. Hij nam Gezer en Aram in, samen met de dorpen van Jair, en eveneens Kenat en onderhorige gebieden, totaal 60 nederzettingen. Al deze plaatsen waren van Makir, de vader van Gilead. Maar na de dood van Gezron in Caleb Efrata baarde de vrouw van Gezron, Abia, hem ook nog Aschur, de vader van Tekoa. De zonen van Jerachmeel, de eerstgeborene van Gezron, waren Ram, de eerstgeborene, en verder Buna, Oren, Osem en Achia. Jerachmeel had nog een andere vrouw die Atara heette. Zij was de moeder van Onam. De zonen van Ram, de eerstgeborene van Jerachmeel, waren Maas, Jamin en Eker. De zonen van Onam waren Samai en Jada. De zonen van Samai, Nadab en Abisur. De vrouw van Abisur heette Abihail. Zij baarde hem Achban en Molit. De zonen van Nadab waren Selet en Appaim. Selet stierf kinderloos. De zoon van Appaim was Jissi. De zoon van Jissi, Sesan. De zoon van Sesan, Achlai. De zonen van Jada, de broer van Samai, waren Jeter en Jonathan. Jeter stierf kinderloos. De zonen van Jonathan waren Pelet en Zaza. Dat waren de zonen van Jerachmeel. Sesan had geen zonen, wel dochters. Hij bezat echter een Egyptische slaaf die Jarcha heette.
Aan hem gaf Sesan een van zijn dochters tot vrouw en die baarde hem Attai. Attai verwekte Nathan. Nathan verwekte Zabad. Zabad verwekte Eflal. Eflal verwekte Obed. Obed verwekte Jehu. Jehu verwekte Azaria. Azaria verwekte Geles. Geles verwekte Elasa. Elasa verwekte Sisemai. Sisemai verwekte Salum. Salum verwekte Jekamja. Jekamja verwekte Elisama. De zoon van Caleb, de broer van Jerachmeel, was Mesa, zijn eerstgeborene, de vader van Sif. De zoon van Maresa was de vader van Hebron. De zonen van Hebron waren Korach, Tapuach, Rekem en Sema. Sema verwekte Racham, de vader van Jorkeam, en Rekem verwekte Samai. De zoon van Samai was Maon. Maon was de vader van Betsoer. Epha, een bijvrouw van Caleb, baarde Charan, Mosa en Gazes. Charan verwekte Jodai. De zonen van Jodai waren Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Epha en Saaf. Maaka, een andere bijvrouw van Caleb, baarde Seber en Tirchana. Ook baarde ze Saaf, de vader van Matmana, Sewa, de vader van Makbena en de vader van Gibea. De dochter van Caleb was Aksa. Dat waren de zonen van Caleb. De zonen van Gur, de eerstgeborene van Efrat, waren Sobal, de vader van Kiriat-Jearim, Salma, de vader van Bethlehem, en Garef, de vader van Bet-Gader. Van Sobal, de vader van Kiriat-Jearim, stamden Reaja af en half Menuchot. Tot Kiriat-Jearim behoorden de volgende geslachten: de Jitrieten, de Putieten, de Sumatieten en de Misraïeten. Daaruit zijn de Soratieten en de Estaolieten voortgekomen. Van Salma stamden Bethlehem af, de Netofatieten, Atrot-Bet-Joab, half Menuchot en de Soratieten. De schrijversgeslachten die in Jabes woonden waren de Tiratieten, de Simatieten en de Sukatieten. Dit waren de Kenieten, afstammelingen van Gamat, de vader van de Rekabieten.

Het eerste boek, Kronieken. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 24. Hier volgen de namen van de zonen die David geboren werden in Hebron. Amnon, zijn eerstgeborene, de zoon van Achinoam uit Jisreel. Daniel, zijn tweede, de zoon van Abigail uit Karmel. Absalom, zijn derde, de zoon van Maaka, de dochter van Talmai, koning van Geshur. Adonia, zijn vierde, de zoon van Gachit. Sefatja, zijn vijfde, de zoon van Abital. Jitream, zijn zesde, de zoon van zijn vrouw Echla. Deze zes zonen werden in Hebron geboren, waar hij 7 jaar en 6 maanden geregeerd heeft. In Jeruzalem regeerde hij 33 jaar. De volgende zonen werden in Jeruzalem geboren: Sima, Sobab, Nathan en Salomo, 4 bij Batsua, de dochter van Amiel. En Jibgar, Elisama, Elifalet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eljada en Elifelet, 9 andere zonen. Dit waren alle zonen van David, behalve die van zijn bijvrouwen. Zij hadden een zuster, Tamar, geheten. De zoon van Salomo was Rechabeam. Diens zoon was Abia. Diens zoon Asa. En diens zoon was Josafat. Diens zoon was Joram. Diens zoon Achazia. En diens zoon Joas. Diens zoon was Amasha, diens zoon Azaria en diens zoon Jotam. Diens zoon was Achas, diens zoon Hixia en diens zoon Manasse. Diens zoon was Amon en diens zoon Josia. De zonen van Josia waren Jochanan, zijn eerstgeborene, Jojakim, zijn tweede, Zidkia, zijn derde, en Salom, zijn vierde. De zoon van Jojakim was Jechonja en diens zoon was Zidkia. De zonen van de gevangen Jechonja waren Sealtiel, Malkiram, Pedaya, Senassar, Jekamja, Hosama en Nedabja. De zonen van Pedaya waren Zerubabel en Simi. De zonen van Zerubabel waren Mesulam en Chananja, en Selomit was hun zuster. Bovendien Gasuba, Ohel, Berekja, Gassatja en Yusab Geset, 5 andere kinderen. De zonen van Chananja waren Pelatja en Jesaja. Diens zoon was Refaja, diens zoon Arnan, diens zoon Obadja en diens zoon Sekanja. De zonen van Sekania waren Semaja, Gattus, Jigal, Bariach, Nearja en Safat, 6 in getal. De zonen van Nearja waren Elioenai, Giskia en Azrikam, 3 in getal. En de zonen van Elioenai waren Hodaiwa, Eliasib, Pelaya, Akub, Jochanan, Delaya en Anani, 7 in getal.

Het eerste boek, Kronieken. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 43. De zonen van Juda waren Peres, Gezron, Karmi, Gur en Sobal. Reaja, de zoon van Sobal, verwekte Jachat. Jachat verwekte Achumai en Lahat. Dat zijn de geslachten van de Soratieten. En dit waren de zonen van Gur, de vader van Etam. Yisrael, Yisma, Yidbas, hun zuster heette Hesselelponi. Verder Penuel, de vader van Gedor, en Ezer, de vader van Gusa. Dat waren de zonen van Gur, de eerstgeborene van Efrat, de vader van Bethlehem. Asgur, de vader van Tekoa, had twee vrouwen, Gela en Naara. Naara baarde hem Achusam en Gefer. Van haar stammen ook de Temenieten af en de Achastari. Dat waren de zonen van Naara. De zonen van Gela waren Seret, Sochar en Etnan. Kos verwekte Anub en Hassobeba. Van hem stamden ook de geslachten van Achargel af, de zoon van Harum. Jabes was de voornaamste onder zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, want, zei ze, met smart heb ik hem gebaard. Jabes riep derhalve de God van Israël aan en bad: zegen mij en vergroot mijn gebied. Laat uw hand met mij zijn en houd het kwade ver van mij, dan treft mij geen smart. En God verhoorde zijn gebed. Caleb, de broer van Sucha, verwekte Mechir. Hij was de vader van Eston. Eston verwekte Bet-Rafa, Paseach en Technina, de vader van de stad Nachas. Dat waren de Rekaïten. De zonen van Kenas waren Otniel en Seraya. De zonen van Otniel, Gatat en Meonotai. Meonotai verwekte Ofra. Seraya verwekte Joab, de vader van het handwerkersdal. Daar woonden namelijk handwerkerslieden. De zonen van Caleb, de zoon van Jefunne, waren Iru, Elam en Naam. De zoon van Ela was Kenas. De zonen van Jehalelel waren Zif en Zifra, Tireya en Asarel. De zonen van Ezra waren Jeter, Meret, Efer en Jalon. Bitja, de dochter van de farao die Meret tot vrouw genomen had, baarde Mirjam, Samai en Yisbach, de vader van Estemoa. Zijn Judese vrouw baarde Jeret, de vader van Gedor, Geber, de vader van Soko en Jekutiel, de vader van Zanoach. De zonen van de vrouw van Hodia, de zuster van Nacham, waren de vader van Keida, de Garmiet en Estemoa, de Maakatiet. De zonen van Simon waren Amon, Rina, Benchanan en Tilon. De zonen van Jissi waren Zochet en Benzochet. De zonen van Sela, de zoon van Juda, waren Er, de vader van Leka, en Lada, de vader van Marissa. Van hem stamden ook de geslachten af van de linnenwevers van Bet-Asbea, Jokim en de mannen van Kozeba, Joas en Saraf, die, na over Moab te hebben geregeerd, teruggekeerd zijn naar Bethlehem. Dit is al lang geleden. Zij waren pottenbakkers, inwoners van Netaïm en Gedera. Ze woonden daar bij de koning en stonden in zijn dienst. De zonen van Simeon waren Nemuel, Jamin, Jarib, Serach en Saul. Diens zoon was Salum, diens zoon Mibsam, diens zoon Misma. De zonen van Misma waren zijn zoon Gamuel, diens zoon Sakur en diens zoon Simi. Simi had 16 zonen en 6 dochters, maar zijn broers hadden niet veel zonen. Daarom waren hun hele families niet zo talrijk als de nakomelingen van Juda. Ze woonden in Berseba, Molada, Chasar-Sual, Bilha,
Esem, Tolat, Betuel, Chorma, Siklag, Bet Hamarkabot, Chasar Sumin, Bet Biri en Saar Raim. Dat waren hun steden tot David koning werd. Hun nederzettingen waren Etam, Ain, Rimon, Token en Assan, in het geheel 5. Bovendien al de nederzettingen rondom de genoemde steden tot aan Baal toe. Dat waren hun woonplaatsen. En zo was hun stamverband. Mesobab, Jamlek, Josa, de zoon van Amasja, Joel, Jehu, de zoon van Josipja, de zoon van Seraya, de zoon van Asiel, Eljoenai, Jahakoba, Jesochaya, Asaya, Adiel, Jesimel, Benaya en Ziza, de zoon van Sifi, de zoon van Alon, de zoon van Jedaya, de zoon van Simri, de zoon van Semaya. Deze met name genoemde mannen waren de leiders van hun families. Omdat hun families zich sterk uitgebreid hadden, trokken ze naar Gedor en verspreidden ze zich van de ingang van het dal tot de oostkant om weidegrond te zoeken voor hun schapen. Ze vonden goede, malse weidegrond. Het land dat vroeger bewoond geweest was door Gamieten was weids, vreedzaam en welvarend. De bovenvermelde mannen kwamen daar in de tijd van Hiskia, de koning van Juda. Ze versloegen de Meunieten die daar woonden en verwoestten hun tenten. Ze wijden hen aan de vernietiging en vestigden zich in hun plaats. Daar wonen ze nog. Daar was namelijk weidegrond voor hun schapen. Ook ging een deel van de Simeonieten, 500 man, naar het Seirgebergte, onder leiding van Pelatja, Nearja, Refaya en Uziel, zonen van Jissi. Ze versloegen het laatste restant van Amalek dat ontkomen was, vestigden zich daar en wonen er nog.

Het eerste boek Kronieken. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 41. De zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israël. Hij was wel de eerstgeborene, maar omdat hij het bed van zijn vader ontwijd had, werd zijn eerste geboorterecht geschonken aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël. Maar deze werd niet in het stamregister als eerstgeborene ingeschreven. Juda was de heldhaftigste onder zijn broers, en uit hem kwam de leider van het volk voort, maar het eerste geboorterecht viel ten deel aan Jozef. De zonen van Ruben, de eerstgeborene zoon van Israël, waren Chanok en Palu, Gesron en Karmi. De zonen van Joël waren zijn zoon Semaja, diens zoon Goch, diens zoon Simi, diens zoon Micha, diens zoon Reaja, diens zoon Baal en diens zoon Beera. Deze werd in ballingschap weggevoerd door Tiglat-Pilneser, de koning van Assur. Hij was de leider van de Rubenieten. Zijn broers naar hun geslachten in het stamregister ingeschreven waren Jeiel, het familiehoofd Zekaria, en Bela, de zoon van Asas, de zoon van Sema, de zoon van Joël. Deze woonde in het gebied tussen Aroer, Nebo en Baal-Meon. Oostwaarts liep zijn gebied tot aan de rand van de woestijn die zich uitstrekt tot aan de rivier de Eufraat. Hun kudden waren namelijk zeer talrijk geworden in Gilead. In de tijd van Saul voerden ze oorlog met de Hagrieten. Toen ze die overmeesterd hadden, gingen ze in hun tenten wonen, in het oosten van Gilead. De zonen van Gad woonden tegenover hen in Bassan, tot aan Salka. Joël was het familiehoofd, Safam zijn plaatsvervanger. Janai en Safat hadden hun woonplaats in Bassan. Hun broers met hun families waren Michael, Mesulam, Seba, Jorai, Jakan, Zia en Eber, in totaal 7. Het waren de zonen van Abigail, de zoon van Guri, de zoon van Jaroach, de zoon van Gilead, de zoon van Michael, de zoon van Jesisai, de zoon van Jachto, de zoon van Bus. Achi, de zoon van Abdiel, de zoon van Guni, was het hoofd van hun families. Ze woonden in Gilead, in Bassan met onderhorige gebieden en op alle wijde gronden van de vlakte van Saron. Zij alle werden in het stamregister opgenomen in de tijd van Jotam, de koning van Juda, en van Jerobeam, de koning van Israël. De zonen van Ruben, de Gadieten en de ene helft van de stam Manasse telden aan weerbare mannen die schild en zwaard droegen, de boog hanteerden, geoefend waren in de strijd en onder de wapenen geroepen konden worden, 44.760 man. Ze voerden oorlog met de Hagrieten en met Jetur, Nafis en Nodab. In de strijd tegen hen werden ze geholpen, zodat ze de Hagrieten met hun bondgenoten overmeesterden. Want in de strijd riepen ze God aan, en hij was hun genadig, omdat ze op hem hadden vertrouwd. Ze maakten de kudde van hun vijanden buit, 50.000 kamelen, 250.000 schapen, 2.000 ezels, bovendien 100.000 mensen. Er waren veel doden gevallen, omdat de oorlog van God was uitgegaan. Zij vestigden zich in het gebied van de Hagrieten en woonden er tot aan de ballingschap. De zonen van de andere helft van de stam Manasse woonden in dat land, vanaf Bassan tot aan Baal Hermon, de Senir en het Hermongebergte. Zij waren zeer talrijk. En dit waren hun familiehoofden: Efer, Yissi, Eliel, Asriel, Jirmea, Hodawja en Jachdiel, dappere, beroemde mannen, hoofden van hun families. Maar ze werden ontrouw aan de God van hun vaderen en hoereerden met de goden van de inheemse bevolking, die God voor hen vernietigd had. Daarom riep de God van Israël Pul op, de koning van Assur, Tiglat-Pilneser, de koning van Assur, en deze voerde de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse in ballingschap weg.
Hij bracht hen naar Galach, Chabor, Hara en de rivier van Gosan, waar ze nu nog wonen. De zonen van Levi waren Gersom, Kehat en Merari. De zonen van Kehat waren Amram, Yishar, Gebron en Uziel. De kinderen van Amram waren Aharon, Moses en Mirjam. De zonen van Aharon waren Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar. Eleazar verwekte Pinehas, Pinehas verwekte Abisua. Abisua verwekte Buki, Buki verwekte Uzi. Uzi verwekte Serachja, Serachja verwekte Merajot. Merajot verwekte Amaria, Amaria verwekte Achitub. Achitub verwekte Sadok, Sadok verwekte Achimaas. Achimaas verwekte Azaria, Azaria verwekte Jochanan. Jochanan verwekte Azaria, deze was priester in de tempel die Salomo in Jeruzalem gebouwd had. Azaria verwekte Amaria, Amaria verwekte Achitub. Achitub verwekte Sadok, Sadok verwekte Salum. Salum verwekte Chilkia, Chilkia verwekte Azaria. Azaria verwekte Seraja, Seraja verwekte Josadak. En Josadak vertrok toen de Heer Juda en Jeruzalem door Nebukadnessar in ballingschap liet wegvoeren.

Het eerste boek Kronieken. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 66. De zonen van Levi waren Gersom, Kehat en Merari. De namen van Gersoms zonen waren Libni en Simi. De zonen van Kehat waren Amram, Jishar, Gebron en Utsiel. De zonen van Merari waren Machli en Musi. Hier volgen lijsten van de generaties van de Levieten. De zoon van Gersom was Libni, diens zoon was Jachat en diens zoon Zima. Diens zoon was Joach, diens zoon Ido, diens zoon Zerach en diens zoon Jaterai. De zoon van Kehat was Aminadab, diens zoon Korach en diens zoon Asir. Diens zoon was Elkana, diens zoon Ebjasaf en diens zoon Asir. Diens zoon Tachat, diens zoon Uriel, diens zoon Utsia en diens zoon Saul. De zonen van Elkana waren Amasai en Achimot. Diens zoon was Elkana, diens zoon Sofai en diens zoon Nachat. Diens zoon was Eliab, diens zoon Jerocham en diens zoon Elkana. De zonen van Samuel waren Joël, de oudste, en Abia, de jongste. De zoon van Merari was Machli, diens zoon was Libni, diens zoon Simi en diens zoon Utsa. Diens zoon was Sima, diens zoon Chagia en diens zoon Asaya. Hier volgen de namen van degenen die door David belast werden met de verzorging van de muziek in het huis van de Heer nadat de ark daar geplaatst was. Ze deden dienst als zangers voor de verblijfplaats, de tent van samenkomst, totdat Salomo de tempel in Jeruzalem gebouwd had en zij hun diensten ordelijk konden waarnemen. Uit het geslacht van Kehat waren, met hun zonen, de volgende personen in dienst. Heman, de zanger, de zoon van Joël, de zoon van Samuel. De zoon van Elkana, de zoon van Jerocham, de zoon van Eliel, de zoon van Toach. De zoon van Sif, de zoon van Elkana, de zoon van Machat, de zoon van Amasai. De zoon van Elkana, de zoon van Joël, de zoon van Azaria, de zoon van Sefania. De zoon van Tachat, de zoon van Asir, de zoon van Ebjasaf, de zoon van Korach. De zoon van Jishar, de zoon van Kehat, de zoon van Levi, de zoon van Israël. Vervolgens Asaf, zijn ambtsbroeder, die aan zijn rechterhand stond. Asaf was de zoon van Berekja, de zoon van Sima. De zoon van Michael, de zoon van Baasea, de zoon van Malkia. De zoon van Etni, de zoon van Serach, de zoon van Adaya, de zoon van Etan, de zoon van Zima, de zoon van Simi. De zoon van Jachat, de zoon van Gersom, de zoon van Levi. Aan zijn linkerhand stond, uit het geslacht van Merari, Etan, de zoon van Kisi, de zoon van Abdi, de zoon van Maluk. De zoon van Chasapja, de zoon van Amasja, de zoon van Chilkia. De zoon van Amsi, de zoon van Bani, de zoon van Somer. De zoon van Machli, de zoon van Musi, de zoon van Merari, de zoon van Levi. Vervolgens hun ambtsbroeders, de Levieten, die belast waren met de diensten in de verblijfplaats, het huis van God. Maar Aaron en zijn zonen waren belast met de offerdienst op het brandofferaltaar en met alle diensten in het heilige der heiligen om voor Israël verzoening te verkrijgen, zoals dit door Mozes, de dienaar van God, was bepaald. Dit waren de afstammelingen van Aaron. Zijn zoon Eleazar, diens zoon Pinechas, diens zoon Abisua, diens zoon Buki, diens zoon Utsi, diens zoon Serachia, diens zoon Merayot, diens zoon Amaria, diens zoon Achitub, diens zoon Sadok en diens zoon Achimaas. En dit waren de woonplaatsen en de kampementen op hun grondgebied. Allereerst die van het geslacht van Kehat, uit de stam van Aaron, want zij waren als eerste door het lot aangewezen.
Aan hen werd Hebron in Juda gegeven met de omliggende weidegronden. Het akkerland van de stad en de onderhorige gebieden waren reeds toegewezen aan Caleb, de zoon van Jefunne. Aan de zonen van Aaron gaf men dus de vrijsteden Hebron en Libna met hun weidegronden, evenals Jatir en Estemoa met hun weidegronden. Bovendien Giles met weidegronden en Debir met weidegronden. En tenslotte Asan en Bet-Semes, beide ook met hun weidegronden. Uit de stam Benjamin tenslotte Geba, Alemet en Anatot met hun weidegronden. In totaal waren het 13 steden voor hun geslachten. De overige zonen van Kehat verkregen voor hun families door loting 10 steden uit de stammen Ephraim en Dan en de halve stam Manasse. De zonen van Gersom verkregen voor hun families uit de stam Issachar en uit de stammen Azar, Naftali en het tot Manasse behorende Basan 13 steden. Aan de zonen van Merari wees het lot voor hun families 12 steden toe uit de stammen Ruben, Gad en Zebulon. De Israëlieten schonken al deze steden met hun weidegronden aan de Levieten. Uit de stammen Juda, Simeon en Benjamin werden ook hun steden door loting toegewezen en daaraan gaven ze zelf namen. De zonen van Kehat kregen ook enkele steden uit de stam Ephraim als grondgebied voor hun families toegewezen. Als vrijsteden gaf men hun Sichem met de weidegronden op het Ephraimgebergte, evenals Geser met weidegronden, Jokmeam, Bet-Horon, Ayalon en Gatrimon met de weidegronden, en uit de halve stam Manasse, Aner en Bileam, beide met weidegronden. Dit alles verkregen de overige zonen van Kehat voor hun families. Aan de zonen van Gersom werden voor hun families uit de halve stam Manasse Golan in Basan toegewezen en Astarot met hun weidegronden. Uit de stam Issachar, Kedes en Daberat met hun weidegronden en Ramot en Anem, beide ook met hun weidegronden. Uit de stam Asermazal, Abdon uit Gukok en Rechob, beide met hun weidegronden. Uit de stam Naftali, Kedes in Galil, Gamon en Kiryataim met hun weidegronden. Aan de overige zonen van Merari werden uit de stam Zebulon, Rimono en Tabor met hun weidegronden toegewezen. En aan de overzijde van de Jordaan, oostelijk daarvan, bij Jericho, uit de stam Ruben, Bezer in de woestijn en Jahas, beide met hun weidegronden. Bovendien Kedemot en Mefaat met hun weidegronden. En uit de stam Gad, Ramot, in Gilead en Machanaim met hun weidegronden. Ten slotte Gesbon en Jazer, beide met hun weidegronden.

Het eerste boek, Kronieken. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 40. De zonen van Issachar waren Tola en Pua, Jasub en Simron, in totaal 4. De zonen van Tola waren Utsi, Refaya, Jeriel, Jachmai, Jibsam en Semuel, familiehoofden van Tola en weerbare strijders. Hun aantal telde in de tijd van David 22.600 man. De zonen van Utsi waren Yisrachya en de zonen van Yisrachya, Michael, Obadja, Joel en Yisya, in totaal 5, allen familiehoofden. Zij moesten uit hun generaties en families 36.000 personen aan troepen leveren voor het leger, want ze hadden veel vrouwen en zonen. Hun broeders uit alle geslachten van Issachar telden allen tezamen 87.000 weerbare strijders, ingeschreven in het stamregister. De zonen van Benjamin waren Bela, Beker en Jediael, in totaal 3. De zonen van Bela waren Espon, Utsi, Utsiel, Jerimot en Iri, in totaal 5. Ze waren familiehoofden en weerbare strijders. Hun stamregister telde 22.034 man. De zonen van Beker waren Zemira, Joas, Eliezer, Elioenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot en Alemet. Dat waren alle zonen van Beker. Hun stamregister, gerangschikt naar afstamming en familiehoofden, telden 22.200 weerbare strijders. De zoon van Jediael was Bilhan. De zonen van Bilhan waren Jeis, Benjamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis en Achisachar. Dat waren allen zonen van Jediael. De familiehoofden hadden aan weerbare strijders 17.200 man die onder de wapenen geroepen konden worden. Supin en Gupim waren afstammelingen van Ir, Gusim van Acher. De zonen van Naftali waren Jachasiel, Guni, Jeser en Salum, zonen van Bilha. De zonen van Manasse waren de volgende: Asriel, die zijn vrouw hem baarde, en Makir, de vader van Gilead, die zijn Aramese bijvrouw hem baarde. Makir nam een vrouw uit Gupin en Supim. De naam van zijn zuster was Maaka. De naam van de tweede zoon was Selofgat. Selofgat kreeg alleen maar dochters. Maar Maaka, de vrouw van Makir, baarde een zoon en noemde hem Peres. Zijn broer heette Seres en zijn zonen Ulam en Rekem. De zoon van Ulam was Bedan. Dat waren de zonen van Gilead, de zoon van Makir, de zoon van Manasse. Zijn zuster Moleket baarde Isod, Abiezer en Machla. De zonen van Semida waren Achjan, Sekem, Likhi en Anjam. De zonen van Ephraim waren Sutelach, dienzoon Beret, dienzoon Tachat, dienzoon Elada, dienzoon Tachat, dienzoon Zabad, dienzoon Sutelach. Verder Ezer en Elad. Zij werden door de burgers van Gat, de inheemse bevolking van het land, vermoord toen ze hun vee kwamen roven. Ephraim, hun vader, was lange tijd in de rouw, maar toen zijn broers hem kwamen troosten, had hij weer gemeenschap met zijn vrouw. Zij werd zwanger en baarde een zoon die hij Beria noemde, omdat zij in zijn huis was toen het door onheil getroffen werd. Zijn dochter was Sehera. Zij bouwde Bet-Goron hoog, Bet-Goron laag en Utsen-Sehera. De zonen van Beria waren Rifach en Resef. De zoon van Resef was Telach, diens zoon was Tachan. Diens zoon Ladan, diens zoon Amihud, diens zoon Elisama, diens zoon Non, diens zoon Josua. Hun bezittingen en woonplaatsen waren Bethel met onderhorige gebieden, verder in het oosten na Aran en in het westen Gezer met onderhorige gebieden, Sichem met onderhorige gebieden tot aan Aya met onderhorige gebieden.
maar in handen van de zonen van Manasse waren Bet-San met onderhorige gebieden, Taanak met onderhorige gebieden, Megiddo met onderhorige gebieden en Dor met onderhorige gebieden. Hier woonden de zonen van Jozef, de zoon van Israël. De zonen van Aser waren Jimna, Jiswa, Jiswi en Beria. Serach was hun zuster. De zonen van Beria waren Geber en Malkiel. Deze was de vader van Birsaïd. Geber verwekte Jaflet, Somer en Gotam en hun zuster Sua. De zonen van Jaflet waren Pasak, Bimhal en Aswat. Dat waren de zonen van Jaflet. De zonen van Somer waren Achi, Roga, Jechuba en Aram. De zonen van zijn broer Helem waren Sofach, Jimna, Seles en Amal. De zonen van Sofach waren Suach, Garnefer, Sual, Beri, Jimra, Beser, Hot, Sama, Silsa, Jitran en Beera. De zonen van Jeter waren Jefune, Pispa en Ara. De zonen van Ulla waren Arach, Ganiel en Risja. Dit waren alle zonen van Aser, familiehoofden, uitgelezen weerbare strijders, de voornaamste onder de leiders. In hun stamregister stonden 26.000 personen opgetekend die onder de wapenen geroepen konden worden.

Het eerste boek Kronieken. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 40. Benjamin verwekte Bela, zijn eerstgeborene. Aspel, zijn tweede zoon. Achrach, zijn derde. Nocha, zijn vierde. En Rafa, zijn vijfde. De zonen van Bela waren Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Achoach, Gera, Sefufan en Guram. De zonen van Ehud, de familiehoofden van de inwoners van Geba, die als ballingen weggevoerd werden naar Manachat, waren Naaman, Achia en Gera. Zij werden in ballingschap weggevoerd. Gera verwekte Utsa en Achichut. Zacharaim verwekte kinderen in de vlakte van Moab, nadat hij zijn vrouwen Gusim en Baara weggezonden had. Hij verwekte bij zijn vrouw Godes Jobab, Zipja, Mesa, Malkam, Jeus, Sakea en Mirma. Dat waren zijn zonen die familiehoofden werden. Bij Gusim had hij Abitub en Alpaal verwekt. De zonen van Alpaal waren Eber, Misam en Semet. Semet bouwde Ono en Lot met onderhorige gebieden. Beria en Sema waren de familiehoofden van de inwoners van Ayalon. Zij verdreven de inwoners van Gad. Achio, Sasak, Jeremot, Sebatja, Arad, Eder, Michael, Jispa en Jocha waren de zonen van Beria. Sebatja, Mesulam, Giski, Geber, Jismerai, Jislia en Jobab waren de zonen van Elpaal. Jakim, Zikri, Zabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaya, Beraya en Simrat waren de zonen van Simi. Jispan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Ganam, Gananya, Elam, Antotia, Jiftea en Penuel waren de zonen van Sasak. Samserai, Secharia, Atalia, Jaasrea, Elia en Zikri waren de zonen van Jerocham. Zij waren familiehoofden, hoofden van hun generaties. Ze woonden in Jeruzalem. In Gibeon woonde de vader van Gibeon, wiens vrouw Maaka heette, en zijn eerstgeboren zoon Abdon. Verder Sur, Kis, Baal, Nadab, Gedor, Achio en Zeker. Miklot verwekte Sima. Zij volgden het voorbeeld van hun broeders en vestigden zich bij hen in Jeruzalem. Ner verwekte Kis, Kis verwekte Saul, Saul verwekte Jonathan, Malkisua, Abinadab en Esbaal. De zoon van Jonathan was Meribaal. Meribaal verwekte Micha. De zonen van Micha waren Piton, Melek, Tarea en Achas. Achas verwekte Jehoda. Jehoda verwekte Alemet, Asmabet en Zimri. Zimri verwekte Mosa. Mosa verwekte Bina. Dienzoon was Rafa, dienzoon Elaza, dienzoon Azel. Azel had 6 zonen en dit waren hun namen: Azrikam, Bokeru, Ismael, Searja, Obadja en Ganan. Dat waren de zonen van Asel. De zonen van zijn broer Esek waren Ulam, zijn eerstgeborene, Jeus, zijn tweede zoon, en Elifelet, zijn derde. De zonen van Ulam waren weerbare mannen die de boog konden hanteren. Zij hadden veel zonen en kleinzonen, wel 150. Zij waren allemaal zonen van Benjamin.

Het eerste boek Kronieken, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 44. Op deze wijze werden alle Israëlieten in het stamregister ingeschreven dat opgenomen is in het boek van de koningen van Israël. Vanwege hun ontrouw werden de Judeërs naar Babel in ballingschap weggevoerd. De vroegere bewoners woonden nu weer op hun eigen grond en in hun eigen steden. Het volk, de priesters, de levieten en de tempeldienaren. In Jeruzalem woonden Israëlieten uit de stammen Juda, Benjamin, Ephraim en Manasse. Uttai, de zoon van Ammihud, de zoon van Omri, de zoon van Imri, de zoon van Bani, een afstammeling van Peres, de zoon van Juda. Uit Silo, Asaja, de eerstgeborene en zijn zonen. Uit de afstammelingen van Zerach, Jeuel en al zijn broeders, 690 man. Uit de stam Benjamin, Salu, de zoon van Mesulam, de zoon van Hodawja, de zoon van Hassenua, en Jipnea, de zoon van Jerocham, en Ela, de zoon van Uzzi, de zoon van Mikri, en Mesulam, de zoon van Sefatja, de zoon van Reuel, de zoon van Jipnea, tezamen met hun broeders en families, 956 man, allen familiehoofden in hun families. Vervolgens de priesters Jedaja, Jojarib, Jakin en Azaria, de zoon van Chilkia, de zoon van Mesulam, de zoon van Sadok, de zoon van Merajot, de zoon van Achitub, het hoofd van het huis van God. En Adaja, de zoon van Jerocham, de zoon van Paschur, de zoon van

Matanja, de zoon van Micha, de zoon van Zikri, de zoon van Asaf. Evenals Obadja, de zoon van Semaja, de zoon van Galal, de zoon van Jedutun, en Berekja, de zoon van Asa, de zoon van Elkana, die in de dorpen van de Netofatieten woonde. Verder de poortwachters Salum, Akub, Talmon, Achiman en hun broeder Salum, die hun hoofd is, en die tot op de dag van vandaag de wacht betrekt bij de koningspoort aan de oostkant. Dat waren de poortwachters in het kamp van de Levieten. Salum, de zoon van Kore, de zoon van Ebjasaf, de zoon van Korach en zijn broeders uit de families van de Korachieten deden dienst als drempelwachters van de tent, zoals hun voorvaderen de toegang tot het kamp van de Heer bewaakt hadden. En Pinehas, de zoon van Eleazar, was in het verleden hun hoofd geweest, dat de Heer met hem zei. Zekaria, de zoon van Meselemja, was poortwachter bij de tent van samenkomst. Het totale aantal van degenen die tot drempelwachter uitgekozen waren, bedroeg 212. Zij stonden ingeschreven in hun dorpen en waren door David en Samuel, de ziener, in hun verantwoordelijk ambt bevestigd. Zij en hun zonen bewaakten de toegangen tot het huis van de Heer en de tent. De poortwachters stonden aan vier zijden op wacht, aan de oost- en de westzijde en aan de noord- en de zuidzijde. Hun broeders in de dorpen moesten hun enkele keren per week behulpzaam zijn, omdat de vier voornaamste poortwachters, allen levieten, steeds op hun post moesten zijn. Zij hadden ook het toezicht op de zalen en de voorraadkamers van het huis van God. Zij sliepen niet ver van het huis van God, want 24 uur per dag waren ze belast met de bewaking en het openen en sluiten van de tempel. Enkele van hen moesten zorgen voor de nodige gebruiksvoorwerpen die bij het naar binnen en naar buiten brengen geteld moesten worden. Anderen waren aangesteld over de heilige vaten, evenals over de meelbloem, de wijn, de olie, de wierook en de specerijen. Maar de welriekende zalven mochten alleen door de priesters gemengd worden. Matitja, een leviet, de oudste zoon van Salum, de Korachiet, was vast aangesteld over het bakwerk, terwijl enige ambtsbroeders uit de Kehatieten zorg droegen voor de toonbroden voor de Sabbat. De zangers echter, onder de familiehoofden van de levieten, waren vrijgesteld van ander werk. Zij verbleven in de zalen, omdat zij dag en nacht dienst moesten doen. Dit waren dus naar hun afkomst de familiehoofden van de levieten die in Jeruzalem woonden. In Gibeon woonde Jeiel, de vader van Gibeon, wiens vrouw Maaka heette. Zijn oudste zoon heette Abdon, de andere Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Achjo, Sekaria en Miklot. Miklot verwekte Simam. Ook zij gingen bij hun broeders in Jeruzalem wonen en wel in hun nabijheid. Ner verwekte Kis. Kis verwekte Saul en Saul verwekte Jonathan, Malkisua, Abinadab en Esbaal. Meribaal was de zoon van Jonathan. Meribaal verwekte Micha. De zonen van Micha heten Piton, Melek, Tachrea en Achas. Achas verwekte Jara, Jara verwekte Alemet, Asmavet en Zimri. Zimri verwekte Mosa. En Mosa verwekte Bina. De zoon van Bina was Refaja. Diens zoon was Elaza en diens zoon Azel. Azel had zes zonen en dit waren hun namen. Azrikam, Pokeru, Yismael, Searja, Obadja en Chanan. Dat waren de zonen van Azel.

Het eerste boek Kronieken. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 14. De Filistijnen streden tegen Israël. De Israëlieten sloegen voor de Filistijnen op de vlucht en velen sneuvelden op het gebergte van Gilboa. De Filistijnen drongen door tot bij Saul en zijn zonen en doodden Jonathan, Abinadab en Malkisua, zonen van Saul. Nu kreeg Saul het zwaar te verduren. De boogschutters kregen hem onder schot en Saul was zo bang voor hen dat hij tegen zijn wapendrager zei: "Trek je zwaard en doorsteek mij, anders gaan die onbesnedenen de spot met mij drijven." Maar de wapendrager schrok daarvoor terug. Daarop nam Saul zelf het zwaard en stortte zich erin. Toen de wapendrager zag dat Saul dood was, stortte ook hij zich in zijn zwaard en stierf met hem. Zo stierven op één en dezelfde dag Saul, zijn drie zonen en heel zijn gezin. Toen de Israëlieten die in de vlakte waren zagen dat de andere Israëlieten gevlucht waren en dat Saul en zijn zonen gesneuveld waren, verlieten ze de steden en namen de vlucht. Daarop kwamen de Filistijnen en gingen er wonen. Toen de Filistijnen de volgende dag de lijken kwamen plunderen, vonden ze Saul en zijn drie zonen. Ze lagen in het bergland van Gilboa. Ze plunderden hem, namen zijn hoofd en zijn wapenrusting mee en zonden boden rond in het land van de Filistijnen om aan hun goden en het volk het goede nieuws te melden. Zijn wapenrusting plaatsten ze in de tempel van hun goden en zijn hoofd hingen ze op in de tempel van Dagon. Toen de inwoners van Jabes in Gilead vernamen wat de Filistijnen met Saul gedaan hadden, trokken alle weerbare mannen erop uit, haalden de lijken van Saul en zijn zonen weg en brachten ze naar Jabes over. Ze begroeven hun beenderen onder de tamarisk in Jabes. Daarna vasten ze 7 dagen. Saul was ten onder gegaan aan zijn eigen ontrouw tegenover de Heer, omdat hij niet geluisterd had naar de woorden van de Heer en ook omdat hij de schim van een dode had geraadpleegd in plaats van de Heer. Daarom doodde de Heer hem en gaf hij het koningschap over aan David, de zoon van Isaï.

Het eerste boek, Kronieken. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 47. Toen kwamen alle Israëlieten bij David in Hebron samen en zeiden: Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed. Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die de troepen van Israël aanvoerde. Bovendien heeft de Heer uw God u verzekerd: U zult mijn volk Israël wijden. U bent het die over mijn volk Israël zult heersen. Alle oudsten van Israël kwamen naar de koning in Hebron, en David sloot met hen in Hebron een verbond ten overstaan van de Heer. En zij zalfden David tot koning over Israël, zoals de Heer door Samuel voorspeld had. Nu trok David met heel Israël naar Jeruzalem, dat wil zeggen naar Jebus, waar de Jebusieten, de bevolking van het land, woonden. De bewoners van Jebus riepen naar David: Hier komt u niet binnen. Maar David veroverde de Sionsvesting, de zogenaamde Davidstad. En David sprak: Wie als eerste een Jebusiet neerslaat, wordt opperbevelhebber. En Joab, de zoon van Seruja, klom als eerste naar boven en werd opperbevelhebber. Daarop nam David zijn intrek in de vesting. Daarom noemt men deze plaats Davidstad. Hij liet de stad rondom weer opbouwen, eerst het Milo en vervolgens heel de omtrek daarvan. Joab herbouwde de rest van de stad. Zo werd David steeds machtiger en de Heer van de machten was met hem. Dit zijn de grootste van Davids helden die hem op zijn weg naar het koningschap krachtig ondersteunden, zodat hij koning werd over heel Israël naar het woord dat de Heer tot Israël gesproken had. Hier volgt dus een opsomming van Davids helden. Jasobam, de zoon van Gakmoni, aanvoerder van de drie. Hij zwaaide zijn lans tegen 300 man die hij in één keer versloeg. Na hem kwam Elazar, de zoon van Dodo, de Achogiet, ook een van de drie helden. Hij was bij David in Pas Damim toen de Filistijnen zich daar voor de strijd verzamelden. Daar lag een stuk land dat vol gerst stond. Het volk was op de vlucht gegaan voor de Filistijnen. Elazar ging midden op het land staan en wist het te behouden door de Filistijnen te verslaan. Zo schonk de Heer een grote overwinning. Een andere keer trokken 3 van de 30 aanvoerders naar Davids vesting bij de grot van Adullam, terwijl het leger van de Filistijnen gelegerd was in het dal van de Rephaïten. David bevond zich toen in de vesting en in Bethlehem lag een Filistijns garnizoen. David had een grote dorst en verzuchtte: Als iemand mij nu eens water kon laten drinken uit de put bij de poort van Bethlehem. Daarop baanden de 3 zich een weg door het kamp van de Filistijnen, slaagden erin water uit de put bij de stadspoort van Bethlehem te bemachtigen en zij brachten dit naar David. Maar David wilde er niet van drinken. Hij goot het uit voor de Heer en riep: Dat mijn God mij ervoor behoede zoiets te doen. Zou ik het bloed en het leven van deze mensen drinken? Hun leven hebben zij op het spel gezet om mij dit water te brengen. Daarom wilde hij er niet van drinken. Zulke dingen deden de 3 helden. Abisai, de broer van Joab, stond aan het hoofd van de 3. Hij zwaaide zijn lans en velde 300 man. Maar met de 3 kon hij zich niet meten. Om 2 feiten was hij de beroemdste van de 30, zodat hij hun aanvoerder werd. Maar tegen de 3 kon hij niet op. Benaja, de zoon van Jojada uit Kabseel, een dapper man die al veel grote daden verricht had, doodde de 2 zonen van Ariel uit Moab. Ook doodde hij op een dag dat er sneeuw lag een leeuw in een kuil. Hij velde ook een Egyptenaar, een man van 5 el groot, met in zijn hand een lans zo groot als een weversboom. Maar Benaja ging met zijn stok op hem af, trok hem de lans uit de vuist en stak de Egyptenaar met zijn eigen lans dood. Zulke dingen deed Benaja, de zoon van Jojada, en hij werd even beroemd als de 3 helden. Maar ofschoon hij bij de 30 zeer hoog in aanzien stond, kon hij zich toch niet met de 3 meten. David stelde hem over zijn lijfwacht aan.
Dit zijn de helden. Asael, de broer van Joab. Elchanan, de zoon van Dodo uit Bethlehem. Samo, de Horariet. En Geles, de Peloniet. Ira, de zoon van Ikes uit Tekoa. Abiezer uit Anatot. Sibekai, de Gusatiet. Elai, de Achogiet. Maharai, de Netofatiet. En Gelet, de zoon van Bana uit Netofa. Itai, de zoon van Ribai uit Gibea in Benjamin. Benaja uit Piraton. Gurai uit de dalen van Gaas. Abiel, de Arbatiet. Asmawet uit Bachurim. Eliachba uit Saalbon. Hasem de Gizoniet en Jonathan, de zoon van de Harariet Sage. Achiam, de zoon van Sakar, de Harariet. En Elifal, de zoon van Ur. Gefer, de Mekeratiet. Achia, de Peloniet. Gesro, de Karmeliet. Naharai, de zoon van Esbai. Joel, de broer van Nathan. Mipchar, de zoon van Hagri. Selek, de Ammoniet. Nachrai, de Berotiet, wapendrager van Joab, de zoon van Seruja. Ira uit Jeter en Gareb uit Jeter. Uria, de Hittiet. Zabad, de zoon van Achlai. Adina, de zoon van Sisa uit Ruben, het hoofd van de Ribunieten, met 30 man. Ganan, de zoon van Maaka. En Josaphat, de Midniet. Utsia, de Asteratiet. Sama en Jeiel, de zoon van Gotam uit Aroer. Jediael, de zoon van Simri. En Jocha en diens broer, de Tissiet. Eliel, de Machawiet. En Jeribai en Josawja, de zonen van Elnaam. En Jitma, de Moabiet. Eliel, Obed en Jaasiel uit Mesobaya.

Het eerste boek, Kronieken. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 41. Dit zijn degenen die zich in Siklag bij David aansloten toen hij zich niet meer kon vertonen aan het hof van Saul, de zoon van Kis. Het waren helden, geduchte strijders, met bogen uitgerust, even vaardig met de linker als met de rechterhand, zowel bij het slingeren van stenen als bij het schieten met pijl en boog. Van de stamgenoten van Saul uit Benjamin waren het Achiezer, hun leider, en Joas, de zonen van Semaa uit Gibea, Jeziel en Pelet, de zonen van Asmawet, Beraka en Jehu uit Anatot, Jismaya uit Gibeon, een van de 30 helden en tevens hun aanvoerder, Jirmea, Jachaziel, Jochanan en Jozabad uit Gedera, Eluzai, Jerimot, Bealja, Semaria en Sefatia uit Garuf, Elkana, Jisia, Azarel, Joezer en Jasobam, afstammelingen van Korach, Joella en Zebadja, de zonen van Jerocham uit Gedor. Ook van de Gadieten voegden sommigen zich bij David in zijn schans in de woestijn. Het waren flinke personen, strijdvaardige krijgslieden, uitgerust met schild en lans, vervaarlijk als leeuwen en rap als gazellen op de bergen. Het waren Ezer, de eerste, Obadja, de tweede, Eliab, de derde, Mismana, de vierde, Jirmea, de vijfde, Atai, de zesde, Eliel, de zevende, Jochanan, de achtste, Elzabad, de negende, Jirmea, de tiende, Makbanai, de elfde. Het waren Gadieten. Zij waren aanvoerders van het leger. De kleinste telde voor 100 en de grootste voor 1000. Zij waren het die in de eerste maand, toen de Jordaan overal buiten zijn oevers getreden was, erover trokken en al de bewoners van het dal aan de oost- en de westzijde op de vlucht joegen. Toen er enige Benjaminieten en Judeërs naar de schans kwamen om David te spreken, ging hij naar buiten en zei: "Als u met goede bedoelingen hier bent gekomen en mij wilt helpen, dan zal ik u gunstig gezind zijn als een ware vriend. Maar als het is om mij aan mijn tegenstanders te verraden, hoewel er geen onrecht aan mijn handen kleeft, dan mogen de God van onze vaderen het zien en het wreken." Toen vervulde de geest Amasai, de aanvoerder van de 30, en hij zei: "U, David, en uw volk, zoon van Isaï, vrede, vrede voor u en vrede voor uw helpers, want God helpt u." Toen nam David hen in zijn troep op en stelde hen als aanvoerders aan. Ook uit Manasse liepen er enkele naar David over toen hij met de Filistijnen tegen Saul ten strijde trok. In feite konden ze de Filistijnen niet steunen, omdat de stadsvorsten van de Filistijnen David na overleg wegstuurden. Want, meenden ze, hij zou overlopen naar Saul, zijn heer, en dat zou hun het leven kosten. Toen hij dus terugkeerde naar Siklag, sloten enkele Manassieten zich bij hem aan, namelijk Atnach, Jozabad, Jediael, Michael, Jozabad, Elihu en Siletai, aanvoerders van 1000 uit Manasse. Ze hielpen David bij het aanvoeren van de troep. Het waren allemaal flinke strijders en ze werden overste van het leger. Van dag tot dag meldden zich bij David personen die hem wilden helpen, tot het een leger was geworden, zo groot als een leger van God. Hier volgen de aantallen van degenen die, ten strijde uitgerust, naar David in Hebron gingen om het koningschap van Saul op hem over te dragen, volgens het bevel van de Heer. Judeërs, 6800 man, ten strijde uitgerust met schild en lans. Simeonieten, 7100 strijdbare personen. Levieten, 4600 man, waaronder Jojada, de leider van de Aaronieten met 3700 man, en Sadok, een flinke jongeman met zijn familie, die 22 aanvoerders stelde. Benjaminieten, de stamgenoten van Saul, 3000 man.
De meeste Benjaminieten waren echter tot dusverre trouw gebleven aan het huis van Saul. Efraïmieten, 20.800 flinke strijders, in hoog aanzien bij hun families. Van half Manasse, 18.000 man, in het stamregister ingeschreven, gekomen om David tot koning te verheffen. Issacharieten, mensen die op de hoogte waren van hun tijd en wisten wat Israël te doen stond. 200 aanvoerders met al hun broeders over wie ze het bevel voerden. Zebulonieten, 50.000 man die onder de wapenen geroepen konden worden, volledig uitgerust voor de strijd en bereid om van ganser harte te helpen. Naftalieten, 1.000 oversten met 37.000 man met schild en speer. Danieten, 28.600 man uitgerust voor de strijd. Van de Azerieten waren er 40.000 man die onder de wapenen geroepen konden worden, uitgerust voor de strijd. En van de overzijde van de Jordaan kwamen er van de Rubenieten, de Gadieten en de andere helft van de stam Manasseh 120.000 man, volledig uitgerust. Al deze krijgslieden kwamen in gesloten gelederen vol geestdrift naar Hebron, om David tot koning over geheel Israël te verheffen. En ook alle andere Israëlieten wilden eenstemmig David als koning. Ze bleven daar en vierden met David 3 dagen feest. Hun broeders hadden voor hen gezorgd. En zelfs hun naburen tot Issachar, Zebulon en Naftali toe brachten op ezels, kamelen, muildieren en runderen levensmiddelen. Grote hoeveelheden meelspijzen, vijgen en rozijnen, wijn en olie, runderen en schapen, want er heerste vreugde in Israël.